grote wedstrijden en de volle stadions, was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het Pleintje van keren prof

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultrasheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. 1,5 week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar...

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: our heart.
1: Tijdens het WK hoor je de hele wereld juichen. Maar voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren prof.

0: Egypte. Die wedstrijd heeft heel veel losgemaakt. Ik heb op Instagram het een en ander over gepost, maar los daarvan, ja, Egypte is gewoon bestolen. Ja, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Weet je, iedereen heeft het erover. Ze noemen zelf Vargentinia in plaats van Argentina. Er is daar wat gebeurd, maar ik ben benieuwd hoe jij erin staat. Wat vond je van de wedstrijd Egypte-Argentinië gisteren en hoe dat is verlopen? Laat het doorkomen via de NPO Luister-app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het gebouw, in enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week het moment. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
0: Fernando. Rise and shine, good morning. Broederliefde, Lil Kleine met Waterkant. Oh.

0: Die kwam.
1: Messi, Hassan. En wat gaat Egypte hieruit halen? Hier komt een grote kans aan. En daar gaat hij. Het is 2-0. Zico. Drijfzand voor Argentinië. En de emoties lopen zwaar op. Messi, wat nu? Messi, wat nu? Ze gaan naar de scheidsrechter, want ze vinden dat er een overtreding werd gemaakt in de aanloop van deze goal. Natuurlijk gaan ze het bij de scheidsrechter proberen. Wat moeten ze anders? Voorlopig viert Egypte dit moment.
0: Ja, ze vieren het moment en op een gegeven moment werd die goal afgekeurd. En ja, Egypte zegt gewoon letterlijk, het is doorgestoken kaart. Dit was gewoon letterlijk voor Argentinië. Zeg maar, die freaking scheidsrechter was zwaar partijdig. Heel eng. Donna, good morning.
2: Good morning, Fernando. Ja, ik heb ook zitten kijken. Ik was bezig met, wat was ik aan het kijken? Ik zat I Kissed a Girl te kijken, ja. Heel iets anders. Lekker op de bank. En op een gegeven moment zegt Richelle, die zit naast me, zegt... Hey, Egypte is aan het slopen, man. Egypte heeft gewoon 2-0. Kom, we gaan kijken. En vanaf toen zie ik doelpunt op doelpunt op doelpunt voor Argentinië. En ik zeg, welke wedstrijd zitten wij te kijken? Want wij vielen er zeg maar half in. Ja. En we gingen juist kijken, omdat Egypte zoveel gescoord had. Kijk, gefeliciteerd voor Argentinië. Hè? Ik heb altijd zoiets van, ik ben zelf geen scheidsrechter. Ik kan hier wel gaan doen alsof ik het beter weet. Maar ja, weet ik niet. Alleen, ja, de reacties liggen er niet om. Laat ik het zo zeggen. Die voor Argentinië vind ik ook crazy.
0: Ja.
2: Ik heb ook gezien, ik moet wel even checken of het echt is. Maar volgens mij is het echt dat morgen bijvoorbeeld bij Marokko en Frankrijk, dat de scheidsrechter uit Argentinië komt. Dat de eerste check bij de VAR uit Argentinië komt.
0: Oh.
2: De tweede check van de VAR uit Argentinië komt. De derde check van de VAR uit Argentinië komt.
0: Wow.
2: En dat de scheids die op de bank zit om eventueel het veld op te gaan, ook uit Argentinië.
0: Het zijn allemaal Argentijnen die gewoon daar aan het chillen zijn.
2: Ja, morgen ook bij de wedstrijd zijn het allemaal Argentijnen.
0: Oh, dus, mijn god.
2: Ja, laat ik het zo zeggen. Even politiek correct. Ik begrijp dat mensen bepaalde vermoedens beginnen te krijgen. Laat ik het zo zeggen.
0: 100%.
2: Laat ik het even zo zeggen.
0: 100%. Ja, ik keek ernaar en ik denk, wat gebeurt hier? Maar gewoon letterlijk gewoon. Dus op een gegeven moment werd er, want ze hebben de goal afgekeurd door een overtreding die kort daarvoor had plaatsgevonden. Maar later vond er weer een overtreding plaats aan de kant vanuit Argentinië. En
2: die
0: daar werd niks over gezegd.
2: Hij lag op de grond
0: dacht
2: gewoon.
0: Dacht ik, hè?
2: En ik dacht zelfs met die overtreding, nogmaals, ik ben geen scheidsrechter, maar het voelde een beetje alsof hij gewoon op zijn voet belandde. Alsof hij niet zeg maar expres, en dat doelpunt was prachtig mooi.
0: Ja,
2: hè? Ja, jeetje,
0: ja, man.
2: Maar ja, het is zo, ze zijn er gewoon uit. Egypte is eruit. Yesser was ook niet blij.
0: Nee.
2: Yesser, die zei gisteren ook in de uitzending na de wedstrijd van, ja, we zijn niet het enige land wat zo van Argentinië heeft verloren.
0: Ja, nou, hij heeft gelijk. Want Argentinië, daar gebeurt iets, jongen. Dat is zijn favoriet, blijkbaar.
2: Ja, maar ik vind het ook weer moeilijk om te zeggen, zeg maar.
0: Ik snap je.
2: Ja, het is ook een beetje conspiracy theory. Daarom wil ik er ook voorzichtig mee zijn.
0: Ja, zeker, 100%. Maar in de voetballerij hoor ik dit soort dingen van echte voetbalspecialisten al jaren. Die dan zeggen van, ja, het is een political game. Ja, ik heb geen bal of stand van, maar wat ik met mijn ogen zag, leek op tovenarij. De scheidsrechter was blijkbaar voor iemand anders. Maar laat me weten wat je van vindt. Laat het doorkomen via de NPO-luisterapp. Hoe heb jij naar de wedstrijd gekeken? Met welk gevoel? Laat het doorkomen via de NPO-luisterapp. We hebben het over Argentinië, Egypte.

0: De classic, lekker. Wat vond je van de wedstrijd Egypte-Argentinië? Ja, ik zag gewoon magische dingen in het voordeel voor Argentinië gebeuren. Het klopte allemaal niet, jongen. Die scheidsrechter, die heeft duidelijk met andere mensen gesproken, want het liep heel, heel gek. Shampoo zegt via de NPO-luisterapp, maar FIFA. Andres hebben we aan de lijn. Good morning.
1: Good morning.
0: Hey, vertel eens je gevoel over de wedstrijd Egypte-Argentinië.
1: Nee, hou op man. Dit is gewoon diefstal man. Diefstal waar we bij staan te kijken. En je kan er gewoon niets aan doen. Want als je gaat kijken, die eerste bal die is afgekeurd. Weet je, daar kan je van alles over zeggen. Maar de VAR moet ingrijpen op een gegeven moment. Dat kan, hè. Ik ben zelf een voetbalkenner. Dus die kon. Maar dan als je kijkt, Egypte maakt dan toch 2-0. Het hard werken maken ze toch die 2-0. Komt Argentinië terug. Valt ook niets over te zeggen. Maar dan hebben we het precies op dat specifieke moment waar ook aan de andere kant wat gebeurt in het strafschopgebied.
2: Ja.
1: En ik had maar één scherm nodig om te zien dat dat gewoon een penalty was.
2: Jij zegt zelfs penalty?
1: Zonder dat hij, ja, het was in het strafschopgebied, zonder dat hij de bal had. Dus was gewoon een penalty. En daar had de VAR in moeten grijpen. En dan denk ik, je zit met fucking 6 schermen voor je. En ik heb maar 1 scherm en ik zie het.
0: Ja.
1: Hoe kan dat?
0: Maar FIFA.
1: You tell me. Ja, you tell me.
0: Ja. Ja.
1: En we kunnen ook teruggaan in de tijd. Hè? Vorige week, ik weet niet of jullie dat kunnen herinneren, de wedstrijd tussen Argentinië en Nederland. Messi die maakt een hensbal, wordt niet voor gefloten. Speler van Argentinië scoopt een bal de dugout in, hij krijgt geen rood. Dat kan allemaal. Argentinië wordt gewoon beschermd, man.
0: Lijp, ik weet niet hoe goed hun lobby is, maar die is echt next level goed, want ik weet niet waar hun mattie zit. Die zit echt op hoge plaatsen, plekken, Infantino.
2: Ja. Je ziet nu overal ook weer die video, zeg maar, dat Virgil van Dijk inderdaad zo naar de scheids kijkt. En dat hij gewoon begint te lachen, omdat hij gewoon weet, oké, ik kan hier nu wel mijn beste game gaan spelen. Dus dat vorige WK. Maar ik weet toch dat het voorbij is, want het wordt gewoon niet eens afgekeurd.
0: Ja.
1: Dat heeft Mo Salah, dat is er ook gedaan, toch? Hij moest ook echt even lachen uit ongemak. Van wat is dit nou?
2: Ja, ik moest ook weer denken aan dat moment. Het was echt history repeat. Gewoon. Het was dezelfde lach bijna gewoon.
0: Ja, maar het is ook pijnlijk hoor, om te zien dat hoe hard je ook werkt soms, dat als iemand je tegenwerkt, dat je ook moeilijk gemaakt kan worden. Onrecht.
1: Ja, weet je, kijk, corruptie bestaat al sinds jaar en dag in de voetballerij. Scheidsrechters die partijdig zijn. Waar ik zogenaamd roep je een VAR in leven. Waarvan ik al veel als voetbalkenner, hè, ik vind dat de voetbal achteruit brengt. Meer achteruit brengt dan vooruit. Kijk, als een VAR consequent is, dan gaat niemand klagen. Maar er zijn genoeg momenten, ook in reguliere competities, waarbij je denkt, hoe kan dit nou? Hoe kan, weet je, als je dan de VAR bent, moet je ingrijpen. En gewoon duidelijke situaties waar niet wordt ingegrepen. Dan denk ik, ja, waarom is de VAR er dan? Ja, het schaft dat heel ding meer af. En als de scheidsrechter zijn eigen oordeel hebben, dan is het tenminste eerlijk als je een eerlijke scheidsrechter hebt. Dat is eigenlijk zijn oordeel. En wat hij ziet, ziet hij. En wat hij niet ziet, ziet hij. Niet.
0: Ja, duidelijk, duidelijk. Nou, we gaan het meemaken. Ik ben benieuwd hoe de wedstrijd Marokko-Frankrijk zal gaan worden. Dat wordt me ook een wedstrijd met vuurwerk.
1: Het is een lastige wedstrijd, hoor. Het is een lastige wedstrijd, hoor.
0: Ja.
1: Ik vind het heel jammer, dat Saibari geblesseerd is.
2: Ja, heel
1: dat
2: jammer.
1: Dat was wel iets minder, ja. Want ik denk dat het een hele topper wordt, hoor. Ik denk dat het een beetje Nederland-Marokko wordt. Heel spannende wedstrijd en het kan alle kanten op.
0: Ja.
1: Maar ik moet wel zeggen, de voorhoede van Frankrijk, dat is, wat moet je erover zeggen? Het is een beetje oneerlijk, man, wat er naar ons loopt. Dembele, Mbappé en Olysee, ja. Op wie zet je die dubbele mandekking?
0: Ik weet niet, je moet gewoon bidden.
1: Ze kunnen het allemaal, Dus Marokko gaat hard moeten werken, het is niet onmogelijk.
0: Ja.
1: Ze gaan hard moeten werken, maar volgens mij doen ze dat, weet je, ze spelen altijd hun eigen spel. En dat is gewoon wat je moet doen eigenlijk in de voetballerij. Ze spelen altijd zo, ze laten zich niet beïnvloeden. Dus we gaan het zien, man.
0: We gaan het meemaken, man. Mooi, man. Ik heb er zin in, man.
1: Ik hoop dat één van de twee kampioen wordt.
0: Hoop ik ook.
1: Hoop ik ook.
0: Hoop ik ook, man. Thanks very much, man. Sosto Lobby, blijf reageren over wat jij vindt van de wedstrijd Egypte-Argentinië. Hoe heb je ernaar gekeken? Wat voelde je? Let's get it, baby. High is flex.

0: gisteren, want die wonnen met een beetje hulp van de scheidsrechter. Althans, de hele wereld is daar heilig van overtuigd. Zo bestuurde vandaag de MAF FIFA als reden van hoe hij naar de wedstrijd keek. Damiano, die zegt FIFA-corruptie op zijn best. En er zijn een hoop berichten ook binnengekomen via de NPO-luister-app. Danny, what's cracking?
1: Good morning, Fernando. Die wedstrijd gisteren van Egypte tegen Argentinië. Eerlijk antwoord, Egypte waren strijders. Die waren sowieso beter. Want Argentinië wordt alleen maar op handen en voeten gedragen bij Messi. Dat draait heel die club om. Alleen maar Messi. Nee man, ik vind het dik oneerlijk. Egypte had dik moeten winnen. Sowieso. Nou, en ik ben zelf sowieso voor Frankrijk. Dus laten we maar strijden tegen Marokko. Les Bleus Champions!
0: Elton! Elton, wat krijg je?
2: Nando, goedemorgen. Het is gewoon zo jammer om te zien hoe die hele WK verpest wordt door zulke gedoes. Snap je? Wat betreft Argentinië, ik heb respect voor Messi en alles. Maar dit laat zien gewoon, dit is de tweede keer. Want tegen Cap Verde hadden ze dan ook, hadden moeten ze verloren. Want die tweede goal dat ze gelijk hebben gemaakt, daar was duidelijk gezien een buitenspel en een foul. Maar de referee besloot gewoon die bal te laten rollen. En hebben ze gescoord.
0: Het is ongelofelijk. Hij zegt het al. Van, er gebeuren rare dingen in de voetballerij, man. Ik ben echt benieuwd hoe het met de komende wedstrijden zal gaan. En hoe Argentinië het vanaf zal brengen tegen Zwitserland. Maar god, jongen, wat wordt het allemaal, jongen. Wie gaat het WK winnen? Dat is de brandende vraag die geblust moet worden.
3: Morgen Marokko, ik hoop het wel.
0: Zo!

0: 26 graden, zonnetje op je bolletje en een beetje wolken tussendoor. Kiezi met het nieuws van NOS op Dreezy. Good morning.
1: Goedemorgen. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten in 2022 dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen. Met dat verhaal komt de Volkskrant. Volgens de krant baseerde Nederland zich op één belangrijke bron binnen de Russische overheid.
2: Nou, wat bleek daaruit? Poetin was helemaal niet bezig een oorlog voor te bereiden. Hij gebruikte de enorme troepenopbouw aan de grens om de druk op te voeren op het Westen en dan met name op Amerika. Rusland wilde garanties dat Oekraïne niet bij de NAVO kwam. Rusland wilde minder NAVO-troepen aan de grens. Hij was helemaal niet uit oorlog, dachten de diensten op basis van deze bron. Hij wilde vooral onderhandelen. En het was dus een soort bluf van Poetin om vooral de druk op te voeren.
1: Doordat Nederland dacht dat het verhaal klopte, werden andere landen ook overtuigd dat Poetin Oekraïne niet zou binnenvallen. Daardoor kreeg Oekraïne geen extra steun in de maanden voor de invasie. Betrokkenen zeggen in de Volkskrant dat Nederland op die manier de enige kans heeft gemist om Rusland af te schrikken en een oorlog te voorkomen. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en een paar straten in de buurt werden afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Hij is opgepakt. Ja, het ging er net ook al over, maar op het WK dacht Egypte er met de winst vandoor te gaan tegen Argentinië. Ze stonden lange tijd met 2-0 voor, maar in de laatste 10 minuten draaiden de Argentijnen de wedstrijd volledig om. Onder meer door de gelijkmaker van hun sterspeler Lionel Messi.
3: Wil hem graag door de lucht, want over de grond lukt het nog niet. Hier dan, ja, hij zit er toch in en hij heeft het voor elkaar. En kijk eens hoe hij dat viert, Lionel Messi.
1: Uiteindelijk werd het in de blessuretijd ook nog eens 3-2. Egypte voelde zich bestolen door de scheidsrechter. Die was volgens Egypte partijdig voor de Argentijnen. Verder heeft Zwitserland zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales. Ze wonnen na penalties van Colombia. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt.
0: Fernando. Rise and shine, good morning. Fena, the Starlight.

0: Willemvee gaat pakken.
1: Nou, gisteren kunnen we het wel raden.
0: Zo. Maar god. Come on in. Even een gek story, man. Dit is echt iets heel geks. Ik denk dat je ervoor gaat schrikken. Er is namelijk een meisje die viraal gaat.

0: beetje zielig. Want ze had zo'n make-up tutorial gemaakt. En ze ging haar haren ging ze vlechten. En toen zei dus iedereen van... maar dit is gewoon Haaland met een blonde pruik op, zeg maar. Ja, het is echt heel zielig. Kijk, uiteindelijk heeft het er wel 1 miljoen likes opgeleverd op die video. Dat ze zichzelf make-up. Omdat iedereen zei van... ja, dit is dus het tweede account van Haaland. Ik wist niet dat Haaland make-up op had. Maar zelf zegt ze wel van... ja, ze had liever gehad dat mensen er met een vrouw vergeleken. Dus ik vind het wel een beetje zielig. Ja. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of mensen ons op iemand per se vinden lijken. Heb jij wel eens iets gehoord van... oh, je lijkt op die en die, Nando?
1: Mensen zeiden vroeger DMX, Tupac, ik weet het niet. Het is hoe,
0: DMX, ja? En Tupac?
1: Ja, weet ik veel. Ja, dat werd me vroeger gezegd.
0: Ze zagen zwarte kale man en ze hadden nog 2 kale man.
1: Ja, dat is, hey, Westside, let's go. En jij?
0: Ik heb het niet heel veel gehoord van mensen die me op iemand vinden lijken. Maar die zangeres Molly hoor ik nu best wel vaak. Die van Shake It To The Max. Ja, die hoor ik vaak.
1: Nee, ze kan niet tegen jou, man.
0: Denk je, nou, het is ook een mooie meid, maar ja.
1: Tuurlijk, ook, maar...
0: Mensen zeggen haar de laatste tijd veel. Maar ja,
1: zie je... En als jij ernaar kijkt, wat zie je?
0: Nou, ik vind de lichaamsbouw iets anders, zeg maar. De omvang is wel niet helemaal hetzelfde. Nee, luister nou, ik bedoel er niks mee. Nee, zo bedoel ik het niet, maar ja, het is net, ja... Ik heb niet zoveel curve, zeg maar. Daar ben ik niet mee gezegend, als wat zij heeft. Maar qua misschien rond gezicht of zo, snap ik het wel. Zij heeft ook zo'n rond gezicht. Nee, jij voelt hem echt niet?
1: Nee. Ja, hoezo kom je met je hoofd eens rond?
0: Ik heb toch een rond hoofd? Ik vind dat ik een rond hoofd heb.
1: Ja, maar jij...
0: Maar nu ga je heel erg op mijn hoofd letten.
1: Nee.
0: Maar op wie vind jij zelf dat je lijkt dan? Ik weet niet op wie ik jou vind lijken, man.
1: Nee, ik weet het ook niet.
0: Maar ik zou niet Tupac zeggen, man.
1: Nee. Hij ziet er veel beter uit.
0: Nee, bedoel ik het niet. Jezus, zo bedoel ik het niet. Misschien moet ik ons even door zo'n generator gaan gooien. Ik ga ons even door een generator gooien op wie ChatGPT ons vindt lijken. Maar als jij ook een suggestie hebt, drop het even in de NPO luisterapp. Oh nee, ik ben al bang wie er allemaal gaan komen. Oh nee.
2: New music. New music. Nieuw op Funnix.
3: ICSB featuring Lil Kleine. Even te dronken.
2: Funnix.
3: Your city, your sound.
4: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde ga, dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet.

0: Dana.
1: Are you ready?
2: Yeah. Ready. You ready, ready, ready?
3: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
4: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
3: In de Nando Leaks.
2: Zoetigheid voor je oren, de nieuwste releases.

Nieuwe dingen. New tunes. Wil je meer tracks ontdekken van H. Magnum? Pali Poepa. George Smith. Wizkid. Russ Millions. Popcorn. Tykee de Tykee. Allemaal gepropt en gestopt in één playlist. Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System.

0: vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Trek je niet echt lekker?

0: goed.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Yo, this is Tribal Kush in the building. Basel Fest is coming. The first Basel Festival ever. Kiba, Tribal Kush, Caliboy and many more.
4: Kiba, how ya man? So?
3: First and 2nd of August, Sparmode, the van. Get your last tickets now.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
5: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.

0: taxcomplicated@funix.nl.
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder

0: en maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: te worden. Wie was de minister-president van Nederland voor Rob Jetten? Wie was de minister-president van Nederland voor Rob Jetten? Ja, die wil ik van je weten. En drop hem in de NPO-luister-app. Raskizi, what's crack? Wat heb je voor ons?
1: Nederlandse inlichtingendiensten maakten een grote inschattingsfout wat betreft de oorlog in Oekraïne. Volgens de Volkskrant waren de AIVD en de MIVD tot op het laatste moment overtuigd dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen. Ze baseerden zich op één belangrijke bron binnen de Russische overheid.
2: En met behulp van die bron konden ze documenten lezen en communicatie uit de top van het Russische veiligheidsapparaat. Nou, wat bleek daaruit? Poetin was helemaal niet bezig een oorlog voor te bereiden. Hij gebruikte de enorme troepenopbouw aan de grens om de druk op te voeren op het Westen en dan met name op Amerika.
1: Maar die info bleek dus niet te kloppen. Daardoor werd geen extra steun gegeven aan Oekraïne in de maanden voor de invasie. Betrokkenen zeggen in de Volkskrant dat Nederland op die manier de enige kans heeft gemist om Rusland af te schrikken en een oorlog te voorkomen. Amerika heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Als reden worden Iraanse aanvallen op 3 schepen in de straat van Hormuz genoemd. Het is niet de eerste keer dat de VS aanvallen uitvoert als reactie op een aanval op een schip. Maar wel nieuw, de VS heeft weer sancties ingevoerd op Iraanse olie, vertelt correspondent Rudy Bauma.
3: De VS die had die sancties voor landen die olie kopen van Iran 60 dagen opgeschort als smeermiddel eigenlijk. Dat was toen zeer opzienbarend. Dat was een blijk van vertrouwen, zoals de minister van Financiën Scott Bessent dat noemde. Maar nu wordt Iran dus opnieuw afgeknepen. De VS zegt dat Iran zich gewoon niet heeft gehouden aan hun kant van de deal, namelijk het volledige opengooien van de straat van Hormuz.
1: Morgen zouden de onderhandelingen tussen de VS en Iran weer verder gaan, maar dat staat nu op losse schroeven. En inwoners van een dorpje aan het Comomeer in Italië zijn helemaal zat dat het dorp in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini kan een boete van €200 krijgen. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Krijg je het weer? Eerst is het bewolkt met wat motregen. Vanmiddag vaker zon, vooral langs de westkust. Er staat een fris windje wel. Het wordt 23 tot 26 graden.
0: Festival FOMO.
4: Hell no.
0: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
0: Met deze week het moment. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Fernando.
0: Good morning, rise and shine. This is Kevin met Roxy Dekker.
6: Hey.

0: keep it banging, baby. Sowieso, hè. Ik stond vandaag op en ik zat op een gegeven moment weer te scrollen. Heb je dat niet soms door nadat je aan het scrollen bent? Ik ben zelf denk van, wat de hel ben ik eigenlijk allemaal aan het doen?
1: Ligt er een beetje aan. Ik vind het altijd wel leuk, lekker scrollen.
0: Ja, maar het is heel verslaafd, want ik heb jou volgens mij iets van 15 dingen doorgestuurd. Ik denk, hier zit ze toch niet op te wachten, jongen. Ik vond van alles, ik raakte in een soort online loop. Dat je op een gegeven moment zo diep erin raakte. Dan ga je maar door en door. Ik was op een gegeven moment begonnen met Argentinië. En het feit dat Egypte verloor van Argentinië. Dat Argentinië een of andere soort deal heeft met de scheidsrechter. En dat je dan, op een gegeven moment kwam ik in allemaal filmpjes over het verleden van Argentinië. Dat ze ook, dat het team ook een racistische uitspraak heeft gedaan over de Franse voetballers. Toen kwam ik op een gegeven moment weer bij filmpjes waarin dat is verteld, dat een andere vrouw ging uitleggen over het verleden van Argentinië op het gebied van racisme. Ik zat er zo diep in, ik denk, mijn god, door één filmpje te kijken raak je in een soort tunnel.
1: Nou, maar het grappige is, het past bij jouw karakter, want jij belandt in een tunnel. Want zeg maar, ik kijk ook wel eens één ding, maar dan is het niet dat ik zeg maar nog 100 dezelfde dingen krijg. Maar het past gewoon bij jouw karakter. Okay. Want zeg maar, het is niet dat ik er niet per se op zitten wachten als ik die reels krijg. Maar ik krijg er 25 over hetzelfde onderwerp. Dus op een gegeven moment weet ik het wel, zeg maar. Maar ik zeg altijd, pas bij jouw karakter, want als jij je vastbijt in iets, ga je het nog een week horen. Je gaat nog een week.
0: Sorry.
1: Nee, het is geen sorry, het is leuk, want het hoort bij je karakter. Weet je hoe vaak, als je luistert, weet je hoe vaak als wij gewoon na de show, als we even bellen, als we even ergens iets gaan eten, zegt hij, oh, ik moest je echt nog vertellen trouwens, want wist je dat? En dan komt er een verhaal wat hij al maar 25 keer heeft verteld. Maar echt oprecht, gewoon met hetzelfde begin, hetzelfde middenstuk, hetzelfde eind, dezelfde cliffhanger, dezelfde reveal. Maar ook, en daarom, I mean, I love you, en daarom kan ik het goed hebben, dezelfde passie ook. Kijk, je verliest nooit in enthousiasme over het onderwerp, dus ik laat je meestal 4 keer het hele verhaal vertellen. En dan bij de 5e keer moet ik op een gegeven moment wel zeggen, dat vind ik dan ook niet leuk van, Nando, ja.
0: Het verhaal is ook consistent.
1: Daarom. Ja. Ik weet dat je nooit liegt. Want het is altijd hetzelfde verhaal. En dan is hetzelfde met die reels. Vorige week was het Ronaldo. Nu is het Argentinië. Volgende week, ja, is er vast ook weer iets gebeurd. Dan krijg ik elke dag dezelfde reels. Oh my god, no. Maar goed, we love you, Nando. Ja, weet je? Ja, je bent gewoon een record on the loop.
0: Nee, maar het ding met social media is, je ziet dan iets en dan wil je het zo graag delen en dat gevoel wil je delen.
1: Maar het is niet alleen social media, Nando. Dat probeer ik jou hier haarfijn uit te leggen. Je herhaalt je verhalen gewoon vaak. Maakt niet uit.
0: De kracht zit hem in herhaling. Hè?
1: Nou, en consistentie. Ja. Je weet dat jij nooit liegt. Want hoor ik jou 4 keer hetzelfde verhaal anders vertellen? Nee. De mensen zijn hetzelfde, de storyline is hetzelfde. Dus ik bedoel, het is pure love. Ik vind het ook niet vervelend. Maar hoor je het ook niet van andere mensen? Maar ik ben de enige die
0: ja, mijn moeder die zei
1: ik
0: altijd
1: ga
0: van.
1: Stuk.
0: Ja, nou, ik ken dit al. Nee, maar je moet. Maar weet je, het is alsof ik. Alsof ik de beleving, zeg maar, opnieuw, zeg maar, wil delen met iemand. Dus,
1: schattig.
0: Bijvoorbeeld Michael Jackson, die film. Ik heb hem nu al 6-7 keer gezien.
1: Ja, dat was ook een hyperfocus, hoor. Zo.
0: Ja, dus op een gegeven moment zit ik lekker in die film. En dan bijvoorbeeld kan ik bij je zitten. En dan opeens hoor ik in mijn hoofd, denk ik van, ah, oh, het was zo vet. En dan ga ik weer denken aan die dance moves aan het eind, hoe goed hij deed. En dan zeg ik uit het niets, hey, Donna, die moves van Jafar Jackson, hij moet een Oscar krijgen. Maar dan heb ik het 3-4 weken daarvoor al ook tegen je gezegd van, hey, die man is echt goed. En dan hoor jij voor de 2e, 3e, 4e keer weer.
1: Maar het is zelfs echt met verhalen. Dus zeg maar, daar ben ik echt wel benieuwd naar. Vergeet je dat je het al gezegd hebt? Of niet? Of
0: nou, het voelt zeg maar alsof het zeg maar weer een nieuwe beleving is. Ik beleef elke dag weer opnieuw.
1: Heerlijk. Zo, ja. Daarom ben je zo positief.
0: Ja.

0: de dikste van deze week. 5 voor Fernando. Ja, man. 5 voor Fernando. Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? We gaan 30 seconds spelen, maar dan op de radio. Twee kandidaten die strijden, die mij moeten overtuigen. In ieder geval, mij 5 woorden moeten laten raden in 30 seconden. De kwalificatievraag van vandaag. Ja, Donna, we krijgen aparte reacties.
1: Nou, we krijgen vooral heel vaak dezelfde reactie. Maar laat me wel even een kleine hint geven, want de kwalificatievraag is: wie was de minister-president van Nederland voor Rob Jetten? Ik ga een heel duidelijke hint geven. Mark heeft misschien indruk gemaakt, maar het gaat om wie was de minister-president voor Rob Jetten.
0: Ja.
1: Denk daar maar zo van na.
0: En na Rutte.
1: Precies.
0: Het is die guy.
1: Wie?
0: Ja, wie?
1: Wie?
0: Die guy.
1: Oh ja.
0: Schuiven.
1: Niet Rutte dus.
0: Verleden tijd.
1: Precies.

0: Kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Dat is de uitdaging van dit spel. En vandaag hebben we weer 2 kandidaten. Donna, wie hebben
1: we? We hebben Jordi, die gisteren won. Nou moet ik wel zeggen, ja, het was 1-1 gisteren. Dat is in voetbal misschien interessant. Maar bij 5 voor Fernando mag het wel iets meer zijn. Maar Linse, die heeft ze iets van, weet je wat, dan gaan we gewoon voor meer. Hallo?
2: Jazeker.
1: Hey. Hebben ze niet binnengekregen? Ja, soms dan is het die app heel vervelend te doen.
2: Ja, die app is nu als iets fout gaan. Probeer het later opnieuw.
1: Oké, probeer het later opnieuw. Dat moeten we natuurlijk niet hebben, want we moeten het natuurlijk eigenlijk nu hebben. Ik ga gewoon nu eventjes snel die set woorden naar je toe sturen. Maar in de tussentijd kan natuurlijk kan Jordi beginnen. Jordi, voor hoeveel ga je? Wat gok je? Want...
3: Ligt er aan hoe Fernando is opgestaan vanochtend.
0: Een hele goeie. You ready?
3: Ready, man. 3, 2, 1,
0: go!
3: Nederlandse rapper, bekend in de Haagse rapscene, domme jongens is
0: dat. Moula B.
3: Ja, een zoete substantie die door bijen wordt gemaakt.
0: Honing.
3: Ja, je collega die nu naast je zit, hoe heet hij?
0: Donna.
3: Iets verzenden of iemand een bericht laten ontvangen.
0: E-mail. Iemand sturen, ontvangen.
3: Hé, hey, hij zei het wel. Bouwwerk dat kinderen maken op het strand.
1: Ja, hij zei het inderdaad wel. Ik twijfelde eventjes als scheidsrechter zijn, want hij zei e-mail sturen. Maar het woord was sturen. Dus ja, je hebt het wel gezegd.
0: Ja.
1: Je hebt het wel.
3: Oh, no.
1: Wat een comeback zeg. 4. Netjes.
0: Comeback kid.
1: Hé, Linse, heb jij die woorden al gekregen toevallig?
2: Ik heb die woorden niet gekregen nog. Die app doet het ineens niet meer.
1: Die doet het helemaal niet meer?
2: Nee.
1: Oké, dan ga ik jou de woorden eventjes heel snel mailen, want ik zie ook je mail staan. Kijk, ze gaan ons niet zomaar krijgen, Linse. We gaan je gewoon een eerlijke kans geven. Dus ik heb je nu die woorden gemaild. Check even je mail. Ik ga je mail niet hardop nu zeggen hier op de radio, want dan krijg ik de privacy-wetgeving achter me aan. Heb jij misschien een mail ontvangen van mij?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ik heb ze.
1: Hey, zie je?
0: Okay.
1: I always find a way.
0: Oké, okay. Are you ready?
2: Ja.
0: Go!
2: Het zijn grote rond dingen die je eet. Geen poffertjes, maar...
0: Pannenkoeken.
2: Wat drink je van de koe?
0: Melk.
2: Hoe heet jij zelf?
0: Fernando.
2: Het was een WK-club die eruit is gestuurd. Geel met groen.
0: Brazilië.
2: Het is niks maar zes.
1: Spannend. Gisteren 1-1, nu 4-4.
0: Zo.
1: Jordi, we beginnen bij jou. Wat is ongeveer de afstand van Maastricht naar Groningen? Hoeveel kilometer?
3: 235.
1: Linse, wat zeg jij?
2: 310.
1: De afstand is... 330 kilometer. Dus Linse heeft gewonnen!
0: 5 voor Fernando!
1: Hey.
0: 5 voor Fernando! 5 voor Fernando!
1: Wauw!
0: 5 voor Fernando! Wow!
1: Hij is van zijn troon gestoten!
0: Zo!
2: Yay!
0: Ja joh, die Linse kwam, zag en overwond. Die was net met de benaderingsvraag iets dichterbij. Helaas, maar Jordi, geef niet op, want weet wat ik zeg? Je bent al zo ver gekomen, dus je kan nog steeds jezelf blijven opgeven. En ook als jij aan het luisteren bent, denk ik bij jezelf, ik kan Linse uitdagen, ik wil Linse uitdagen, want ik wil die mok winnen. Doe sowieso je best en geef je al op voor 5 van Nando. Zo lobby, man. Linse, gefeliciteerd. Goed gedaan.
2: Dankjewel.
1: Tot
0: en Jordi, jij ook, man. Tof.
2: Tot morgen.
3: Thanks, man. Bye.
1: Thank you.

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
4: Zometeen Bad Bunny Baby. Pomp het er wel uit je speakers. Even kijken naar het weer van vandaag. Nou, wat krijgen we? Zon en wolken die elkaar afwisselen. 23 tot 26 graden. Het kiezen staat paraat met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. In het centrum van New York staat een wolkenkrabber op instorten. Het gaat om een leegstaand kantoorgebouw van 37 verdiepingen... dat wordt omgebouwd tot appartementencomplex. Volgens de burgemeester van New York wordt er een plan gemaakt... om de zwakste verdieping te stutten.
6: First responders and structural engineers are working closely... with the project engineer to develop plans to shore up the impacted floor.
5: Eerder ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. De oorzaak is nog niet bekend. Een hotel en school in de buurt zijn ontruimd... en de wijde omgeving van het gebouw is afgezet. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd... dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten zeiden dat ze die informatie kregen van een bron dicht bij president Poetin... Volgens die bron stuurde Poetin alleen militairen naar de grens... om de druk op te voeren voor onderhandelingen. En die info deelde Nederland met andere landen, ook met Amerika... terwijl dat land al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen... heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken... als Amerika en Europa hadden laten weten dat zij tot het uiterste wilden gaan. En in Schiedam is het allereerste robotcentrum van Nederland geopend. Daar worden experimenten gedaan met mensachtige robots voor de werkvloer. De bedoeling is dat ze in de toekomst menselijke taken overnemen.
7: Welkom bij de opening van het Humanoid Application Center. Fijn dat je er bent. Mijn familie wacht binnen op je.
8: Super gaaf, toch? Nou ja, ik ben daar uitermate blij omdat dat zoiets hier in Schiedam gaat beginnen.
9: Waar kunnen we nou voor het smerig werk, gevaarlijk werk, onveilig werk... repetitief werk, hoe kunnen we dat dan vervangen door robots? Want er zijn robots uitermate goed in.
5: Grote bedrijven uit onder meer de schoonmaak- en bouwsector... hebben zich aangesloten bij het robotcentrum in Schiedam.
4: Fernando. Rise and shine. Good morning. It's Bad Bunny.

0: SNK en met Bare Minimum.
1: Nou, er is een plek waar ik vroeger veel vaker te vinden was dan nu. Maar eerlijk gezegd is het door de hoge prijzen wel een beetje veranderd. En dan heb ik het over festivals. Ook al ga je zelf niet naar feestjes, dat het allemaal duurder wordt, dat heb je vast wel gemerkt.
0: Ja, zelf ben ik er niet. You can't find me in the club. Maar toch ben ik ook wel benieuwd hoe het zit. Want ik moet eerlijk zeggen, het wordt steeds normaler. En het blijkt dat festivals steeds later uitverkopen en zelfs helemaal niet. Nou, hoe dat kan, heeft Joyce Bovenhuis van 1 Vandaag onderzocht, samen met Spuit en Slikken. Dus ik ben benieuwd. Joyce, good morning.
2: Ja, hoi, goedemorgen.
0: Ben je zelf een festivalganger?
2: Nou, ik was het, inderdaad. Ik heb alles wel gehad. Rock Werchter, Pinkpop, Lowlands. Maar de laatste tijd ga ik toch met vrienden en liever een weekendje ergens in een hotelletje of naar Ardennen. Dan, maar we gaan nog maar Into the Great White Open. Dat wel.
0: Oké. Maar je slaat vele festivals over. Maar waarom dan?
2: Ja. Nou ja, goed. In alle eerlijkheid, ik ben ook 40 plus. Dus je zoekt ook een beetje ander vertier.
0: Ja.
2: Gewoon vind je het leuker om rustig met elkaar te praten en te wandelen. Dus dit is ook gewoon de keuze om op een andere manier je tijd samen door te brengen. Maar kijk, je ziet het, en dat zie je ook in het onderzoek. Je maakt ook keuzes wat je doet met je geld. Hè. Je kan je geld maar één keer uitgeven. En festivals, die zijn gewoon verdubbeld in prijzen de laatste jaren. Dus we hebben onderzoek gedaan onder ruim 1700 jongeren, onder de 35. En dan zegt 2/3 dat ze, net zoals ik dan in ieder geval, 1 of meerdere festivals overslaan dit jaar. En de belangrijkste reden zijn de prijzen. Want bijvoorbeeld een weekendje Lowlands is €365.
0: Zo.
2: Nou, dan sta je alleen nog maar op het terrein. En dan heb je verder nog niks, want de consumpties zijn ook ontiegelijk duur. Mensen hebben het over sommige hamburgers van €10. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, dan ben je zo echt wel bijna tegen de €1000 kwijt voor een weekendje.
0: Zo.
2: Dus dan moet het wel waard zijn.
1: Ja, dat is bijna een kleine vakantie wat je hebt eigenlijk.
2: Dat is bijna een kleine vakantie. En dan is het dus inderdaad, je geeft misschien een paar vakantiedagen ervoor op. Want als je donderdag gaat en maandag vrij neemt om bij te komen, dan ben je gewoon zoveel tijd en vakantiedagen er ook aan kwijt. Ja, dan moet het wel waard zijn. En dat is namelijk ook wel de kritiek. Dat jongeren ook wel zeggen, we balen een beetje. Want die festivals, onze lievelingsfestivals worden eigenlijk alleen maar groter en duurder. En dan krijg je misschien grote namen voor terug in de line-ups. Maar dat betekent ook dat festivals veel meer op elkaar beginnen te lijken. Dus er is ook echt wel wat kritiek op die uitbreiding. Dat is niet per se positief. En dat is ook een reden dat ze zeggen, dan ga ik misschien liever één keer naar een concert van mijn favoriete artiest dan dat ik zoveel geld neerleg voor een festival.
1: En Joyce zegt het al, hè, van die ticketprijzen die zijn, we merkten allemaal al dat het duurder is geworden, maar jij hebt het zelfs over een verdubbeling. Wat voor redenen zijn daarvoor dat het zoveel duurder moet worden? Ik denk dat dat voor heel veel mensen een heel groot vraagteken is.
2: Ja. We hebben ook organisatoren gesproken. En die zeggen dat de productiekosten heel erg hoog zijn geworden. Hè. Kijk, je moet ook wel nagaan. Je moet gewoon voor 3 dagen om 1 keer een dorp uit daar neerzetten op dat terrein. Met violen en met allerlei kookgelegenheden, douches. En personeel, dat is allemaal steeds duurder geworden. Maar er is ook wel iets bij festivals, er komen er steeds meer bij, dat ze willen concurreren. Dus ze willen ook graag grote namen binnenhalen. Nou, die zijn ook niet goedkoop. In dat gevecht van steeds groter en geweldiger willen worden, daar verliezen ze eigenlijk, horen wij bij de jongeren, een beetje gewoon de consument uit het oog. Want die hoeft dat niet per se veel groter. En die wil juist ook gewoon weer eens verrast worden. En die wil ook niet die massaliteit. Want we hebben ook gevraagd aan de jongeren van, baal je ervan dat een festival niet wordt uitverkocht? Want je hoort die organisatoren ook zeggen van, doordat wij zo laat uitverkocht raken, of misschien helemaal niet uitverkocht raken, betekent gewoon dat we moeten afschalen. Hè? Dus het moet kleiner en we kunnen misschien volgend jaar niet eens meer bestaan. Want ze hebben natuurlijk om alles op te bouwen geld nodig. En als dat niet komt, dan dreigt een festival echt om te vallen. Maar de jongeren zeggen wij vinden het eigenlijk wel positief. Want zo lang in een rij staan voor de wc of voor wat eten. En dat je echt als haring in de ton op de dansvloer staat. Dat vinden ze ook niet per se heel erg fijn. Dus zij zeggen ook van, organisaties zien het als een wake-up call. Dat we eigenlijk een beetje terugverlangen naar, misschien nog niet zo heel lang geleden, een paar jaar geleden, dat een festival nog wat kleinschaliger was. Gezelliger, goedkoper vooral natuurlijk ook. Dat je misschien hier en daar verrast werd door onbekende beentjes. Het hoeft niet allemaal zo groot. Dus ja, dat is eigenlijk de boodschap.
0: Ja, maar als we even kijken naar wat er voor de festivalgangers zal moeten gebeuren om het weer allemaal uit te verkopen. Is ja. daar een, heb je een idee daarbij?
2: Nou ja, goed, kijk, tuurlijk, een bekende naam die het strekt, maar hangt natuurlijk een beetje van het festival af. Hè. Als je echt heel groot bent, zoals Lowlands of Down Rabbit Hole of weet ik veel, dan ja, zorg dan toch dat je niet alleen maar denkt in massa, hè, massa is kassa, maar ja, probeer het gewoon betaalbaar te houden. Dus misschien één grote naam, maar voor de rest ook probeer ook een beetje de gezelligheid terug te brengen en niet de massaliteit, want ja, wij spraken ook de organisator van Down Rabbit Hole. Die zegt, ja, volgens mij vindt het publiek het heel leuk om met veel mensen feest te vieren. Nou, dat is misschien wel zo. Maar ja, ze krijgen natuurlijk ook een signaal dat ze het niet uitverkopen. Dus ja, misschien iets afschalen, zou ik zeggen.
1: Iets afschalen, dan is het goedkoper voor degene die naar het feestje willen. En misschien ook wel beter voor de organisatie. Want ik bedoel, ja, zij krijgen precies. uiteindelijk weer meer mensen. Dus ik zie toch wel mogelijkheden.
2: Ik zie ook mogelijkheden. Ja, want het is nu zo, want het is misschien, ik weet niet of jullie dat hebben gedaan, maar je ziet ook in het onderzoek dat mensen het ook wel fijn vinden dat het niet uitverkocht raakt, omdat je dan nog last minute kan beslissen of je kan gaan. En dan zijn ook andere redenen bepalend om naar het festival te gaan. Hè? Want nou ja, het weer kan bijvoorbeeld heel erg tegenvallen. Ik heb op Lowlands echt ben ik weggeregend. Nou, dat is echt verschrikkelijk. Want je teentje die is weggeleden echt een sloot in met een teentje. Nou, dat was ja, gewoon echt not nice. Maar ja, als het niet uitverkocht raakt, dan kan je ook altijd nog kijken van nou, wat doet het weer en gaan we vrienden. En dan kan dat een reden zijn om te besluiten van hey, ik kijk toch nog of ik ergens via tickets op of via een doorverkoop nog op een goedkope manier aan een kaartje kan komen. Ja, en ja, dat zijn dan redenen om naar het festival te gaan.
0: Duidelijk. Dankjewel Joyce. Meer info hierover kan je vinden op 1 vandaag. Thank you very much.
2: Ja, graag gedaan.
0: Zoe Tauran, featuring Bill

0: Iris Star met Rush.
1: Are you ready?
2: Yeah!
3: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
4: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
3: In de Nando Leaks.
0: Zometeen nog heel veel zoetigheid voor je oren. Maar you ready for new tunes? Well, let's get it.

tunes op de menukaart. Muziek van H. Magnum, Fally Poopa, George Smith, Wizkid, Franklin.

0: hoorde je net. Ja, Rest Keys, Phantom of the Dreams, wat heb je zo voor ons?
1: Nederlandse inlichtingendiensten hebben een grote inschattingsfout gemaakt over de oorlog in Oekraïne. Dat hoor je zo.

0: jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roepram. Bij Roepram.

0: begrijp goed.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Phonics Afro, de heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
6: Natuurlijk. Want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix-kanalen.
2: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
3: Yo, this is Tribal Kush in the building. Basel Fest is coming. The first Basel Festival ever. Kiba, Tribal Kush, Caliboy and many more.
4: Kiba, how ya man?
3: 1st and 2nd of August, Sparmode, the van. Get your last tickets now.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan. Maar laat die zorgen achterwege.

0: maar eerst Wens Kiezen met de nieuws van de NOS op 3Z. Wat voor nieuws heb je voor ons?
1: Nederland was er tot op het laatste moment zeker van dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen in 2022. De AIVD en de MIVD hadden volgens de Volkskrant één bron binnen de Russische overheid die aangaf dat Poetin niet aan een oorlog dacht. Dat bleek dus niet te kloppen, omdat Poetin zijn plannen alleen besprak met zijn inner circle.
2: De AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde. En de Amerikanen, daar gaat iedereen van uit, die hadden wel toegang tot die inner circle van Poetin. En daarom waarschuwden zij de wereld uitvoerig dat er een oorlog aan zat te komen. Maar ze lieten niet weten, ook de Nederlandse dienst niet, wat nou precies hun bron was.
1: Europa gaf daardoor geen extra steun aan Oekraïne, waarmee ze Rusland hadden kunnen afschrikken. Amerika en de Britten waarschuwden al wel maanden voor een invasie. Het Amerikaanse leger zegt vannacht zo'n 80 doelen in Iran te hebben aangevallen. Het zou een reactie zijn op eerdere Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse media zijn er ook gewonden gevallen in een kuststad. Iran zegt terug te zullen slaan. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en een paar straten in de buurt werden afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had ervoor geen vergunning. Hij is opgepakt. En de laatste kwartfinalist van het WK is bekend. Na 120 minuten zonder goals werden het gisteravond penalties bij Zwitserland-Colombia.
3: Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland. Zwitserland mag gaan spelen tegen Argentinië in Kansas City.
1: Ja, Zwitserland neemt het in de kwartfinale dus op tegen Argentinië. De Argentijnen leken gisteravond te gaan verliezen van Egypte, maar ze wisten een 2-0 achterstand in het laatste kwartier om te buigen tot een 3-2 voorsprong. Lionel Messi is nu topscorer op het WK met 8 doelpunten. Krijg je nog het weer? Eerst is het bewolkt met wat motregen. Vanmiddag vaker zon, vooral langs de westkust. Er staat een fris windje wel. Het wordt 23 tot 26 graden.
4: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week het moment. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: Fernando.
0: Rise and shine, good morning!

0: Instagram. Ik ben gaan kijken en zat gewoon gelijk. Naast mijn vriendinnen waren er vele andere vrouwen die ik ken, waar hij hen ook volgt en alles liked. Toen ik het aankaartte, kreeg ik te horen, dat is gewoon scrollen. Het betekent niks. Ik begin nu te twijfelen. Moet ik dit loslaten? Of is het logisch dat ik dit niet chill vind? Wat vind jij? Je date lijkt steeds knappe mannen of vrouwen op Instagram en zegt dat het niets betekent. Prima of een afknapper? Donna, mijn sista, wat vind je hiervan?
1: Wat vind ik hiervan? Ja, ik vind het niet zo'n big deal eigenlijk. Inderdaad, Instagram en TikTok heb je om dingen te liken, toch? Dus ik vind het niet zo erg.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik vind het niet zo spannend. Ja, misschien ziet hij een foto, vindt hij er kleding leuk erop. Misschien vindt hij er hoofd wel leuk. Ja, wij hebben in die situatie nog geen relatie. Dus ik vind dan niet dat hij niks meer leuk mag vinden. Dat zou ik wel heel intens vinden meteen.
0: Gewoon contractueel zeggen, jij mag vanaf nu niemand anders lijken.
1: Jij vindt niks meer leuk en jij, dat vind ik in deze fase een beetje te intens. Kijk. Het is ook bij meerdere mensen. Dus al heeft hij één hyperfocus op één dame, waarbij hij alles lijkt wat hij ziet. Bijvoorbeeld tijdens een relatie. Maar ja, ik vind het niet zo spannend. Vind het niet zo erg.
0: Maar wat nou als hij bepaalde types lijkt die niet op jou lijken?
1: Snap ik wel.
0: Zou het je dan niet onzeker kunnen maken?
1: Nee, het interesseert me echt helemaal niks, Nando. Het boeit me echt niet.
0: Oh, wauw. Dan ben je wel chill.
1: Ik bedoel, nou ja, in dit geval dan. In dit geval ben ik chill. Het is maar een like, man. En ik bedoel, ja, het lijkt me juist logischer dat je dan ook nog eens iets lijkt en lijkt wat niet op mij lijkt. Want iets wat op mij lijkt, dat zie je waarschijnlijk dagelijks. Want dat ben ik. Want ik lijk op mezelf. Dus als je dan een keer iets anders lijkt. Ja, jeetje. Als ik daarom moet stressen, heb ik echt een zwaar leven, man.
0: Ja.
1: Wat vind jij ervan dan?
0: Nou ja, ik weet wel dat toen mijn vriendin een keer zeg maar iets likte, dacht ik, hé, maar hoezo? Ik ga gelijk, is die keel breder dan ik? Ja, sowieso breder. Ik bedoel, ik moet naar de sportschool. Maar dan kijk je van, je gaat onbewust, het is ook psychologisch, hè, zeg maar, je gaat onbewust je afvragen, waarom wel, waarom niet? Hè?
1: Heb jij dat niet?
0: Oh,
1: nee,
0: interessant.
1: Want het is toch, bedoel, weet jij überhaupt nog alles wat je ooit een like hebt gegeven op Instagram? Dat weet je toch niet eens meer? Dus het is toch niet zo groot? Of jij zet het, zeg maar, naar je eigen persoon dan?
0: Ja, want als je vanaf nu liked,
1: ja,
0: en je liked zeg maar hele andere types dan bijvoorbeeld, zeg maar, like is soms ook een teken van I see you.
1: Ja, maar je ziet het toch ook? Want je hebt toch ogen? Je hebt toch een telefoon
0: in je hand?
1: Ja,
0: maar I see you als in, hey, how you doing? Zou je bedoelen? Dus het is soms ook communiceren.
1: Dat vind ik alleen al zou hij ook echt berichten sturen. Maar dat jouw vriendin dus iemand lijkt, is voor jou eigenlijk al liever niet. Laten we het zo zeggen.
0: Ja, als die guy zeg maar op
1: Damson
0: Idris lijkt, dan denk ik van, oh, wow. Oké, okay, I gotta switch my game up.
1: Dus je mag alleen lelijke mensen liken. Wauw. Jij zegt, het is zo grappig, hè? Doet hij nooit jou? Nee, mag gewoon. Ja, als die keel lelijk is, dan mag het van jou.
0: Ja,
1: zie je.
0: Ja. Wat vind jij? Je date lijkt steeds knappe mannen of vrouwen op Instagram en zegt dat het niets betekent. Vind je het prima of zie je het als een afknapper? Laat het doorkomen via de NPO Luister app. We luisteren. Zijn

0: dilemma. Wat vind jij? Je date lijkt steeds knappe man of vrouw op Instagram en, ja, en zegt dat het iets betekent. Prima of een afknapper? Ja, Donna, wat wordt er allemaal gezegd?
1: Nou, Jen die zegt, als je op dieet bent, dan kijk je toch ook nog steeds op het menu. Dus lord, grow up. Nando en ik die hebben het er natuurlijk ook al over gehad. Misschien heb je dat gemist. Nando die zegt van, ja, nee bedankt. Die gaat toch wel even achter zijn oren krabben als zijn vrouwtje knappe mannen aan het lijken is. Vooral als ze op acteur Dance met Idris lijken.
0: En een sixpack hebben.
1: Ja, houdt er niet van. Ik heb zoiets van, ja, geef gewoon die like. En het interesseert me helemaal niks.
0: Mitchell, good morning.
2: Goedemorgen.
0: Wat vind jij?
2: Ik vind dat Donna 100% gelijk heeft.
1: Oh, nou, dankjewel. Leg uit.
2: Nou ja, kijk, iedereen kijkt, hè. Of dat nou is op telefoon of in real life. En ja, die ene like, ja, wat moet die like?
1: Ja, nou ja, dan moeten we eigenlijk aan Fernando vragen, want Fernando die vindt daar dus wel iets van.
0: Nou ja, weet je, ik zeg zo van, kijk, ik heb daar, het is meer, ik denk, weet je wat ik eigenlijk denk, ik heel veel gasten durven niet te zeggen, maar ik denk zeg maar dat het soms een onzekerheid bij je triggert. Bijvoorbeeld, net als bijvoorbeeld iemand, dit is bezig met iemand die het goed heeft, een mooie auto, dit, dat, dan ga je kijken naar jezelf, heb ik dit wel, heb ik, dus ik denk dat het onbewust is als jij iemand, gek op iemand bent en die persoon lijkt iemand die totaal niet op jou lijkt, dat je dan gaat twijfelen, hè, maar ben ik dan leuk genoeg? Ik denk, ik ben heel eerlijk in dit, dat je dan dat gaat invullen in jezelf. Het gaat nergens over, want tuurlijk, een like is helemaal niks, maar ik denk dat het gevoelsmatig, ik denk dat daar het hem in zit.
1: Hoe luister jij ernaar, Mitchell?
2: Nou, ik denk dat het sowieso, als je dat voelt, dat het heel goed is dat je dat bespreekt, hè. Want anders weet diegene dat ook niet. Maar ja, wat dan ook zeg, het ligt wel een beetje bij hem dan. Dat
1: ja, ja, dat, ja. Daar ben ik het dus ook mee eens. Van, ja, eigenlijk komt het dan wel een beetje ja, door jezelf.
0: Nee, maar de meeste issues in relaties komen ook voort uit onzekerheid. Wanneer een man, weet ik veel, bepaalde dingen doet die niet door de beugel kunnen. Onzekerheid, wanneer jaloezie. Dat zijn allemaal, heeft allemaal met onzekerheid te maken en de dynamiek erin. Maar we zijn nooit echt eerlijk ook naar onszelf toe om het ook toe te geven. Snap je? Iemand zegt, ja, nee, het kan gewoon niet. Ja, maar omdat het ligt aan jou. Het heeft niks te maken met de vrouw. Het is your onzekerheid die dan getriggerd wordt. Dat is die hele essentie erachter.
1: Zou jij er iets bij voelen, Mitchell? Als je net aan het daten was met een dame en als je dan op de telefoon kijkt en er duim die werkt razendsnel op al die hartjes.
2: Ja, kijk, dat is natuurlijk wat anders dan, hè. In het begin is dat sowieso, denk ik, wat meer aftasten. Maar zeker als je wat langer bij elkaar bent, denk ik dat dat niet zo'n groot probleem moet zijn.
1: Ja, eens. Ja, ik ben het helemaal...
0: We gaan even checken. We gaan zo meteen Josh bellen. Kijken wat hij ervan vindt. Hi.

0: Wat doe je als je date, je vriendin lijkt een knappe man, een knappe vrouw op Instagram, en die zegt vervolgens, zeg, ja, het betekent niks. Vind je het prima of een afknapper? Josh hebben we aan de lijn. Josh, good morning.
1: Good morning, man.
0: Hey, vertel, wat vind jij hiervan?
1: Ja, weet je, als je net met elkaar date, dan vind ik het in principe geen probleem, want je bent een beetje aan het aftasten, je bent nog een beetje aan het kijken hoe wat. Dus dat snap ik nog wel, maar als je eenmaal een relatie hebt, dan vind ik wel dat het een no-go is. Want een like betekent toch van, ik zie je wel zitten, snap je?
0: Die communicatie, hij zei net ook tegen Donna van...
2: Vodafone, voicemail van 0655.
0: Ja. Dus ja, Donna, Samir, dus, Josh zei net ook van, als je iemand liked, is een soort communicatie van, ik zie jou.
3: Maar is het niet zo dat het eerder is van, ik zie je, maar je bent toch niet echt aan het handelen, toch? Want ik bedoel, anders zou de verhouding van, mijn DM zou iets hoger moeten zijn als elke like. Maar mensen gaan toch niet automatisch ook echt iets proberen, toch? Het is eerder gewoon van, oh ja, ik zie je, ja, punt, dat.
1: Ja, maar stel dat iemand wel een DM gaat sturen naar hem. Wat zou die dan doen? Zou die reageren? Zou die negeren? Zou die eerlijk zijn? Dat is weer de andere kant eraf.
3: Omdat hij de opening al gegeven heeft, wil je zeggen.
1: Ja, klopt.
0: Het is ook een kwestie van de type foto's. Kijk, je kan een foto liken met een hond en een auto. Ja, dat is gewoon... Maar als jij een gozer die zeg maar in zijn... zijn eetpack laat zien op een auto, zweetend en druppelend. Denk je, nou,
3: zweetend en druppelend.
1: Dat is wat anders.
3: Maar weet je wat? Dan zou ik het eigenlijk zelfs leuker vinden. Ja, die ga je misschien denken, ik geloof je, maar echt oprecht. Stel nou dat inderdaad je partner zit dingen te liken. Gewoon uit, ik zie gewoon dingen en ja, ik vind het er goed uitzien, punt. Ja. Die krijgt een DM, maar die negeert die DM. Dan heb je toch juist extra bewijs van, wauw, zelfs al is de kans er gebeurt niks. Want soms kan je, kijk, je kan doen in het leven, vind ik, alsof er geen andere mensen zijn waar je partner op valt. Maar ja, dat is helaas gewoon niet de realiteit. Dus dan vind ik het eerder fijn en bevestigend als er ook situaties voorkomen waarbij iemand dat moet afwijzen. Dan heb ik dat liever dan dat je, ja, ik kan heel loyaal zijn, want ik zit heel de dag op de bank en ik kom nergens en ik like niks en ik reageer op niks. Ja, dan heb ik liever dat iemand je in DM zit en je negeert het.
0: Oké. Wat vind je daarvan, Josh?
1: Ja, dat is een goede punt inderdaad,
0: Donna heeft wel een goede punt, hoor. Die negeert gewoon alle... Dus ga geen DM-sliders bij Donna doen, want ze negeert je ass gewoon.
3: Ik zeg precies niks.
0: Ik zeg niks. Gewoon nada nompis.
3: No. Beep, beep, beep. A voicemail. Do not reply. Maar je wordt niet geblokt, hoor. We blijven wel aardig.
0: Geen blok in die blok?
3: Nee, joh.
0: Blok die persoon.
3: Waarom moet het allemaal geblokt?
0: Ja, ik wil je gewoon niet in mijn aura hebben.
3: Joan zegt, hoe zou social media zijn zonder likes en reacties dan?
0: Een hele fijne wereld.

0: Ja man, zometeen spelen we de moordende minuut. Het gevaarlijkste spel op de Nederlandse radio. Je krijgt 1 minuut de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben. Als dat lukt is het Hoomba ja, lukt het niet is het Hoomba nee. Maar ja, de kwalificatievraag daarvoor die heb ik ook voor je. Welke Nederlandse stad wordt ook wel de lichtstad genoemd? Welke Nederlandse stad wordt ook wel de lichtstad genoemd? Ik ben er laatst voor de eerste in jaren naartoe geweest voor een interview met de Jacksons.
1: En het is mijn thuisstad.
0: Hey, wat kunnen ze winnen?
1: Ze kunnen tickets winnen voor het Moment Festival.
0: Hey.
2: Tijdens het WK hoor je de hele wereld juichen. Maar voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers.

0: Janus en Dylan Livermento. Van diepe dalen tot het hoogste podium.
1: Sala Edin. Oh, sensationeel!
0: Dit is hun verhaal. Het Pleintje van. Te zien op het YouTube-kanaal van Fanit en onze socials. Kijk nu naar het Pleintje van.
2: Zometeen muziek van Russian, Rauw Alejandro en Whiskey. Je bolletje en ook nog wolken tussendoor. 23 tot 26 graden. Renske met het nieuws van NOS 3. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie sleept Tata Steel voor de rechter. Mijn collega Roeland van de economieredactie vertelt waarom.
4: Justitie zegt dat Tata stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de omwonenden. Nou, dat wisten we wel, maar dat zouden ze ook opzettelijk doen. En daarnaast zegt het Openbaar Ministerie dat Tata de fabrieken niet goed onderhoudt, niet met de juiste vergunningen werkt en grote incidenten, bijvoorbeeld met grote rookpluimen, niet tijdig meldt.
3: Eerder dit jaar kreeg de staalfabrikant in IJmuiden al 2 keer een miljoenenboete opgelegd. Nu gaat het OM dus een stap verder en moet Tata zich verantwoorden voor de rechter. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Houston. Volgens ICE ging het om een Mexicaanse man die illegaal in de VS was en stoptekens van agenten zou hebben genegeerd. Er zijn geen beelden van. ICE is vaker betrokken bij dodelijke incidenten. En een bizar verhaal uit Groesbeek, Gelderland. Inwoners daar hebben veel last van een stel dat al 2 jaar in hun auto woont en in de gemeente rondzwerft. De man en de vrouw leven in de auto en laten buiten op straat afval achter. En ook gaan ze op rare plekken naar de wc, zegt deze buurtbewoonster tegen Hart van Nederland.
5: Nou ja, ik durf mijn hond niet meer hier te laten lopen los. Want ik ben bang dat ze iets eet waar hun misschien, dat hun misschien iets van de ziektes bij zich hebben. Dat weet je niet. Ze urineren hier, ze ontlasting. Laatst liepen we achter hun en toen ging hij tegen de flat aan poepen. Echt heel goor, tegen de muur. Gewoon heel vies, ja.
3: Ja, de gemeente zegt dat er niet zoveel gedaan kan worden aan de situatie, omdat het stel geen hulp wil.
2: Fernando. Zometeen spelen we de moordende minuut. Dit is Russian, Rauw Alejandro.

0: Extra, extra. Good morning, good morning. We hebben Eve aan de lijn. Eve, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, je weet het hè? Morgen een minuut, als je hem sloopt. Ja, Donna, wat krijgt hij?
2: Dan krijgt hij tickets voor het Moment Festival 2. Gewoon gratis en voor niks. Ja, dat is wel lekker, hè?
1: 2 gratis tickets. Ja, dat is heel lekker.
2: Ja, dat is wel lekker. Dus 6 van de 10 moet je er goed hebben. En dan ga jij er lekker naartoe.
1: Oké, ik ga mijn best doen.
0: Heb je er zin in?
1: Zeker weten.
3: De moordende minuut.
0: Welke Nederlandse stad wordt ook wel de lichtstad genoemd?
1: Eindhoven.
0: Wat is de hoofdstad van Spanje?
1: Madrid.
0: Welk planeet staat bekend als de rode planeet?
1: Mars.
0: Wie schilderde het wereldberoemde schilderij De Nachtwacht?
1: Rembrandt van Rijn.
0: Wat is de grootste oceaan ter wereld?
1: Atlantische Oceaan.
0: Hoe heet de zanger van het nummer... Welke?
1: Ja, nee, gaan we door.
0: Oké, precies. Hoe heet de zanger van het nummer Blinding Lights?
1: Michael Jackson?
0: Nee, iemand die het wel nadoet. Welke kleur krijg je als je blauw en geel mengt?
1: Groen.
0: Wie is de huidige wereldkampioen voetbal?
1: Argentinië.
0: Wat is de officiële taal van Brazilië?
1: Spaans.
0: Nee. Portugees, to the bang, ja. Welke Nederlandse snack is afkomstig uit Groningen?
1: Eierbal.
0: Eierbal, ja. Wat zeg je gevoel?
1: Ja, alles goed. Nee.
2: Nou, niet te enthousiast worden. Hey, even.

0: symptoms.
1: The Stille Ocean. The Weekend is from Blinding Lights.
2: Oeh, ja, had ik kunnen weten.
1: Ja.
3: Nou ja, weet je hoe dan ook. Hartstikke lekker gedaan. En 2 tickets, dus wie ga je meenemen gezellig?
2: Ja, we gaan met een grote groep. Dus even kijken wie er een kaartje heeft.
3: Oké, kijk, dat is handig.
1: Top.
3: We gaan even kijken wie geen kaartje heeft. Lekker man.
1: Nice. Nou, geniet ervan. Have fun.

0: ready, baby. You ready, ready?
1: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
2: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
1: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. De nieuwe

0: heupen gaan los. Wil je nog meer tunes ontdekken en checken? Check dan die playlist Nandolik Sound System op Spotify. Daar vind je muziek van Popka, Taiki de Taiki, Russ Millions, Franglish, H. Magnum, Fali Poopa, Nek Maron, Booba. Heel verschillende artiesten die ga je daar kunnen aantreffen. Go check it out, man. Keep it hard and keep it banging, baby.
1: Nando Champions League.
0: Deze

0: twijfelaar. Die brief slingert nog ergens, hè?
1: Ja.
0: Jouw uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
2: Volg Vanix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
6: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
7: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: zakelijk.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: In the mood for vibes.
4: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: It's complicated met Jay en

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie sleept Tata Steel voor de rechter. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roeland Muller.
2: Daarnaast zeggen zij, ja, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
1: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Dat gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens ICE ging het om een Mexicaanse man die illegaal in de VS was en stoptekens van agenten zou hebben genegeerd. Er zijn gereageerd eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Dat gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens ICE ging het om een Mexicaanse man die illegaal in de VS was en stoptekens van agenten zou hebben genegeerd. Er zijn geen beelden van.

0: Spanje won gisteren van Egypte. Tot de 80ste minuut stonden de Egyptenaren met 2-0 voor. Maar Argentinië maakte een comeback en versloeg Egypte met 3-2. Dat zorgde voor woede bij Egypte. Ze vonden dat de VAR partijdig was voor Argentinië, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
1: Ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit. Als je de ene geeft, moet je de ander ook geven. Als je hem niet geeft, moet je de ander ook niet geven. Nou ja, zoiets. Dus Egypte voelde zich gepakt, genaaid. En coach Hossan die vond dat Egypte bestolen was. Die zei, de hele wereld heeft het gezien. Het WK is een marketingmachine. Ze willen dat Messi in het toernooi blijft. De wereldbeker wordt aan Argentinië toegewezen.
0: Daarna was het aan Zwitserland en Colombia. Een wedstrijd waar weinig gebeurde. Zwitserland won uiteindelijk na penalties en neemt het dus op tegen Argentinië in de kwartfinale. Krijg je nog het weer? Eerst is het bewolkt met wat motregen. Vanmiddag vaker zon, vooral langs de westkust. Er staat een fris windje wel. Het wordt 23 tot 26 graden.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week het moment. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten? De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen muziek van Yo Silvio, Young Felix met Toxic. Reskeezy van NOS op Dreezy. Wat heb je voor ons qua nieuws?
4: Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat het land zich niet houdt aan het staakt het vuren door de afgelopen dagen schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Premier Jette begrijpt wel waarom Amerika terugslaat.
5: We hebben natuurlijk een fragiel staakt het vuren in het Midden-Oosten. Met af en toe beschietingen over en weer. Het is ook belangrijk om dan te laten zien dat je niet accepteert dat dat staakt het vuren wordt geschonden. En tegelijkertijd moet je er ook voor zorgen dat je dan ook weer alle diplomatieke druk erop zet om de gesprekken weer voor te zetten. Zodat er ook een blijvende oplossing komt voor deze oorlog. En dat is uiteindelijk voor de hele wereld belangrijk.
4: Iran heeft als reactie op de aanvallen Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait bestookt. Een wolkenkrabber in New York die op instorten staat, wordt gestabiliseerd. Gisteren ontdekten bouwvakkers verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Daarop werden gebouwen in de buurt ontruimd. Een deel mag nu weer terug. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Het was even een verrassing toen Hongaren gisteren de Hongaarse NPO aanzetten. In plaats van programma's van de publieke omroep stond het beeld op zwart. Met daaroverheen een tekst met excuses voordat de zender jarenlang had gelogen. De grootste zender van Hongarije werd eerder gebruikt als propagandakanaal van oud-premier Orbán. De nieuwe premier, Magyar, beloofde na de verkiezingen eerder dit jaar de publieke omroep te gaan hervormen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
6: Toen kondigde Magyar live aan dat hij de fabriek van leugens, zoals hij dat dan omschrijft, zou gaan ontmantelen. Want diezelfde zender had hem de hele campagne gedemoniseerd. Magyar wil dus schoon schip maken en belooft er weer een onafhankelijke nieuwszender van te maken.
4: De tv en radioprogramma's komen later wel weer terug, alleen voorlopig wel zonder nieuws. Volgens de Hongaarse regering is er tijd nodig om de nieuwsredacties op de schop te gooien.
3: Fernando. Rise and shine, zometeen J, nu is Yo Silvio en Young Felix.

0: Dilemma. Wat vind jij? Je date lijkt steeds knappe man of vrouw op Instagram en, ja, en zegt dat het niets betekent. Prima of een afknapper? Ja, Donna, wat wordt er allemaal gezegd?
1: Nou, Jen die zegt, als je op dieet bent, dan kijk je toch ook nog steeds op het menu. Dus lord, grow up. Nando en ik die hebben het er natuurlijk ook al over gehad. Misschien heb je dat gemist. Nando die zegt van, ja, nee bedankt. Die gaat toch wel even achter zijn oren krabben als een vrouwtje knappe mannen aan het lijken is. Vooral als ze op acteur Dansen met Idris lijken.
0: En een sixpack hebben.
1: En een sixpack hebben. Ja, houdt er niet van. Ik heb zoiets van, ja, geef gewoon die like. En het interesseert me helemaal niks.
0: Mitchell, good morning.
2: Goedemorgen.
0: Wat vind jij?
2: Ik vind dat Donna 100% gelijk heeft.
1: Oh, nou, dankjewel. Leg uit.
2: Nou, kijk, iedereen kijkt, hè. Of dat nou is op telefoon of in real life. En ja, die ene like, ja, wat moet die like?
1: Ja, nou ja, dan moeten we eigenlijk aan Fernando vragen, want Fernando die vindt daar dus wel iets van.
0: Nou ja, weet je, het is, ik zeg zo van, kijk, ik heb daar, het is meer, ik denk, weet je wat ik eigenlijk denk, ik heel veel gasten durven niet te zeggen, maar ik denk zeg maar dat het soms een onzekerheid bij je triggert. Bijvoorbeeld, net als bijvoorbeeld iemand, dit is bezig met iemand die het goed heeft, een mooie auto, dan ga je kijken naar jezelf, heb ik dit wel? Dus ik denk dat het onbewust is, als jij iemand gek op iemand bent en die persoon lijkt iemand die totaal niet op jou lijkt, dat je dan gaat twijfelen, hè, maar ben ik dan leuk genoeg? Ik denk, ik ben heel eerlijk in dit, dat je dan dat gaat invullen in jezelf. Het gaat nergens over, natuurlijk, een like is helemaal niks, maar ik denk dat het gevoelsmatig, ik denk dat daar het hem in zit.
1: Hoe luister jij er naar, Mitchell?
2: Nou, ik denk dat het sowieso, als je dat voelt, dat het heel goed is dat je dat bespreekt, hè. Want anders weet diegene dat ook niet. Maar ja, wat dan ook zeggen, het ligt wel een beetje bij hem dan. Dat
1: ja, ja, ja, daar ben ik het dus ook mee eens. Van, ja, eigenlijk komt het dan wel een beetje ja, door jezelf.
0: Nee, maar
1: het
0: is, luister, de meeste issues in relaties komen ook voort uit onzekerheid. Wanneer een man, weet ik veel, bepaalde dingen doet die niet door de beugel kunnen. Onzekerheid, jaloezie. Dat zijn allemaal, heeft allemaal met onzekerheid te maken en de dynamiek erin. Maar we zijn nooit echt eerlijk ook naar onszelf toe om het ook toe te geven. Snap je? Iemand zegt, ja, nee, het kan gewoon niet. Ja, maar omdat het ligt aan jou. Het heeft niks te maken met de vrouw. Het is your onzekerheid die dan getriggerd wordt. Dat is die hele essentie erachter.
1: Zou jij er iets bij voelen, Mitchell? Als je net aan het daten was met een dame en als je dan op de telefoon kijkt en de duim die werkt razendsnel op al die hartjes?
2: Ja, kijk, dat is natuurlijk wat anders dan, hè. In het begin is dat sowieso, denk ik, wat meer aftasten. Maar zeker als je wat langer bij elkaar bent, denk ik dat niet zo'n groot probleem moet zijn.

0: live. Gen of the Greatest in the building. Good morning.
1: Yes, sir.
2: Hij is er.
1: Ja. We zijn er weer. Ja, ik kreeg gisteren weer een leuk berichtje van je, uiteindelijk, over dit WK.
0: Wat zei ik alweer? Ik stuur heel veel berichten over naar Donna.
2: Wat heeft hij nou weer gestuurd?
1: Laten we zo zeggen, wij sturen elkaar dagelijks. Sturen wij over en weer dingen van Ronaldo en Messi naar elkaar.
0: Hij is pro Messi. Dus elke keer als ik iets van Ronaldo post of doe.
2: Kijk, jij reageert wel nog op alles wat hij stuurt. Al die Ronaldo-filmpjes, ik kan niet meer kwinnen. Dus ik ben blij dat hij een nieuwe target heeft.
1: Nee, ik waardeer zijn passion ook. Dat moet ik ook heel toe. Maar ik moet zeggen, voor mij begint het WK een beetje. Ik moet zeggen, het begint een beetje teleurstellend te worden. Weet je,
0: de corruptie van Messi's team, bedoel je?
1: Daar hebben ze het heel veel over, inderdaad.
0: Wat voel je ervan?
1: Nou, kijk, ik ga zeker niet de laatste zijn die zal zeggen dat zij zeker beslissingen mee hebben. Dat ga ik niet zeggen. Alleen om meteen weer te treden in termen van het is omgekocht en dergelijke.
0: Maar bro, eerlijk. Een afgekeurde, weet je. En dan wanneer zij dezelfde fout maken en de scheidsrechter het niet benoemt. Bro, dat is fishy, man.
1: Ben ik mee eens. Alleen dat zei ik ook. Ik was met de Mattie kijken en toen zei ik tegen hem: let op. Argentinië gaat terugkomen en het gaat hier alleen maar over. En precies dat is gebeurd. En dat vind ik zo jammer, want het gaat hier nu alleen maar over. Argentinië kan niet meer winnen, Messi kan niet meer scoren. Of het is weer, hij had rood moeten hebben, het is corruptie. Het
2: maar ja, dat komt wel ergens vandaan, snap je? Kijk, we vinden het ook juist heel vaak super dope als landen weer inderdaad terugkomen. Dan denken we, yes, lekker, pak ze aan. Alleen, ja, ik denk in dit geval dat het ook een zure nasmaak heeft. Omdat er ook wel dingen op het veld zijn gebeurd. Zeg maar, de VAR had 6 schermen nodig. Wij zagen bij 1 scherm ook wel bepaalde dingen gebeuren. Van het is op zijn minst. Kijk, ik ben geen scheidsrechter.
1: Maar ik denk dat die 2-0 gewoon goedgekeurd werd. Want dan was het geen gezeik geworden. Had Argentinië waarschijnlijk nog steeds teruggekomen. Zoals hoe ze in de wedstrijd zaten. Alleen nu gaat het daarover. Dus uiteindelijk, en zo kijk ik er dan wel naar. Zij kiezen er niet voor om bevoordeeld te worden.
0: Wat bedoel je? Voor Argentinië, hè, bro? Zeg maar.
2: Messi. Nee, maar kijk, zegt het gewoon. Hij zegt het gewoon.
1: Ik heb zelf ook gesport en heb je soms gewoon scheidsrechters mee. Denk je nou echt dat wij als sporters dan naar de scheids toe lopen en dan zeggen: scheids?
0: Bro, dit gaat
1: te ver.
0: Dit zijn dingen en ik ben echt niet van conspiracy, hè? Maar ik weet wel, zeg maar, dat er situaties afspelen achter de scherm waar je geen idee van hebt.
1: Ja, maar uiteindelijk, Irak staat toch gewoon 2-0 voor? Geven zij het weg, of niet? Of Egypte bedoel ik.
0: Heel andere plek, maar oké. Nee,
2: Egypte, hij bedoelt Egypte. Ja, maar zeg maar.
1: Nou, een hele andere plek ligt vlak bij elkaar, hoor.
0: Ja, een ander land.
1: Maar goed, geven zij 2-0 in 12 minuten weg, ja of
0: bro,
1: nee?
0: Ik denk dat je zo meteen de show moet doen. Ik denk dat het beter is.
1: Nee, maar, ja of nee? Geef het weg, toch?
2: Reclame.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. In the mood for vibes.
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
8: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
7: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
8: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
7: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.
9: Dit

0: facings@phoenix.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: PME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Volg Fun is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
6: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
7: Wij hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
8: Kijk op kwf.nl/voorwie.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Met zometeen muziek van Frenna, maar ook Meek Mill ga je horen met LMA. Er zijn natuurlijk inmiddels heel veel 101 bars sessies uitgekomen. Ja, ik denk dat we al zo'n 15, 16, 17 jaar 101 bars minimaal hebben. En ik kwam toch langs een sessie. Ik dacht, ja, die moet ik je even een klein beetje laten herbeseffen welke het is. Dat ga je zo meteen horen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Arendse Kiezy. En hoe is op 3? Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen. Tata Steel moet zich voor de rechter verantwoorden. Het Openbaar Ministerie.
1: Bar sessies uitgekomen. Ja, ik denk dat we al zo'n 15, 16, 17 jaar 101 bars minimaal hebben. En ik kwam toch langs een sessie. Ik dacht, ja, die moet ik je even een klein beetje laten herbeseffen welke het is. Dat ga je zo meteen horen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Arendse Kiezy. En hoe is op 3? Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen. Tata Steel moet zich voor de rechter verantwoorden. Het Openbaar Ministerie begint een zaak tegen de staal.

0: Niet gereageerd, maar dat kan niet anders dat dit wel echt een schok is voor het bedrijf. En het is natuurlijk helemaal opvallend omdat nog niet zo lang geleden ook de Tweede Kamer heeft ingestemd met een miljardensteun, 2 miljard steun voor Tata Steel. Dat is bedoeld voor de verduurzaming van het bedrijf. Dus dat is wel een hele bijzondere situatie. Aan de ene kant miljardensteun en aan de andere kant deze strafrechtelijke vervolging.
1: Tata kreeg eerder al boetes voor hun werkwijze, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. Opnieuw heeft een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE een man doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in Houston. Volgens ICE is het slachtoffer een Mexicaans staatsburger die illegaal in de VS was. Verder is er nog weinig bekend, zegt deze Amerika-kenner.
2: En dat is een beetje het probleem. We hebben een relaas gekregen van de immigratiedienst. Er is ook duidelijk over bericht in allerlei media. Daaruit blijkt eigenlijk ook wel dat menig een het vraagteken stelt bij dat relaas van de immigratiedienst. En het komt eigenlijk omdat er natuurlijk eerdere incidenten hebben plaatsgevonden waarbij mensen zijn doodgeschoten en waarbij achteraf bleek dat het feitrelaas van de immigratiedienst niet echt klopte.
1: ICE zegt dat de man probeerde in te rijden op een agent en de agent handelde uit zelfverdediging, maar levert hiervoor geen bewijs. En rond deze tijd schuift Maurice de Hond aan bij de enquêtecommissie die onderzoek doet naar de coronacrisis. De commissie wil erachter komen hoe de overheid is omgegaan met kritiek op het coronabeleid. En dus nodigen ze ook de hond uit, want die was nogal kritisch op de overheid, zegt mijn collega Lars in Den Haag.
3: Die had een opvatting over dat ventileren de beste manier zou zijn om het virus buiten de deur te houden. En botste daarmee met het outbreak management team. En de parlementaire enquête wil graag van hem weten hoe hij die periode heeft ervaren en hoe hij tot zijn kritiek kwam. En dus inderdaad krijgt hij vandaag het podium bij de commissie om zijn verhaal te doen.
1: Krijg je nog het weer? In het noorden en oosten veel wolken. In het westen en zuiden meer zon bij 21 tot 26 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week het moment. Check Phonics.nl of de NPO Luister-app.
6: Quincy. Frenna is onderweg.

Phonics. En wat is voor jou een iconische 101 bar sessie? Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Er zijn er wel heel wat voorbij gekomen de afgelopen jaren, hoor. Als ik eventjes helemaal naar het begin inzoom, toen ik begon met kijken naar 101 bars en het luisteren. Denk bijvoorbeeld aan de sessie van Gino Peter Mai, van Green Gang, Hef Adonis en Crooks. En eigenlijk als we dan even over Adonis hebben, die heeft meerdere iconische sessies op zijn rekening staan. Want niet alleen die met Hef en Crooks. Hij heeft ook een sessie gedaan, namelijk met Cho. En Cho,

eerlijk zeggen, deze sessie was lijp. Deze sessie was lijp, mocht je hem terug willen kijken. Nog 101 bar sessie van Atje samen met Joe. Maar ja, dat was de startschot waar Joe super bekend mee is geworden. En de artiest is die hij vandaag de dag is. Een legend in onze scene wat dat betreft. Ik heb hem nu voor je klaarstaan tijdens Rewind op Phonics samen met Bokusam. Dit is Workshop.

0: Zometeen kan je in de prijzen vallen tijdens de Morning Mash op 2 tunes gemixt tot 1. Jij moet raden om welke 2 tunes het gaat. Alleen voordat het zover is, eerst kieken door je speakers.
1: In the morning.
2: Morning Mash-up.

0: Are you ready for that goodie pakket?
1: Twee tunes gemixt voor één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. En als je hem zo meteen hoort en je denkt bij jezelf, Quincy, kom op, mouse even. Wanneer wordt het een keer makkelijker? Of moeilijker, sorry. Dit is te makkelijk. Dan kan je meteen die antwoorden laten doorkomen door middel van een appje in de NPO-luisterapp. En ben je dan vervolgens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Phonics Goodie pakket. Dus alle reden om mee te doen. Sowieso gewoon voor de gezelligheid even je muzikale kennis testen. Maar je kan dus ook nog gewoon in de prijzen vallen. Dus voor nu zou ik zeggen, luister goed mee, spit je oren, zeg tegen je collega's. Hey, tappie moffel, moet even luisteren.

0: Ketchup.
1: Nou ja, over de tekst hoeft het in ieder geval niet meer te hebben. Die is wel aardig weggegeven. Alleen heb je die beat ook herkend? Dat kan je nu laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Sowieso even gezellig. Kan je even meedoen met het spel. Maar ben je ook nog eens de eerste die de juiste antwoord toestuurt, dan win je zomaar een Fun is Goodie pakket. Zou zeggen, jalle, snel richting de app. En dan spreek ik je

0: Up.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens de Morning Mashup. Het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. Ik liet hem al zojuist horen en er zijn aardig wat reacties binnengekomen. Alleen het kan zo zijn dat je zegt, Quinn, ik kom pas nu net aan op kantoor. Doe net de radio

0: Shop.
1: Er zijn aardig wat antwoorden binnengekomen in de NPO Luisterapp. Rahiel die zegt dat ze is, ja, Broederliefde en Chief zijn de artiesten. Maar daar stopte het vervolgens mee. We hebben wel echt meer info nodig dan dit. Alleen vervolgens denk ik dat ik hem niet heel erg moeilijk heb gemaakt. Want Joey van Schoonhoven die zegt, ja, easy Quinna. Vals bezig, Soundflow met Ding. Henkie T en Jonna met Dom doen. Ik zou zeggen, laten we maar luisteren.

Inderdaad, dom doen en het ding. Dat betekent, Joey, dat jij de eerste bent die de juiste antwoorden heeft toegestuurd. En eigenlijk zijn er verder ook alleen maar goede antwoorden binnengekomen. Dus ik moet weer terug naar de tekentafel. Ik moet met moeilijkere mashups gaan komen. Ik heb het al gezien. Morgen dan dus weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. En trust me, morgen super heet. Maar goed, dat is pas morgen. Voor nu zijn we gewoon bij Henkie T met Jonna Fraser. Dit is Dom Doen.

Under the Influence tijdens Rewind of Phonics. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers met zometeen misschien wel de zomertune van 2026. Maar hier is nog tijd voor Ira Star. Dit is Where Do We...

0: 50 Bros Bully. Die hoorde je tijdens Rewind op Phonics. En ik moet zeggen, ja, we beginnen toch wel echt steeds ouder en ouder te worden. Wat ik daarmee bedoel, dat ga je zo meteen horen. Eerst nog tijd voor belangrijke zaken. Het laatste nieuws van Irma, NOS op 3. Een hele goede morgen. Wat heb je zo meteen voor ons?
1: Nou, goedemorgen. Goed nieuws voor gezinnen die er deze zomer op uit willen met het OV. Nou, hoor je zo.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Blijf op de hoogte van onze leukste content en volg Phonics FM op TikTok.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Droom je van een stralende glimlach?
5: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
4: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja. Van de Belastingdienst.
4: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
5: In the mood for vibes?
6: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
5: Jij brengt de mood bij de vibes.
6: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
7: Met zometeen muziek van Fresh en KM, maar ook de dikste ga je horen van Frenna. En soms komen er van die nieuwsberichten voorbij waarvan ik denk, damn, ik begin echt ouder te worden. Alleen welk bericht er deze keer is geweest, dat ga je zometeen horen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Irma NOS op 3. Een hele goede morgen.
8: Goedemorgen. Het staakt het vuren tussen Amerika en Iran geldt niet meer. Dat heeft president Trump gezegd op de NAVO-top. Hij reageerde erg boos op de aanvallen van Iran op schepen in de straat van Hormuz. En Trump zei dat hij het daarom maar tijdverspilling vindt om met Iran door te blijven onderhandelen. Hij noemde de leiders van Iran schoften en een stelletje leugenaars.
9: I don't think they know what the hell they're doing, but they're bad people. Very bad people. I think they're incompetent, by the way. Because if they were competent, they would have made a deal a long time ago. Like about 47 years ago. They're a bunch of scum. You want to know the truth. They're scum.
8: En vanwege de aanvallen van Iran viel de VS ook vannacht Iran weer aan. Het Openbaar Ministerie sleept Tata Steel voor de rechter. Het bedrijf zou met opzet de gezondheid van omwonenden hebben geschaad door gevaarlijke stoffen uit te stoten. En ook werkte de staalfabriek zonder de goede vergunningen en zouden ze incidenten onder de pet hebben gehouden. Tata Steel kreeg eerder dit jaar ook al 2 hoge boetes. Kinderen tot 12 jaar mogen straks gratis met de bus, tram en metro als ze een volwassene bij zich hebben. Het idee is dat het OV zo toegankelijker wordt voor gezinnen en als die kinderen groot worden ze ook sneller het OV kiezen. In de trein mochten kinderen tot 12 jaar al gratis mee. Regenboogvlaggen, glitterpakjes en veel feest. In Amsterdam begint de World Pride. Dat is een groot queer evenement wat de hele zomer duurt. En ook zijn er in de hele stad honderden activiteiten, waaronder de Pride Walk. En er is een queer voorstelling te zien in de Nieuwe Kerk. Verslaggever Mark Robin Visser nam alvast een kijkje mee. Regenboogvlaggen, glitterpakjes en veel feest. In Amsterdam begint de World Pride. Dat is een groot queer evenement wat de hele zomer duurt. En ook zijn er in de hele stad honderden activiteiten, waaronder de Pride Walk. En er is een queer voorstelling te zien in de Nieuwe Kerk. Verslaggever Mark Robin Visser nam alvast een kijkje.
10: En dit was een

0: Echt een schandaal.
1: Ook wordt gevierd dat Pride Amsterdam 30 jaar bestaat en dat de LHBTI-organisatie COC 80 jaar geleden werd opgericht. En het weer: in het noorden en oosten veel wolken, in het westen en zuiden meer zon, bij 21 tot 26 graden.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week het moment. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
4: Quincy. De dichtste van de week is onderweg.

0: Coca Body van Frenna. En ja, het wordt steeds confronterender, maar we worden het wel echt een stukje ouder.
1: Funnix Rewind.
2: Rewind Selector.
0: Met Quincy. Ik opende dus vanochtend mijn Instagram. Zit weer gewoon lekker een beetje te scrollen totdat ik bij het nieuwsbericht kwam. Waar eigenlijk meteen onspontaan een grijze haar van begon te groeien. Want 50 Cent, die was gisteren namelijk jarig. En dan denk ik bij mezelf, oh leuk, 50, hij is jarig. Maar hoe oud?

0: bij de Rewind Vibes past. En toen dacht ik, ja, die tune samen met Olivia, dat is er wel eentje hoor. Best Friend, die hoor je nu tijdens Rewind of Phonics.
1: Yeah, yeah. It's my tape, man. Listen to my tape.

0: je dit gehoord? Echt bizar.
1: Hey. Het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekker, smaak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
2: Yes, sir. Het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis te kunnen delen, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Kan je zo meteen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Dus heb je die, pak hem er alvast gezellig bij. En terwijl je zo meteen gaat reageren, vergeet niet te blijven hydrateren. Pak even een watertje erbij, misschien wil je een monstertje. Ik ga een roze koek erbij pakken, dat helpt altijd wel tijdens zo'n kleine break, toch? Ja. In ieder geval voor vandaag neem ik je mee naar het plaatje, of tenminste naar een plaatje in Mexico. In dat plaatje heerste namelijk best wel wat criminaliteit. Natuurlijk niet heel erg gek daar zo in Mexico. Maar de politie die is heel erg druk daarmee bezig. Doen echt hun best om het op te lossen. Alleen ondertussen heeft de politie de laatste tijd hulp gekregen van een onbekend persoon. Omdat er allemaal criminelen zijn gevonden die aan palen zijn getaped. Alleen aan jou de vraag, wie is die onbekende persoon die hiervoor zorgt? Is dat antwoord A, een oude dementerende bewoner? Antwoord B, een groepje kinderen van 10 jaar oud. Of is het antwoord C, it's the Batman. Welk antwoord denk jij dat juist is tijdens Bakkie Bizar van vandaag? Dat plaatje in Mexico. Mensen worden aan palen vastgetaped door een onbekend persoon. Alleen wie is dat? Wie zijn dat? Antwoord A, een oude dementerende bewoner. Antwoord B, een groepje kinderen van 10 jaar oud. Of antwoord C, the Batman. Het antwoord waarvan jij denkt dat die juist is, die kan je droppen in de NPO Luisterapp. Gaan we het er zo meteen samen over hebben. Ondertussen, pak wat lekkers te drinken en te eten. En we viben gewoon door op

bizarre verhaal, oftewel dit Bucky Bizar af. Vandaag gaat het verhaal over een klein plaatsje in Mexico waar heel veel criminaliteit heerst. Maar er komt een beetje verandering in, omdat er dus een onbekende persoon of personen de politie heeft.

0: de dementerende bewoner? Antwoord B, een groepje kinderen van 10 jaar oud. Of antwoord C, it's the Batman. Nou, er zijn aardig wat reacties binnengekomen. Ik zie bijvoorbeeld Rayal die zegt antwoord A, de demente was vroeger de Mexicaanse Batman. En ondanks de dementie, ja, dat zit er nog steeds een beetje in. Dat zou dan natuurlijk best wel een heel logisch antwoord kunnen zijn. Ook nog een spraakberichtje binnengekregen.
1: Good morning, good morning. Ik denk dat het antwoord C is. Batman. Bye-bye.
0: Dat was James' antwoord. Ook nog een spraakbericht binnengekregen van Suleiman.
2: Yo, Quincy, gekke shit, man. Ja, ik weet de antwoord wel. Het is antwoord D, man. Dat is gewoon Chris, man. Chris.
0: Antwoord D, Chris en Fruitig. Dat zou ook nog zomaar kunnen. Dat hij gewoon de vigilante daar is. Maar goed, voor de rest zie ik onder andere Sabrine, Mossin. Ik zie Nick, Ozan, Beertje. Die denken allemaal antwoord C. En dat het toch echt wel richting die Batman moet gaan. De vraag is uiteindelijk alleen, is dat ook het juiste antwoord? Het juiste antwoord, degene die ervoor zorgt dat criminelen aan een paal vastgeplakt worden, is antwoord C. Het gaat namelijk om Batman. Of nou ja, in ieder geval een man die verkleed is als Batman. En het maakt de situatie natuurlijk een beetje raar. De criminelen die worden nu als slachtoffer gezien omdat ze zijn vastgebonden. En dat is eigenlijk how the tables turn. De politie is dus vooralsnog op zoek naar Batman, maar heeft hem niet kunnen vinden. Ja, doet me een klein beetje denken natuurlijk aan de echte film. Want ja, je kan niet een vigilante opeens criminaliteit laten oplossen. Daar moet natuurlijk de politie voor in actie komen. Maar ja, zolang er maar meer criminelen van de straat af zijn, dan moet je best wel gelukkig worden, toch? Of niet soms?

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug...

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
4: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet, vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
7: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's.

0: phoenix.nl.
1: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phoenix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
2: Phoenix Afro.
1: Luister op phoenix.nl of in de gratis NPO Luister-app.
3: Zometeen muziek onderweg van Russian, Rauw Alejandro en Wizkid, maar ook Montana. Kortom, jij en ik gaan samen heerlijk de middag opstarten. Alleen voordat dat zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Irma NOS op 3. Een hele goede middag.
4: Oh. Justitie sleept Tata Steel voor de rechter. Het Openbaar Ministerie gaat het staalbedrijf in IJmuiden vervolgen. Het OM zegt
5: dat Tata Steel opzettelijk en in strijd met de regels te veel schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarnaast gaat het erom dat er meer is uitgestoten dan mocht volgens de vergunning. Dat er onvoldoende onderhoud heeft plaatsgevonden aan fabrieken en ook dat incidenten niet gemeld zijn.
4: Tata Steel kreeg eerder dit jaar ook al 2 hoge boetes. Het bedrijf vindt het onterecht dat het nu voor de rechter wordt gesleept. Ze zeggen dat ze al veel hebben gedaan om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. In Valburg in Gelderland is een trein op een taxi gebotst. De auto stond op het spoor bij een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De auto ligt flink in de kreukels, maar de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank kwamen met een schrik vrij. En door de aanrijding lag het treinverkeer tussen Arnhem en Tiel een tijdje stil. Een afvalberg aan de rand van Jakarta staat al ruim 8 dagen in brand. Het vuur heeft zich verspreid over een gebied van meer dan 15 hectare. En het lukt niet om het onder controle te krijgen, omdat de vlammen diep in de smeulende afvalberg zitten. Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. Hij tekende in Amsterdam voor 1 seizoen. De 36-jarige Blind begon zijn carrière in 2008 in Amsterdam en speelde met een paar onderbrekingen jarenlang voor de club. In de laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En in Schiedam is het allereerste robotcentrum van Nederland geopend. Daar worden experimenten gedaan met robots voor op de werkvloer. De bedoeling is dat ze in de toekomst menselijke taken overnemen. Een carrière in 2008 in Amsterdam en speelde met een paar onderbrekingen jarenlang voor de club. In de laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En in Schiedam is het allereerste robotcentrum van Nederland geopend. Daar worden experimenten gedaan met robots voor op de werkvloer. De bedoeling is dat ze in de toekomst menselijke taken overnemen.
6: Welkom bij de

0: Kijk, hoe kunnen we dat dan vervangen door robots? Want er zijn robots uitermate goed in.
1: Grote bedrijven uit onder meer de schoonmaak- en bouwsector hebben zich aangesloten bij het robotcentrum in Schiedam. En het weer: in het noorden en oosten veel wolken, in het westen en zuiden meer zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week het moment. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Quincy. Bongo is onderweg. Meest Hairobi met Montana.

0: Puff Smoke, Dior. Die hoorde je hier op Phonix. En de gemoederen blijven bezig over Leeuw Kleine en Selma Omari.
1: Phonix Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Recent zijn er nieuwe fragmenten naar voren gekomen van de nieuwe documentaire van Leeuw Kleine. En daarin vertelt hij dus een gedeelte over het contact met Selma Omari. Alleen ietsjes daarvoor afgaand, mocht je het niet weten, Boeven en Selma die hebben een verleden. En Leeuw Kleine vertelt dus dat die Boeven als eerst een bericht heeft gestuurd met... Hey, weet je, ik wil eigenlijk misschien wel een beetje uitzoeken hoe of wat zou jij het erg vinden als ik dat zou gaan uitvinden. Anders, als jij daar iets van vindt, dan laat ik het gewoon achterwege. Waarop Boef zei van, nee man, it's all good. Je kan gewoon in die zin, kan je dat gewoon gaan uitzoeken. En dan lees ik natuurlijk de comments. En vervolgens zag ik daar een comment. En daar had een vrouw onder geschreven. En die zei, ja, sowieso best wel bizar dat mannen doen alsof wij vrouwen een bezit nog steeds van hun zijn. En toen dacht ik bij mezelf, heb ik dit nu soms verkeerd begrepen? Ligt het even aan mij? Want dit is niet iets wat alleen mannen doen, toch? Stel je voor dat een van mijn vrienden met mijn ex zou willen gaan, dan is dat toch meer zo'n soort van respect dat jij dat bericht heel eventjes als eerst naar mij stuurt van hey, ik kwam maar tegen, ik voelde iets opbloeien, ik ben best nieuwsgierig, vind je dat erg, ja of nee? Dat doen vrouwen toch ook onderling? Dat stel dat gebeurt. Of zeg ik nu iets heel erg geks? Ik vind het uiteindelijk best wel een vorm van respect. Het kan natuurlijk gewoon jaren later zijn. Het kan misschien een soort van childhood lover van je zijn, tot je 16e ben je met die persoon gegaan, volgens ben je 26 en die vriend van jou komt haar dan tegen, ben je 10 jaar verder. Dan zou je daar gewoon een open gesprek met elkaar over moeten kunnen hebben, toch? Of zit ik er dan heel erg naast? Dus het brengt mij eigenlijk sowieso meteen bij de vraag. Is het, zeg maar, in die zin uiteindelijk op deze manier netjes opgelost, vind jij, van Leeuw Kleine? Dat hij als eerste Boef een bericht heeft gestuurd van, goh, ik ben hier nieuwsgierig naar, hoe kijk jij hiernaar? Of zeg je van, nou, kijk, in mijn ogen sowieso off-limits. Want daar zag ik ook best wel veel reacties over. Ik ben heel erg benieuwd waar jouw gedachten zitten. Kan je droppen door middel van een appje in de NPO-luisterapp? En wat ik zeg, ik ben hier gewoon... Ja, ik sta hier gewoon heel open in. Ik kies niet links, ik kies niet rechts. Ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe jij erover denkt. Dus ik zou zeggen, laat het doorkomen. We kunnen het er zo meteen samen over hebben. In de tussentijd dat je er een antwoord op geeft, staan Yves Laurent, Brasco en Blow onder andere voor je klaar. Dit is namelijk de Highest Flex. Die hoor je deze middag tijdens Rewind op Phonix.

Rennes op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalante. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Fantakas is als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven.

natuurlijk Lil Kleine heeft bevestigd dat hij het met Selma Omari wil gaan uitzoeken. En zij is op haar beurt de ex van Boef. Verschillende type reacties zijn binnengekomen. Allereerst zegt EV, ja zeker, heel netjes dat je dat dan wel van tevoren even met elkaar bespreekt. Van, ben je er wel oké mee dat ik dat wil gaan uitzoeken? Tegelijkertijd komt Rolex aan de andere kant die zegt, ja, met je vriend zijn ex gaan maakt dat je geen vriend bent. Echte vriendschap zorgt ervoor dat je daar niet eens aan denkt. Kijk, initieel zeg ik ben het ergens met je eens. Tegelijkertijd, het kan je allemaal overkomen. Daar geloof ik persoonlijk ook wel in. Ruina die zegt, ja, moet zeker kunnen. Dat klopt. Jurgen die zegt, mijn neef heeft een relatie met mijn ex, terwijl die thuis bij ons kwam eten en drinken. Dus ik vind het gewoon niet kunnen. Ik ben alleen wel meer benieuwd ook naar de backstory hier van Jurgen. Want als je het mij zo plain vertelt, zou ik denken, wauw, super heftig. Misschien ook net iets anders. Het is je neef, familiair, blijft hetzelfde. You get me. Brian die zegt, nee, hij heeft het goed gedaan, zo hoort het te gaan. Respect, dat is heel erg belangrijk. Tot slot zegt Sharon, het heeft niet zozeer iets mee te maken dat je een bezit bent van je ex, maar uit respect vraag je een bepaalde toestemming. Ik ben opgegroeid met mijn beste vriendin en haar broer die nu mijn verloofd is voordat wij een relatie kregen, heb ik aan mijn beste vriendin gevraagd of zij er oké mee is voordat je iets verpest in de vriendschap. Nou ja, dat is uiteindelijk sowieso de conclusie. Kijk, mocht je toch uiteindelijk dat het je overkomt, dat jij gevoelens aan het ontwikkelen bent, en misschien is het zelfs vice versa, zorg wel dat je altijd in contact bent met hetzij een familielid of met een vriend waarvan het de ex kan zijn. Weet je, doe dat soort dingen niet stiekem, want eigenlijk op het moment dat je iets stiekem gaat doen, weet je dat je iets fout aan het doen bent. Dat kunnen we wel concluderen. Een en al liefde in ieder geval voor het droppen van de reacties in het NPO-luister. Ik zou zelf zeggen, laten we de muziek induiken. Dat doen we samen met de ADF-gang. We gaan richting...

0: Opnieuw op Phoenix.
1: Izzy SB featuring Lil Kleine. Even te dronken.
0: Phoenix.
1: Your city, your sound.
2: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn.

0: We hem nodig hadden, is ISB en Lil Kleine. Die hoorde je samen met Eventjes te Dronken.
1: Wat voor Quincy?
0: Iets minder dan 10 minuten te gaan, dan is het 12:15. En elke werkdag 12:15 wordt 12:15. Drie tunes die jij en ik gaan draaien om ervoor te zorgen dat het energieniveau eventjes wat opgekrikt gaat worden. En als ik nu naar buiten kijk, ja, dan kunnen we die energieboost wel gebruiken. Want het weer begint weer een beetje om te janken te worden. Dus er moet even wat positiviteit erin knallen, toch? Dus als ik dat zo zeg, welke tune zou jij dan zometeen willen horen? Hier staat tijdens Rewind op Phonics. Dat kan je laten weten door middel van een appje in de NPO-luisterapp. Daar kan je sowieso altijd je gedachten droppen. Hè? Die NPO-luisterapp staat altijd voor je open. In dit specifieke geval wil ik van je weten welke tune jij zometeen nodig hebt. Dus ik zou zeggen, haasje, slide erin. Weet hoe jij zometeen jouw favoriete tune. Dat is 12:15 hier op Phonics.

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou

Sidekker, die hoorde je tijdens Rewind of Phonics. En ondertussen kijk je naar de klok, denk je, potverdomme, het is alweer 1:15. De dag vliegt. Het is natuurlijk tijd voor 1:15. Drie tunes die ervoor moeten gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat komen. En Abassi, die zegt ook, Quinna, ik heb energie nodig op werk. Kan je alsjeblieft, middags de Jagga.

Radio zojuist. Als de tweede tune tijdens kwart voor kwits hier op Phonix. Je hebt nog één tune van me te goed. De laatste tune die is gekomen van Mike. Mike die zegt tegen mij, Quinna, het wordt tijd voor een Rotterdamse legende. En dan heb ik het natuurlijk over winnen. Wat zegt een W-I-N-N-E dan? Ik zeg derde tune kwart voor Quincy. En ik check je morgen weer.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Tata Steel vindt het onterecht dat ze voor de rechter worden gesleept. Ze zeggen dat ze al veel doen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen tegen te gaan. Het Openbaar Ministerie kwam vanmorgen met het nieuws dat ze het staalbedrijf in IJmuiden gaan vervolgen. Er gaat een hele hoop mis, vertelt mijn economiecollega Roland Muller.
1: Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze handelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
0: Tata Steel kreeg eerder al miljoenen boetes voor het uitstoten van gevaarlijke stoffen. Het is bekend wat de dodelijke brand in Antwerpen vorige week heeft veroorzaakt. 5 vrouwen kwamen om bij die brand in een appartementencomplex. Het Openbaar Ministerie in Antwerpen zegt tegen de VRT dat het vuur is ontstaan tijdens het plaatsen van een nieuwe elektriciteitskast.
2: Waarbij dan een koperen waterleiding is geraakt die gezorgd heeft voor kortsluiting en extreem hoge temperaturen tot gevolg, waardoor de brand is kunnen ontstaan. Momenteel loopt er een gerechtelijk onderzoek. Die feiten worden gekwalificeerd als onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding.
0: Het strafrechtelijk onderzoek naar die brand loopt nog. En er is online heel veel misinformatie te vinden over genderidentiteit. Mensen gaan daarnaar op zoek als ze twijfelen over hun geslacht. Het onderzoeksprogramma Pointer ontdekte websites die worden beheerd door 1 persoon, waar heel veel info op staat die niet klopt.
3: Ja, het zijn dus 38 websites die eigenlijk allemaal vanuit verschillende hoeken tegen bijvoorbeeld de medische transitie van trans mensen gaan, of bijvoorbeeld het hebben over de schade van de genderideologie in Nederland. En het lijkt dus op eerste oog lijkt dat heel feit en informatief, maar als je dan beter gaat kijken, zie je dat bijvoorbeeld bronnen die genoemd worden, dat die bijvoorbeeld die claims die er worden gezegd helemaal niet noemen, of dat er geen bewijs is voor uitspraken. Dus het lijkt wel informatief, maar dat valt dan eigenlijk best wel mee als je beter gaat kijken.
0: Volgens Pointer worden die websites gerund door een man wiens kind zelf worstelt met diens gender, maar het zelf allemaal maar onzin vindt. Het weer in de loop van vanmiddag op steeds meer plekken zon. Het is 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen begint wat grijs, later meer zon en maximaal 28 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week het moment. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
6: Chris.
7: Funnix.
6: X-Chart.
7: Update.
8: Ja, laat me je weer voorzien van de X-Chart Update, de 40 dikste hits die elke vrijdag behandeld worden door Quincy. En ik neem je daarom even snel mee met de nieuwste tunes in de lijst op de gekke stijgers. En ja, deze combinatie blijkt echt te werken, want ze zijn nieuw binnengekomen in de lijst. Op nummer 37, Henky T samen met KM en je hoort R&B Shit.

Chris, maar dan niet met Chris, maar met Joes. En je hoorde zojuist Moula met Bandolero. Ja, je zit er weer klaar voor, hè? Ik ga de aankomende 3 uurtjes heerlijke tunes voor je doorknallen. Ik heb heerlijke tunes ook voor je klaarstaan. En zo ook die dikste, want wat een dikste is dat. Ik bedoel, Frenna. We kunnen inmiddels over Frenna zeggen dat het een internationale superster aan het worden is. Ik bedoel, die man is met grote namen aan het werken. Deed hij natuurlijk in het verleden al. Maar je ziet het steeds en steeds meer. En dan zo'n tune brengen als Coca Buddy samen met Odile en Wizkid. Hey, big shout-out Frenna. Keep up the good work. Ik zit te wachten op Frenna FT Drake. Want ik heb er vertrouwen in. Op een dag gaat dat gewoon gebeuren. Ik ga het nu alvast in existence roepen. Dus bij deze, tot die tijd, gaan we genieten van deze dikste man. Je hoort hem nu.

voor KM en Jonna Fraser. En ja, deze man is toch wel die de beat heeft geproduceerd. Ik vind sowieso dat producers te weinig credits krijgen. Dus bij deze, Serrano is een echte hitmachine. Ik bedoel, die man begon jaren geleden. Hè, op de basisschool begon die met een oude programma, Magic's Music Maker. Schreef, ja, ging toen beats daar maken. En vervolgens schreef hij zijn eigen teksten. Ging liedjes maken. En ja, uiteindelijk is hij zo ook een beetje in een andere scene terechtgekomen. Toen hij echt ging produceren, kwam hij eerst met electronic dance music. Hè? Ging hij op een gegeven moment daar viraal. Werd hij op een gegeven moment getekend bij Sony. Ging hij daarna werken met een heleboel Amerikaanse artiesten. En toen, ja, vanaf 2019, toen ging het hard, man. Met Dope Boy, Wellu Crisis, TikTok en Robbie, waar hij dope samenwerkingen mee heeft gemaakt. En ja, nu kan je bijna niet meer denken dat die man ergens niet op een track staat. Of een artiest waarmee die niet heeft gewerkt. Noem het maar op. Distinct, Jonna Fraser, Boef, Asjafar, Jack. Met wie heeft deze man niet gewerkt? Shoutout naar Serrano. Een van de grootste producers die we hebben. Die man moeten we koesteren. En je hoort hem hier. Samen met KM en Jonna Fraser. Dit is Your Season.

Zometeen tijd voor de line check. Ik heb weer een lijn gepakt, een lyric gepakt uit een tune. Ja, waar ik toch wel een vraagje bij heb. Ja, ja. Het heeft te maken met opstaan. Zometeen meer. Na muziek van Boys de la Cité, Frenna komt voorbij. Eerst Robi, K.A. en Jade Lorne.

0: Hey, like me.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Okay, het is weer tijd voor die mic check. Mic check 1, 2, 3. Line check om precies te zijn. Ik heb een lyric gepakt uit een track dat me toch eventjes een beetje aan het denken heeft doen laten zetten. Want ja, het is ja, het is maar.

0: Ja, van winnen dus. Nieuwe dag samen met Frisco. Ik ben wakker. Het is 7:15. Ik ben wakker voor de wekker gaat. En dan ga ik bij mezelf afvragen. Ik heb dat vandaag toevallig ook meegemaakt. Dat ik was vroeg gaan slapen. Dus ik was voor mijn wekker, echt ruim een uur voor mijn wekker, was ik al gewoon wakker. En ja, dat is toch... Dan maak je een ander leven mee als je in de ochtend wakker wordt. Want iedereen slaapt. Niemand is actief. Tenminste, een paar mensen, weinig mensen buiten die zijn actief. En dan vraag ik me af, hoe zit het met de rest van Nederland? Slaapt iedereen gewoon? Of zijn mensen misschien wel nog vroeger wakker dan dat ik ben? Dus mijn vraag aan jou is, hoe vroeg sta jij op in de ochtend? Of misschien wel, hoe laat slaap jij? Dat kan natuurlijk ook. Ik heb de laatste Mattie gehad die 2 voetbalwedstrijden heeft gekeken. En die ging pas om 5:00 slapen en die werd om 12:00 middags wakker. Ja, lekker leven dan als je vrij bent op de maandag. Dus deel het met me. Naar aanleiding van die lijn, het is 7:15. Ik ben wakker voor de wekker gaat. Hoe laat word jij wakker in de ochtend? Deel het met me. In de NPO Luisterapp, ik ben er heel erg benieuwd naar.
1: Hey, Pix, wat zeg je me?

0: Ja, het is 6:15. Ik ben al wakker voor de wekker gaat. En dat had ik toevallig vandaag ook. Een uur voordat mijn wekker ging... Sorry, was ik al wakker. En ik kreeg heel veel berichtjes binnen in de NPO-luisterapp... van mensen die nog wel wat vroeger wakker zijn dan dat ik was. Want dat was mijn vraag. Hoe laat ben jij wakker? Even een beetje kwaliteitsonderzoektestje onder de luisteraars. Ruina B. die zegt meestal rond 12 uur slapen en 6:15 opstaan. Demi om 6 uur. Alper zegt ik slaap om 11:30 en word wakker om 5:30 ochtends. Jeffrey die gaat er nog eens bovenop. Die zegt meestal wakker rond 5:30. 6 uur beginnen met werken. Vrachtwagenchauffeur. Wauw. Ja, dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Joey die zegt elke dag 6 uur, grap. Weekend uitslapen tot 7. Charissa altijd om 6 uur. Mijn zoontje wordt dan ook wakker om 4:30 s'nachts. En erna gaat hij wel terug slapen tot 6. Ja, met kinderen is het... dan is uitslapen, dan bestaat het niet meer. Chris die zegt, ben altijd 5 uur in de ochtend wakker. Moet altijd vroeg werken. En Nathalie die zegt, hey, ik ben casino-medewerkster. Mijn wekkertje gaat als ik ochtend openen heb... om 5 uur en als je afsluit sta je rond 4:30 buiten en kan je naar huis. Dus eer dat je slaapt is het 7 uur in mijn geval. Omdat ik nog ongeveer 40 tot 45 minuten naar huis moet rijden. Jeetje. Dan loop ik te klagen met tenminste klagen deed ik niet, maar ik stoer net met 6:30 wakker worden. Dialo die kwam ook nog met een spraakmemo.
1: Goedemiddag Joes, Harvey weinig nooit zagrijnig. Nou, ik sta meestal op voor de zo'n opkomst. Ik moet bidden, hè. Dus als ik dan opsta, dan soms ga ik wel weer daarna naar bed. Maar als ik moet werken daarna, is het dat meestal rond de uur of 4:30, 5.
0: Ja, ik hoor je volledig, man, Diallo. Inderdaad, het ochtendgebed heb je dan. En die is nu rond deze periode, ergens rond 4 uur. Dus dan moet je ook inderdaad opstaan. Shout-out naar jou, strijder. Hoop op een nieuwe dag, zullen we maar zeggen. Net zoals Frisco en Winnen dat deden met die tune, man. Die klassieke, zal ik hem maar draaien? Ik draai hem gewoon. Je hoort hem nu.

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: In the mood for vibes.
3: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
6: Hermanos!

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
3: Ja.
2: Jouw

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De asielvergunning van twee Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken. Dat oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister die vergunningen intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. Bij het blussen van een bosbrand in de Franse Alpen is een 22-jarige brandweerman om het leven gekomen. Die brand is waarschijnlijk ontstaan door blikseminslag. Vanaf volgend jaar reizen kinderen tot en met 11 jaar gratis met de bus, metro en tram. Ze hopen dat het OV aantrekkelijker wordt voor gezinnen.
1: Wij denken dat er, als we dit op een goede manier naar buiten brengen, dat inderdaad veel mensen met kinderen, opa's en oma's met kinderen, ja, toch makkelijk zo'n abonnement zullen aanschaffen. Kost niks.
0: Ja, voor die opa's en oma's is het trouwens wel slecht nieuws, want de korting voor 65-plussers verdwijnt om deze regeling mogelijk te maken. En kans op Nederlands dagsucces vandaag in de Tour de France. Er staat een sprintrit op het programma. Ja, en dan weet onze wielenanalist Stef Clement wel wie een van de favorieten is.
2: Nederlandse toerdebutant Olaf Kooi, een van de beste sprinters ter wereld. Die kwam eigenlijk door ziekte en andere leed dit seizoen nog niet met zijn hele sprinttrein in training. En dus is het voor hem een extra spannend debuut. Hij zelf overigens zegt dat hij helemaal geen last van spanning heeft. Dus we mogen Kooi denk ik opschrijven voor een kans vandaag.
0: Nou, die etappe begint over een kwartiertje en de finish is rond 6 uur vanavond. Het weer in de loop van de middag op steeds meer plekken zon. Het is 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen eerst grijs, later meer zon en max 28 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week het moment. Meer info. Check Forex.nl of de NPO Luister-app.
5: Zometeen tijd voor de Beat Blender. Ook Broederliefde komt voorbij. Eerst tijd voor Zoë Duet, Wiel en Burna Boy. Dit is Quatre Camp 2.

Calendar. We hebben 5 tunes gepakt. Niet zomaar tunes, 5 hits. Die hebben we gegooid in de blender. Om vervolgens jou te laten raden wie je hoort. Welke artiest hoor je? Het is heel simpel. En deze, het is echt heel kort. Ik heb echt... anders ga je te veel horen. Ga je weten wie het is. Dus ik heb echt zo... alles, die hits echt kleine stukjes gepakt. Maar ja, je weet het, van een hit...

elke seconde is belangrijk en elke seconde telt. Dus ik zou zeggen, doe je best. Want er staat een Phonix Goodie pakket. Hè? Wat je kan winnen. Dus dit is je kans. Beat Blender Time. Drop het in de NPO luisterapp als je het weet. Hier komt ie. Bang bang. Vieze dredder op die andere feestje. Ja, meer ga je echt niet krijgen, man. Want dit moet je gewoon weten. Als je het niet weet, als ik foute antwoorden zie, dan ga ik je zometeen echt bashen, man. Drop het in de NPO luisterapp. Welke artiest ben ik naar op zoek? Zometeen ga je meer horen naar muziek van Bad Bunny, Eerst, Ox, Burleson, Bailey en Jane. Koek.

Bad Bunny hoorde je zojuist en ik liet je net een artiest horen. 5 hits, 1 artiest, daar ben ik naar op zoek. Het was een super kort fragmentje. Bang bang, vieze rapper op die andere feestje wordt hevers. Ja, naar wie ben ik op zoek? Je mocht het mij laten weten via de NPO Luisterapp. Je mag het mij nog steeds laten weten. Want ik ga je namelijk nog 1 hint geven. En de hint is als volgt. Boos. Ja, dat was hem. Boos. Meer ga je niet krijgen, want hey, dit moet je gewoon weten, man. Dus boos is de enige hint die je krijgt. Weet jij het goede antwoord? Drop het dan in de NPO Luisterapp, want wie weet ga ik jou zometeen blij maken met een Phonics goodie pakket. Na muziek van Polo G. Dit is Rapstar, hier op Phonics.

0: voor de Beat Blender. 5 hits, 1 artiest. Naar wie was ik op zoek? Ik liet je net een fragmentje horen en dat fragmentje klinkt ongeveer zo.
1: Bang bang, viezer op die andere feestje wordt
0: even. Ja, zo moeilijk was het niet toch? Eerlijk, kom op. Ik bedoel, de meesten zouden dit wel moeten weten toch? Maar er was één iemand die het allersnelst was van iedereen. En die met het goede antwoord dus ook kwam. En dat was Massaro. En hij kwam met Lijpen. Phonics Goodie Pakket Massaro gaat jouw kant op sturen. Drop nog even jouw adresgegevens via de NPO Luister App. Dan ga ik het helemaal voor je fixen. En shout-out naar jou, man. Ja, man. Je was super snel, man. Je had je vingers echt gewoon in die app. Niet typend, gewoon in die app was je daar gewoon bezig om als eerste te zijn. Heel veel andere mensen die het ook goed hadden. Een paar die hadden het fout. Ja, ik zei dat ik je ga vlammen, maar weet je wat, ik bespaar je gewoon. Want het was al overduidelijk lijp, hè? Jennifer. Nora. nog een keer Jennifer, die met uitroeptekens en caps lock alles het nog een keer bevestigde. Nee, het was lijpen. En ik denk ook om een beetje motivatie te geven, hè, voor morgen de wedstrijd van Marokko tegen Frankrijk. 10 uur, die wil je natuurlijk niet missen. Regreggie, de oude trainer van het Marokkaanse helftal. Een tune die lijpen heeft gemaakt, vind ik gewoon keihard. Keiharde bars, je hoort hem.

0: nice.
1: Dave & Tams door je speakers, Rain Dance, die hoorde je zojuist hier bij Chris. Met zometeen nog veel meer bangers die voorbij gaan komen. Jade Lauren, Cho, Kevin, Adam Poort, die hoor je straks met Kinda Music, met de tune Move. Maar eerst tijd voor ja, ook een legendarische samenwerking. Deze man kwam relatief toen der tijd nieuw in de game. Deed het heel goed, ik heb het over Nicky Jam. En een andere man die toch wel ja, ook door voornamelijk dames werd gezien als ja, een van de knapste mannen ter wereld. Enrique Iglesias. Die twee bundelden de krachten en dachten bij zichzelf van ja, maar wij moeten ook gewoon een banger gaan uitbrengen. En ja, dat hebben ze zeker gedaan. Je hoort ze nu.

en Kevin met Swim Deep. En ik zou je alvast zeggen, als jij een modellenbureau hebt en je gaat iets doen met Fashion Week, dan zijn er eigenlijk alleen maar twee artiesten die je daarvoor kan boeken. Huh? Weet je al over wie ik het heb? Lil Kleine en Jonah Fraser uiteraard, die moet je...

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja. Van de Belastingdienst.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar Domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja, jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
6: Trek je niet.

0: Goedemiddag, ik ben Stef met het nieuws van NOS op 3 en we beginnen in Den Haag.
1: Zegt u mij na, zo waarlijk helpen mij God almachtig.
2: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
0: Want een opvallend begin toch wel van het coronaverhoor van oud-minister Keizer. Ze werd destijds ontslagen door premier Rutte omdat ze het niet eens was met het kabinetsbeleid. Keizer zei net tegen de commissie, voordat het verhoor begon, dat ze geen corona-ontkenner was.
3: Hoewel het voor mij een vanzelfsprekendheid is dat ik dat niet was. Ik heb gezien wat corona in medische zin deed bij mensen. Ik ben getrouwd met een arts die in het ziekenhuis in de rondte liep. Ik heb gezien dat mensen ziek werden, dat mensen overleden. Dus daar wil ik absoluut niets aan afdoen. En ik hecht eraan om dat van tevoren wel gezegd te hebben.
0: En vanochtend werd opiniepeiler Maurice de Hond verhoord. Die had eigenlijk weinig goeds te zeggen over het kabinetsbeleid. De voorzitter zei zelfs dat hij te persoonlijk werd in zijn kritiek. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het regelen van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Sinds deze maand zitten er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. De gemeente zegt nu dat die club eerder betrokken had moeten worden. Er was ook veel onrust over die opvang. Later braken er ook rellen uit in IJsselstein. Bij een bedrijf in de buurt van Rotterdam heeft de inspectie vorige week ruim 277.000 illegale vapes in beslag genomen. Het gaat volgens de NVWA om vapes met zoete smaakjes en die zijn verboden. En in Lichtenvoorde wordt ondertussen keihard gewerkt om alles op te bouwen voor de Zwarte Cross. Ja, toch had de organisatie een flink probleem, want het gras groeit als kool, vertellen ze bij de streekomroep Regio 8.
4: Als organisatie zijn, dan kunnen wij heel veel, maar dit veldje straks niet te krijgen, nou, daar hadden we toch wel eventjes hulp voor nodig.
0: En die hulp zocht de Zwarte Cross dichtbij, want buurtbewoners met een grasmaaier werd gevraagd om te komen maaien. 300 zitmaaierbezitters gaven er gehoor aan en met plezier.
5: Ja, we zagen die oproep direct in een vriendengroep gestuurd, daar gaan we in. We wonen hier kort in de buurt en staan.
6: Ja, dat veel meer doen lijkt me grappig. Superleuk idee, spontaan. Ja, dat gaan we doen, weet je wel.
5: Wat heb je meegenomen?
6: Tuintrekker met mulch.
5: Ja, dit is Husqvarna, stond bij ons nog in de schuur. Ah, dit is toch fantastisch. Iedereen lachen met een beetje om elkaar heen, langs elkaar heen.
7: Wat zo gezellig.
0: Ja, over 9 dagen dan begint de Zwarte Cross. Onder andere Bente, de opposites en de bankzitters zijn daar te zien tussen de motocross door. Het weer op steeds meer plekken brengt nu de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen eerst grijs, later meer zon en maximaal 28 graden.
8: Festival FOMO.
9: Hell no.
8: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god.
8: Met deze week het moment. Meer info. Check Funnex.nl of de NPO Luister app.
10: Yusuf. Zometeen muziek van Jemani. Eerst Zeiss en Monk, Falling in Love. Eerst tijd voor Idali, Ronnie Flex en Frenna. Dit is Populi.

6 uur was de wedstrijd van Egypte tegen Argentinië. Wereldkampioenschappen, voetbal. En ik ging dat kijken bij een Egyptische vriend van mij. En gedurende de dag kwam ik ook andere Egyptische mensen tegen. En die waren echt zenuwachtig. Want het was een belangrijke en vooral ook een moeilijke wedstrijd tegen de voormalig wereldkampioen Argentinië. Uiteindelijk begon de wedstrijd. Ja, geweldig. Egypte kwam op voorsprong 1-0. In de tweede helft werd het uiteindelijk zelfs 2-0. Is nog zelfs een goal van Egypte afgekeurd. Terwijl ja, ik bij mezelf denk van hoe ver terug wil je gaan kijken met die VAR. Uiteindelijk kwam Argentinië later in de wedstrijd kwamen ze doorheen. 2-1, 2-2 uiteindelijk. En zelfs 3-2. En daarvoor gebeurde ook een overtreding. En toen dacht ik bij mezelf van ja, ga dan ook eventjes terugkijken op de VAR. Maar dat gebeurde uiteraard niet. En nu zijn er online heel veel mensen boos. Ja, ik zelf ben ook natuurlijk boos. Maar heel veel mensen die zijn boos. En die zeggen eigenlijk dat er een hele conspiracy gaande is over dat ze Argentinië kampioen willen maken. Overtredingen worden niet gegeven. Tijdens de wedstrijd tegen Egypte bijvoorbeeld gebeurde het een en ander. Maar tegen Kaapverdië gebeurde ook al heel wat gekkigheid. Dus ja, het is niet echt een fijn WK zo op deze manier. Maar goed, ik bedoel, mijn Egyptische broeders en zusters die hebben het

ja, die hebben het uitstekend gedaan tijdens het WK. Ik bedoel, die verdienen alleen maar props en respect. En ik denk dat het goed is om daarom even een tune te draaien. Boshret Geer, Hussein El Jazmi. Ik denk dat mijn Egyptische mensen zeker weten over welke tune ik het heb. En als je hem hoort, hey, dan weet je ook gelijk over welke ik het heb.

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

koos om een tune te draaien. Nou, zometeen ligt het helemaal in jouw handen. Jij mag zometeen bepalen welke tune we gaan draaien. Maar ik ben wel op zoek naar een energieke tune. Een tune die we eventjes nodig hebben. Ja, toch, misschien zijn we een beetje ingekakt. Het is weer tijd om wakker te worden, jongens. Het is weer tijd om erin te knallen. Dus heb je die perfecte tune voor mij klaar liggen? Stuur hem me dan door via de NPO Luisterapp. Het is helemaal gratis. Het kost je helemaal noppes. En ik zie alles binnenkomen hier in de studio. En wie weet, kies ik wel jouw tune uit om straks te gaan draaien als echte powerpokkel. Om weer even, je weet toch, even weer die energie erin te krijgen. Tot die tijd gaan we het doen met Chief. En dit is Lieg tegen mij.

tijd geven om mij nog een request in te sturen. Een tune waar we echt eventjes wat energie van gaan krijgen. Dus drop het in de NPO-luisterapp. Als jij de perfecte tune voor me klaar hebt liggen, dan ga ik die zometeen draaien. Zometeen na muziek van KM en Idali. Eerst Koffie. En dit is Pull Up.

welke tune jij super graag zou willen horen. En ik kreeg een bericht binnen van Marcello en die zei: Joes, kan je AUB iets van Kike draaien? Die man is een legend en geeft me altijd goede energie. Ja man, Kike natuurlijk vaststellend winnaar geweest een aantal jaartjes back. Met die bicicletta viraal gegaan. Maar die man heeft ook een paar andere tunes waarvan ik weet dat die voor wat energie kunnen zorgen. En deze die ik nu klaar heb staan, begin alvast op te staan, die heupjes los te gooien. Want dit is Kike met Tusabe.

Chris, morgen zijn we er gewoon weer tussen 1 en 4 om je te voorzien van die hits. Zometeen heb je natuurlijk weer de middagshow door je speakers, dus nergens naartoe gaan, gewoon hier blijven. Zometeen nog Siggy en Dinsio, Silvio, Russian, Bongo. Maar eerst tijd voor Stormzy en Odile, dit is 24 Hours.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Yo, this is Tribal Kush in the building. Basel Fest is coming. The first Basel Festival ever. Kiba, Tribal Kush, Caliboy and many more.
2: Kiba, how ya man? So?
1: 1st and 2nd of August, Sparmode, the van. Get your last tickets now.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
4: Trek je niet echt lekkers? Ga naar

0: Your city, your sound.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Instagram.
3: It's complicated with Jay.

0: beter voor onze vrienden.
1: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
2: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
3: Kijk op kwf.nl/voorwie.
4: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Een Duitse arts die 15 patiënten vermoordde, krijgt levenslang. Hij was palliatief arts en behandelde patiënten meestal in hun eigen huis. Maar ging geraffineerd te werk, zegt onze Duitsland-correspondent Gimbal Duk.
1: Als hij eenmaal thuis was bij dus een patiënt, gaf hij die persoon een dodelijke hoeveelheid medicatie, waarna die persoon dus ook overleed. En meermaals heeft hij vervolgens ook de woning van die persoon in kwestie in brand gestoken. En dat is ook de manier waarop hij uiteindelijk tegen het licht liep. Er werd duidelijk dat er een patroon plaats had tussen meerdere branden, waarbij dus een dood patiënt werd aangetroffen. Daarna heeft de politie onderzoek gedaan en dus deze arts gearresteerd en uiteindelijk hem dus nu beschuldigd van en veroordeeld voor 15 doden.
0: De Duitse arts verklaarde dat hij wel wilde stoppen met moorden, maar dat hij vervolgens toch weer naar de spuit greep. De gemeente Nijmegen neemt maatregelen om verdrinkingen in de Waal te voorkomen. Met borden, een spandoek en ook aandacht op de socials moeten mensen bewuster worden van de gevaren van zwemmen. Burgemeester Bruls zegt dat de gemeente niet extra gaat controleren. Zwemmen in de Waal blijft een eigen verantwoordelijkheid, zegt hij.
2: Als samenleving en de overheid namens de samenleving kun je niet meer doen dan duidelijke regels stellen. Ook duidelijk aangeven wat wel of niet mag. Maar je bent er natuurlijk wel zelf bij om van een brugpijler te springen, waarvan iedereen met een gezond verstand kan zeggen, ja, dat is wel risicovol. Waarom ga je niet naar het zwembad en spring van de 5 meter plank.
0: De afgelopen weken verdronken meerdere mensen in de Waal. Deli Blind speelt komend seizoen weer in wit-rood-wit. Hij maakte de overstap van het Spaanse Girona naar Ajax. Hij speelde in totaal al dik 200 wedstrijden voor die Amsterdamse club en keert nu dus weer op zijn 36e terug. En hij is getekend voor 1 seizoen. De Nederlandse basketballer Quinten Post heeft in Amerika een nieuwe club. Hij gaat de komende 3 jaar spelen voor de Memphis Grizzlies. Ja, die overstap is ook goed voor zijn bankrekening, want Quinten Post gaat daar in zo'n 3 jaar tijd ongeveer 26 miljoen euro verdienen. Het weer op steeds meer plekken breekt nu de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen eerst grijs, later meer zon en maximaal 28 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
5: En wat is je favoriete uitspraak van Lil Kleine? Ik heb er een nieuwe bij.

0: Chanel.
1: Ja. Ach, wat is het toch genieten om een inkijkje te krijgen in het leven van Leeuw Kleine. Ik had nooit gedacht dat ik dat zou zeggen, maar wat geniet ik buiten de muziek van Leeuw Kleine van Leeuw Kleine, dat je daar gewoon wat van mag mee van maken. En ik heb het natuurlijk over zijn nieuwe documentaire. Leeuw Kleine terug. Eerst was het geen rem, nu is het Leeuw Kleine terug. Waarin Leeuw Kleine in 3 afleveringen wordt gevolgd in zijn succes. Een tijdje terug is hij ook gevolgd. Daar zag je meer de downfall, het terugkrabbelen. Hoe kom je uit een cultuur om gecanceld te worden. En nu zie je uitverkochte stadions te laat op clipshoots komen. Heel veel optredens. Veel alcohol ook. Maar ook de struggles die bij het artiest zijnde horen. En ik vind het gewoon super een rauw inkijkje van zijn leven. Dat vind ik wel tof. Wat viel jou op, Chanel, uit deze serie? Want als je zit te luisteren, we gaan het over de favoriete momenten van Leeuw Kleine hebben. De favoriete memes, zijn favoriete uitspraken. Denk alvast na over wat jouw favoriete Leeuw Kleine moment is. Maar Chanel.
2: Wat mij echt opviel is, het is gewoon geweldig om hem te volgen. Als persoon, ik zou 1000 afleveringen hiervan willen. Iedere week een nieuwe. Maar ook gewoon zijn geloof in zichzelf, weet je. Dat is iets waar jij en ik echt heel veel van kunnen leren. Van waar hij is gekomen. En nu een oud uitverkocht Olympisch stadion. Dat is toch prachtig.
1: Ja, dat doet volgens mij niemand hem na ook hoor. Alleen.
2: Hij heeft er ook een hele mooie quote van, hè?
1: Ja dit, we zijn op zoek gaan naar dek. Kijk, deze nieuwe docu-serie over hem. Daar zitten waarschijnlijk alweer 12 video's in die viral kunnen gaan. De quotes die gewoon fantastisch zijn.
2: Alles wat hij
1: zijn.
2: Zegt.
1: En dat heeft hij natuurlijk al de afgelopen jaren een paar van. Dit is jouw favoriete quote van de docu. Ja. En ik wil even weten waarom.
3: Als ik iets wil, you put your mind to it, and everything is possible.
2: Maar dat heeft hij ook echt bewezen. En voor mij vat deze quote de docu samen. Hij gelooft zo in zichzelf. Alles lukt voor hem. En dat vind ik zo vet om te zien.
1: Ja, en zo, in zijn vorige docu was natuurlijk deze, die echt zo viral ging.
3: Vanavond gaan we met z'n vieren dood. Kom. Ja, ik zweer het je. Maar nu, ik begin te matten, maar je kan niet matten met 3 gasten en met een ganu. Kom maar vast, pak ze watcha.
1: Ja, daar ging je even uitleggen hoe die op de vuist ging met 3 man, terwijl ze probeerden zijn horloge te stelen bij zijn woning. Normale mensen zouden helemaal gaan bibberen en getraumatiseerd dat vertellen. En hij...
2: Weet je wat ik het leukste vond eraan? Dat op het einde zei hij, ja, ik bel mijn vriendin en zeg ze, waarom ben je mij als eerste plaats van de politie?
1: Ja,
2: ik bel toch eens jouw schatje?
1: Nou, ik heb... want nu heeft hij... het is nog niet officieel een nieuwe vriendin. Maar hij en Selma Omari hebben het heel gezellig. Ze zijn aan het uitzoeken wat het dan met elkaar is. En dan vertelt hij dus in die docuserie dat hij op een boot is in Ibiza gespot. En dan zegt hij... Ja, en dan gooien ze die boot, gooien ze vol. En dan
2: met staan er met zes
1: allemaal meiden op de boot. En dan denkt hij... Ja, dit vind ik dik. Dit ga ik posten. En dan legt hij uit dat met al die meiden... Dat Selma zich in ieder geval geen zorgen hoeft te maken. Let op wat papi namelijk gedaan heeft.
3: En geloof het of niet... Papi heeft gewoon zijn pik in zijn boek gehouden. Wat Selma daarvoor vond, niet top.
2: Nee, dat kan ik begrijpen.
1: Dit is nog genieten. Nog gewoon even 1 keer omdat het kan.
3: En geloof het of niet, papi heeft gewoon zijn pik in zijn boek gehouden. Wat Selma daarvoor vond, niet top.
2: Niet top.
1: Ja, ik vind het gewoon geweldig. En ik denk dat we gewoon even... Want wat is die man nu bekend? 10, 15 jaar ongeveer.
2: Ja, er zijn heel veel quotes van hem.
1: Laten we gewoon jouw favoriete Leeuw Kleine moment.

0: dat is gewoon heerlijk kijken. Wat kijk ik graag naar die man, want het is gewoon een en al...
1: Alles is een avontuur met hem.
0: Sensatie, avontuur en genieten. En je ziet ook, ook wel natuurlijk de pijn en het verdriet.
1: Tuurlijk.
0: En andere dingen die eronder liggen. Maar het is gewoon een heel rauw en puur persoon. Waarvan ik graag een inkijkje in zijn leven kan... waarvan ik dat wel echt kan waarderen. En we vragen gewoon aan jou, wat die man heeft buiten al zijn hits, buiten al zijn nummer 1 hits en zijn albums. Wat zijn nou die beste Lil Kleine momenten als het gaat om memes, quotes, uitspraken die hij heeft gedaan? Wat is allemaal wat er voorbij komt?
1: Nou, Xavier heeft een hele mooie voice memo gestuurd.
0: Ja, hij heeft echt een goede Lil Kleine imitatie heeft hij erop gegooid.
2: Ja, weet je wat het is gewoon? Ik ben gewoon Lil Kleine schitje. Papi heeft gewoon een slippertje gemaakt, weet je. Dat kan gebeuren, weet je.
0: Ja, dat vertelde hij in zijn vorige docu. Toen was hij vreemd gegaan. Toen belde hij dus zijn vriendin. Vertelde hij in die docu van, ja, papi heeft een slippertje gemaakt.
1: Ja, ze loopt zo achter me aan, weet je, helemaal lam.
0: Ja, ik vond het ook mooi dat hij dat ging uitleggen. En weet je wat ik echt geil vond? Zij zei van, ze doet het niet omdat jij sexy bent, ze doet het omdat jij fame. Ja, voel ik echt sexy ze mij terecht. Ja, top. Oké, we gaan door naar
1: Bas. Yannick. Oh, Yannick.
0: Ja. Oh, Bas, die zegt, maak me nou niet gek. Ik lees dat las overheen. En Yannick, die heeft ook een hele mooie. Als hij praat over wat hij te bieden heeft.
3: Ga iemand vinden dan, die doet dat ik boek bij is. En ook nog eens, is wie, wat hij is, dat kan niet zomaar. Ik maak me niet druk, omdat ik heb geen concurrentie, snap je? Dat is wel gewoon zo, meen ik echt.
1: Maar heeft hij ongelijk?
0: Nee,
1: precies.
0: Hij heeft geen ongelijk.
1: Aisha zegt, een van mijn favorieten. Oh. Als ik wil dat Beatrix langskomt, dan komt Beatrix langs.
0: Hij was te laat.
1: Bij een festival, hij werd niet binnengelaten in de auto. Ze wouden papieren zien en hij dacht... Wat zeg je nou, grappie?
0: Hij werd even helemaal gek toen.
4: Vriend, wie zit hier?
5: Vriend, ga je nou lijm doen? Ik moet toch optreden? Anders treed ik niet op, hoor. Mafkees. Gek. Ik hoef niet graag op te treden of zo. Gek. Ik wil een pasje maken. Kan je iemand erbij halen? Want met jou ga ik niet praten.
4: Ik zeg jou.
5: Haal maar iemand erbij. Als ik wil dat Beatrix langskomt, komt Beatrix langs.
1: Geweldig!
0: Ja, en hij had in een way wel gelijk, omdat hij gewoon... Ja, hij werd toen niet binnengelaten. En hij zei, ja, iemand anders is al binnen op Lil Kleine. Dat weet ik nog. Maar dat hij zegt, als je wilt dat Beatrix langskomt, dan komt Beatrix langs. Dat is natuurlijk super wild. Even kijken, wat hebben we nog?
1: Lieke.
0: Ja.
1: Ik mis je, ik haat je, ik hou van je, je bent een...
0: Ja, dat was in zijn vorige docu over hoe dan hoe dat dan ging met hem en zijn relatie.
3: Kleine, waar ben je? Je laat mij alleen. Kont. Ik mis je. Ik haat je, ik hou van je, ik mis je, k***hond, waar ben je?
1: Oh, geweldig!
0: Ja, hij heet er zoveel. En ik zeg eerlijk, we zijn nog niet eens op de helft. We gaan er wel even een tempootje maken. Maar Omaya die zegt, die ene vrouw die hem interviewt, zegt waarom we zijn hondje niet meer zien op Instagram. Dat is ook toch wel legendary.
6: En hoort jouw hondje er ook bij? Want die zien we niet meer op Instagram. Wat is ermee gebeurd?
7: Heb je een probleem mee dat je mijn hondje niet meer ziet op Instagram? Het is 2019, mevrouw. Vind je dat heel raar? Dat je mijn hond niet... Moet je mijn hond zien op Instagram? Ik zie jouw hond ook niet op Instagram. Moet je mijn hond dan zien op Instagram om te weten of hij leeft? Nee toch? Ik heb een beetje een maffe vraag.
1: Moet je mijn hond dan zien op Instagram om te weten of hij leeft? Oh, ja, geweldig.
0: Een beetje een maffe vraag. En Santos die zegt Pietertje. Hij was namelijk verbannen uit Hilversum. En toen belden ze tijdens RTL Late Night met de burgemeester. Die heette...
1: Dit Pietertje.
0: Ja, die heet gewoon Pieter. En toen zei hij...
8: Nou, waar ik een grens overheen vind gaan, Pietertje, is dat ik word verbannen uit je stad. Want verbannen, dat gebeurt in de middeleeuwen. Dat gebeurt in de middeleeuwen. Ja,
9: maar dat is ook niet gebeurd, hè? Dat is ook niet gebeurd.
8: Nee, maar dat is wel...
9: Hartstikke welkom. Kom een keer
8: mag
9: praten,
8: ik ook alsjeblieft uitpraten, Pieter? Okay. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja.
1: Alsjeblieft, dankjewel.
0: En dan houden we het bij Pieter, want Zagria die zegt... ik weet nog een keertje dat hij bij Rookworst zat. Had hij het ook over een Pieter, dat hij zo heet?
10: Ik zeg tegen mezelf, Pieter, je moet stoppen met drinken en al die dingen, domme dingen doen. Weet je,
11: waarom noem je jezelf Pieter?
10: Maar gelukkig heet ik geen Pieter.
0: Ja, shout-out naar die man.
1: Geweldig.

0: trillen door je speakers hier op Funix. En zometeen is het tijd voor het biddengetaal. Mijn kennisjes van 5 vragen waarin ik jouw hulp nodig heb. Ja, Bas reageert.
1: Hij heeft jouw hulp niet nodig.
0: Jawel, want Bas reageert namelijk. Dus heeft Chanel straks toch hulp nodig? Want ik ben team Chanel sowieso. Maar ja, Bas, Chanel heeft gisteren mij gewoon keihard ingemaakt. En dat betekent dat
1: vanavond gaan we pie. Ja, die ga je vandaag weer horen, hè? Die ga je vandaag weer horen.
0: En als verrassing op allemaal, Chanel heeft dus mijn tune als haar overwinningstune. Ja, dat is wel echt extra zuur. Maar oké, ik heb zometeen jouw hulp nodig in de middag te tamen. Wil je alvast bij mij in het team reageren voor Team Noordin in de NPO Luister-app?

0: dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
0: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Kennisquiz van 5 vragen waarin ik je hulp keihard nodig heb... omdat gewoon Chanel me aan het afmaken is.
1: Nou ja, we staan beide 1-1 deze week.
3: Oké, dus ik moet wat minder overdrijven. Altijd als ik op het moment dat ik een beetje overdrijf... dan trap je mij gelijk terug.
1: Ja, ja. Dat is mijn rol een beetje, dat doe je
3: hartstikke goed. Wie heb jij in je team?
1: Ik heb vandaag Hassan in mijn team, net zoals gisteren. Hoi Hassan. Hij is er nog niet.
3: Nee, we gaan zo
1: meteen. Oh, sorry jongens.
3: Dit is de zeven zitten blow hoor. We gaan de oproep doen en... wil je bij mij in het team kennis is van 5 vragen? Ik heb gewoon je hulp nodig om een kans te maken tegen Chanel. Reageer dan even team Noordin in de NPO Luister app.

0: Wat is de hoofdstad van Noord-Holland?
1: Noorden.
0: Was eerder. Vijf.
2: Nou ja, ik zei mijn hele naam eerder. Maar goed.
3: Hoorn.
0: Nee. Chanel, weet jij het?
2: Amsterdam?
0: Nee.
3: Nee, dit is die instinker. Dat weet ik wel op school. Wat is het?
0: Topografie. Het is Haarlem.
3: Haarlem.
2: Dat vind ik zo raar.
3: Dat is zo. De hoofdstad van Nederland is Amsterdam.
2: Dat is een stad.
3: Maar de hoofdstad van Noord-Holland is niet Amsterdam. Ik vond het zo raar altijd op school.
2: Nah.
3: Zo zie je maar waarom we dit middag de taal
2: doen.
3: Was dat vandaag?
2: Heb je geleerd?
3: Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtempo.
3: Rosalie! We gaan weer knallen vandaag in het middagtentamen. Chanel, jij hebt geen Hassan vandaag.
2: Nee, Hassan, ik was zo net zo enthousiast voor hem, maar hij heeft niet opgenomen. Dus ik heb vandaag Bas!
5: Ja, goedemiddag.
2: Kijk, Bas is enthousiast.
3: Bas is inderdaad lekker enthousiast. Quizmaster Sander, wat gaan we verder doen?
0: Yes, sir. We hebben nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar of Rosalie of naar Bas. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt die niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint natuurlijk. En als het gelijk is, hebben we die ene bonusvraag. En maakt niet uit waar je bent, of je meedoet nu of niet. Je mag altijd op afstand meedoen met het middagtentamen.
4: Het middagtentamen.
0: Waar het nog 0-0 staat. Vraag 2. Met welke artiest zijn ze in Oost in het nummer No Go Zone?
3: Noordin. Sam, a.k.a. Boekersam.
0: Dat klopt.
3: Ja, ik ben met Sam
2: in Oost.
0: Juist, dat is hem. Vraag 3. Welk lichaamsdeel gebruikt een slang om te ruiken?
3: Noordin? Tong.
0: Dat is goed. Netjes. 2-0.
2: Nou.
0: Ja, doe maar niet meer.
2: Ja.
0: Vraag 4. Het kan nog steeds 2-2 worden, Chanel. Vraag 4. Welke stad heeft als bijnaam de sleutelstad?
3: Noordin.
0: 5.
3: Utrecht?
0: Nee, geen Utrecht. Chanel? 5.
2: Haarlem?
0: Nee, geen Haarlem.
3: Dat zou wel wat zijn geweest, hè? Als een twee
0: Bas,
3: keer
0: weet jij het, de sleutelstad?
5: Volendam.
0: Nee, is geen Volendam. Rosalie, weet jij het dan?
6: Deventer.
0: Nee.
2: Wat?
0: Het is Leiden.
3: Oh! Waarom?
0: Ja, goede vraag. Ga ik zo ook nog even
2: volgen. Ja, iedere keer is
3: lekking.
0: Nou, bij alles en waarom hebben...
2: Ja, we willen het weten. De luisteraar ook.
3: Het zoiets als we het allemaal niet weten.
0: Nou, gaan we het zo meteen doen nog. Eerst nog even vraag 5 voor de vorm. Van welke band was Kurt Cobain de zanger?
2: Chanel Nirvana.
0: Ja, dat is goed.
3: Net maar het was genoeg. Vandaag niet goed genoeg.
2: Nee,
3: van de Rosalie!
2: Veel te leuk,
3: ja, dit is genieten, hè, Rosalie?
6: Ja, heerlijk, hoor.
3: Ja, goed zo. Ja, dat is toch ook lekker. Never change a winning team. Morgen bellen we je gewoon weer rond dezelfde tijd, oké?
6: Nou, leuk.
3: Weet je het inmiddels, Sander?
0: Jazeker. Ik moet het kort houden, want het is Bijbels. Het is een Bijbels verhaal. Sint Pieter, de sleutel, et cetera. Die sleutels die zitten in het wapen van Leiden.
3: Ah, oké.
2: Weer wat geleerd.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
4: Zin in Afro vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp. In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO luisterapp.
6: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
7: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
6: chicken. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Droom je van een stralende glimlach?
9: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
8: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
10: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd-mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Tata Steel wordt voor de rechter gesleept. En het OM vertelt waarom.
1: Als ik het heel simpel zeg, zijn de strafbare feiten dat Tata Steel volgens het Openbaar Ministerie opzettelijk en in strijd met de regels te veel schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht die mogelijk schadelijk zijn voor de gezondheid.
0: De aanklacht komt er na een massa-aangifte van een paar jaar terug. Deze inwoners van IJmuiden reageren wel verdeeld op het nieuws.
2: Ik heb helemaal geen last van Tata Steel. Af en toe hoor je ze een kanaal, de stenen. En soms een hele harde, maar voor de rest heb ik er totaal geen last van.
3: Je auto is op een gegeven moment, als je klaar bent, loop je terug naar de parkeerplaats. En merk je dat hij helemaal zwart is. Af en toe dat hoesterige, hoe heet het. Ja, onbewust krijg je toch wel een hoop binnen.
0: De rechtszaak tegen Tata Steel begint eind november. De ondernemingsraad van het bedrijf maakt zich vanwege die zaak zorgen over de toekomst van het bedrijf. De Amerikaanse president Trump dreigt ondertussen met grote aanvallen komende nacht op Iran. Ook afgelopen nacht waren er al over en weer beschietingen. Vanochtend zei Trump op de NAVO-top in Turkije dat het staakt het vuren tussen de VS en Iran voorbij is. Bij een bedrijf in de buurt van Rotterdam heeft de inspectie vorige week ruim 277.000 illegale vapes in beslag genomen. Het gaat volgens de NVWA om vapes met zoete smaakjes en die zijn verboden. En tientallen Europarlementariërs willen een onderzoek naar FIFA-baas Gianni Infantino. Ze willen weten wat zijn rol was in het kwijtschelden van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun op het WK. Ook de handtekening van Europarlementariër Lara Wolters staat onder de brief die ze naar de FIFA hebben gestuurd. Zij zegt dat Infantino nu echt te ver is gegaan.
4: Gelukkig is het nu zo dat hij het zo bond heeft gemaakt, hè, dat er overal protest klinkt. En ja, ik denk dat hij zich zo heeft laten omringen met mensen, hè, die ja knikken en met hem meedoen. Infantino, dat hij zelf niet heeft gezien dat die rode kaart terugdraaien, dat echt een stap te ver was.
0: Balogun kreeg een rode kaart, maar mocht de wedstrijd daarna toch spelen. Zijn schorsing zou zijn geschrapt na een telefoontje tussen president Trump en Infantino. Het weer vanavond blijft het overal droog. Morgen begint wat grijs, maar later breekt vaker de zon door bij maximaal 28 graden.
5: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god!
5: Met deze week het moment. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
7: Nardin en Shanna. Ja, en een van ons.

0: Ja, onze producer Sander heeft een verhaal van een van ons eruit gepakt en jij moet raden. Hoort dit bij mij of hoort dit bij Nordin? En om je een beetje te helpen mag Sander ons één vraag stellen die we eerlijk moeten beantwoorden. Yes. Sander, wat is het verhaal van vandaag?
1: Ja, crazy weer. Het verhaal van vandaag is, ik heb gisteren nog gevochten. Nordin, wat was de aanleiding van dit gevecht?
2: Ja, een verkeersruzie.
1: Oh nee, hè. Oké, en Chanel, met wie heb je dan gevochten?
0: Een wesp.
1: Een wesp.
0: Een wesp.
1: Ik weet voldoende hoe.
2: Ik heb gisteren gevochten. Bij wie hoort dit verhaal? Hoort het bij mij, Nordin, of bij Chanel? Drop het even in de NPO luisteren. Laat ook vooral even weten waarom je denkt bij wie het hoort.

0: Felix met Toxic door je speakers hier op Phonix. En wie van ons twee heeft er gisteren gevochten?
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it? Ja, ik heb gisteren gevochten. Klopt dat, ja of nee?
0: Ja, Gino, laat van zich horen in de NPO luisteren. Dat doet hij via een spraakmemootje en dat vinden wij extra leuk.
3: Ik denk dat het Chanel is. Omdat zij is toxic als ik weet niet wat. En ik kan best wel begrijpen dat ze met een wasp vecht. En Norden is gewoon te pussy. Norden doet dat niet.
0: Ja, Norden is pussy boy.
2: Brian, die stuurt dat Chanel met zo'n 100 emoji erbij.
0: Ja, en Donna die zegt, goedemiddag toppers, vast Chanel als ze de blootje niet heeft gerookt. En we hebben het ook even gevraagd op onze Insta. Volg ons even als je dat nog niet doet, Nordin en Wef. En Nordin 43%, Chanel 57%.
2: Randje,
0: maar is
2: randje.
0: Dat ook zo? Ja, is dat ook zo?
1: Who did it?
4: Het was Chanel.
2: Ja, ik heb gisteren echt gevochten met een wasp. Ik wou gaan slapen, het was na 12. Ik kom mijn kamer binnen en ik had licht aangelaten en het raam open. En ik zie zo bzz, bzz, bzz, bzz, bzz, bij de lamp. Ik denk, fuck, wat ga ik doen? Dus ik heb het licht uitgedaan, deur dicht gedaan. Heb ik een deo-fles gepakt, heb ik die hele kamer, die hele deo-fles in die kamer volgespoten. Ik heb dat ding helemaal vergast en toen een kwartier helemaal getrild. En bijna gedacht om opeens gewoon iemand uit te nodigen om even langs te komen en dan hem alleen de wesp te laten doodmaken. Maar uiteindelijk de wesp is zelfstandig weggegaan op dat moment omdat ik hem heb vergast. En dat was het gevecht. Ik heb gewonnen. Wat vind je hiervan, Nordin?
0: Ja, iets over dat jij geen man nodig hebt of zo, toch?
2: Dat was echt voor het eerst in echt een lange tijd dacht ik toen van misschien heb ik wel een man nodig, man. Ja.
0: Ja, je weet wat ze zeggen over girls, hè?
2: Players too?

ingetuned met voetbal. Niet voor het voetbal, maar eigenlijk om gewoon naar Virgil van Dijk te kijken. En door hem en al die TikTok-edits ben ik in het script van Argentinië gekomen. Maar om het al 2 wedstrijden lang zelf te zien, word jij ook gek?

0: het pleintje van.
1: Zometeen ga jij met Noorden en ik kletsen over het WK en Argentinië. Na muziek van Broederliefde. En dit is Mali.

0: echt die vals bezige vibes waar je gewoon echt zin in hebt deze zomer.
1: Oh, heerlijk.
0: Heb je ook zin in dat Argentinië wereldkampioen wordt?
1: Nee! Ik ben boos aan Noorden. Ik heb een appeltje met Argentinië te schillen. Ik denk veel mensen.
0: Nou, of moeten we zeggen Vargentinië?
2: Egypte is harder genaaid dan Bonnie Blue. En dit is wellicht de grootste robbery die ik ooit met mijn eigen ogen heb gezien op een voetbalveld. Hoe word je bestolen in daglicht en de mensen die jou moeten helpen, de politie, scheids en VAR en FIFA, kijken toe en zeggen nee man, hier is niks aan de hand.
3: Noorden en Chanel.
0: Al dus Stefano.
1: Nou ja, niet alleen Stefano, ik ben hier ook. Hè? Want Noorden, je weet van mij, ik kijk geen voetbal. Hè? Het boeit me normaliter niet, maar dit WK ben ik er helemaal ingestapt. En opeens, 2 wedstrijden lang, zie ik Argentinië deze stronterij uithalen.
0: Waar heb je het precies over?
1: Ze spelen vals, dit is doorgestoken kaart. Iedereen met ogen kan dit zien, toch? Of ben ik gek?
0: Wat is er aan de hand volgens jou? Vertel. Zij spelen vals. Kijk, het is toch gewoon een voetbalveld met een scheidsrechter en
1: de scheidsrechter die heel partijdig is, die bepaalde dingen niet ziet, die rode kaarten niet geeft waar die rode kaarten moet geven. En als je tegen Argentinië speelt en je ademt verkeerd, krijg je gelijk een gele kaart.
0: Ja, mensen zijn echt boos, hè?
1: Ja, gisteren zaten we in de auto, Noorden. Zaten we te kijken, was het 2-0. Toen stapte ik en Mana, onze productie, stapte uit. 5 minuten liepen we in de tram, zie ik opeens 2-2. Ik denk 10 minuten later, oh, laat me weer even kijken. Ik zie opeens Argentinië viert feest.
0: Ja.
1: Wat?
0: Ja, en ze hebben natuurlijk een penalty gekregen, Argentinië. Dat vond ik trouwens wel een terechte penalty. Er werd een doelpunt afgekeurd van Egypte, waarvan ik dacht, ja, dat hoeft er niet helemaal afgekeurd te worden. En ja, toen, nou, wat ik wel van Argentinië moet zeggen, ja, ze scoren dan wel gewoon 3 keer.
1: Kijk, ze scoren dan wel gewoon 3 keer, maar ik vind het toch wel een verdachte koek of
0: maar
1: zo.
0: Maar dit is gewoon echt een theorie die gewoon heel veel mensen aan het zeggen zijn. Want ook het kijk, als je bijvoorbeeld onze pool kijkt, wij werden dan eerst in onze pool. En toen moesten we gelijk tegen Marokko. Wij bedoel ik even Nederland.
1: Ja,
0: wij moesten gelijk tegen Marokko. Marokko staat nummer 6, hartstikke hoog. De tweede uit onze pool, die moest tegen Brazilië. Nou, Brazilië staat ook hartstikke hoog. Maar als je even kijkt waar Argentinië allemaal tegen heeft gespeeld, met alle respect, dat is Algerije, Oostenrijk, Jordanië, Kaap Verde en Egypte. Dat zijn allemaal kleine landen. Mm. Nu staan ze weer tegen Zwitserland. En dan staan ze al gewoon in de halve finale, als ze die winnen, en dan gewoon de finale. Dus zij doorlopen dat toernooi eigenlijk met tegen hele kleine tegenstanders. En er gebeuren dus elke keer hele dubieuze dingen.
1: Maar het is ook weer marketing, hè. Ik bedoel, FIFA is een miljardenbedrijf. En Messi is gewoon goed voor de marketing. Laatste WK, ja, die moet natuurlijk winnen. Weet je, dat zou top zijn.
0: Ja, dat hebben ook Egyptische spelers achteraf gezegd van, hey, alvast gefeliciteerd Argentinië met jullie wereldkampioenschap. Het is helemaal verkocht. Jullie zijn al wereldkampioenen. En ik denk wel, de bal is rond. Elke wedstrijd is een wedstrijd, hè.
1: Ik weet dat mannen daar zeg maar in de emotie willen stappen dat het allemaal nog echt is. Maar ik heb een stelling vandaag. Argentinië wordt geholpen door FIFA. Ben je het hiermee eens of oneens? Deel het met ons in de NPO Luister-app.

0: Godver. Nordin en Chanel.
1: Ja, er zijn echt enorm veel reacties binnengekomen. We beginnen gewoon met beller Richard. Richard, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, wat denk jij? Argentinië wordt geholpen door de FIFA?
2: Ja, dat denk ik wel. Ze worden in ieder geval wel heel veel gematst met de vette overtredingen. Zoals die eerste wedstrijd had hij al lang donkerrood moeten hebben, Messi. Nou, dan kan hij die twee doelpunten daarna niet meer scoren. En die volgende wedstrijd kan hij niet scoren. Dan staat er toch een heel andere Argentinië als zonder Messi.
1: Maar dat was natuurlijk ook al tegen Nederland dat hij hands maakte. En dat hij dan de finale zou missen toen. En dat hij dan niet die tweede gele kaart kreeg. Puur omdat het natuurlijk Messi is. Maar waarom zou dit dan zijn?
2: Ja, dat zou ik ook niet weten. Ja, misschien wel omdat ze hem... Nou, vooral nu de laatste toernooi misschien is voor hem. Dat ze hem toch willen laten winnen. Maar ja, de bal is in ieder geval rond. Ik denk als ze tegen Frankrijk of Spanje komen, dat het toch wel wat moeilijker gaat.
1: Ja, we gaan het zien. Richard, dankjewel voor jouw input. En Vina die zegt, jullie zijn grappig, man. Dus als Colombia gisteren had gewonnen, zou je dan ook zeggen dat Argentinië tegen een klein land moest spelen. Nonsens, jullie stelling. Nonsens, jullie opinie. Nou. 2026 nog steeds geloven dat Argentinië wordt geholpen door FIFA met lachpoppetjes.
3: Ja, dat is een mening die ik al heb, maar je ogen zijn niet open. Dylan, Randy en Brian, die zeggen nou, het wordt leuk dit week WK, aangezien FIFA in Zwitserland zit. Oh, dat wist ik helemaal niet, joh.
1: Ja, ze moeten dan tegen Zwitserland.
3: Oeh, dat wordt spannend. Ja, nee,
1: dat wint Argentinië met twee vingers in hun neus. Echt, dat wordt echt geen spannende wedstrijd dan.
3: Nou, Riamcello, sorry als ik het fout zeg, die zegt eens, je bent toch niet blind?
1: Ja, en Bas zegt, ik kan niet compleet uitleggen over hoe het zit, maar het is wel super apart, vind ik. Geloof er geen zak van, maar kijk, als je naar de 2022 finale kijkt, daar klopt ook niks van. Messi knipt ook gewoon ook naar de scheidsrechter.
3: Ja, die heb ik gezien, hè?
1: Ja, het conclusie is toch al merendeel van de Fanix-app, die is het er eens. En 87% van de mensen die gereageerd hebben, die denkt dus ook echt dat Argentinië wordt geholpen door de FIFA.
3: Ja, die hebben ogen, die werken. Die hoeven geen bril. New music.
4: Nieuw op Fanix.

0: twijfelaar. Die brief slingert nog ergens, hè?
1: Ja.
0: Jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil. Het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
2: Lijkt het jou tof om bij Funnix te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funnix.nl/vacatures. En wie weet spreken we jou snel.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar...

0: is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
3: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Hermanos! Ja.

0: Phoenix.nl.
1: BME Legends, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedenavond, ik ben Steef met het nieuws van NOS op 3. Met zometeen deze man die vanochtend een nieuwtje las. En dat vond hij helemaal
1: kut.
0: Ja, ik vertel je zometeen wat voor nieuws dat was. Ik begin in de Verenigde Staten. Want Amerika dreigt opnieuw met grote aanvallen op Iran. Die zouden komende nacht kunnen plaatsvinden, zei president Trump op de NAVO-top in Turkije vandaag. Afgelopen nacht waren er ook over en weer al beschietingen tussen Amerika en Iran. Volgens Trump zijn er toen Iraanse boten geraakt.
2: We knocked out 28 boats last night, little ones. That's all they have is little ones.
3: Are you going to try to take out more tonight?
2: Will we go tonight? You know, normally I wouldn't tell you, but you know what? There's not a thing they can do about it. So the answer is probably.
0: Trump haalde vanmorgen ook al hard uit naar Iran. Hij zei dat de voorlopige deal die de landen vorige maand sloten wat hem betreft voorbij is. Tata Steel vindt het onterecht dat ze voor de rechter worden gesleept. Ze zeggen dat ze al veel doen om de uitstoot van de gevaarlijke stoffen tegen te gaan. Het Openbaar Ministerie kwam vanmorgen met het nieuws dat ze dat staalbedrijf in IJmuiden gaan vervolgen. Eerder kreeg het bedrijf al miljoenen boetes opgelegd voor het uitstoten van schadelijke stoffen. Een Duitse arts die 15 patiënten vermoordde heeft levenslang gekregen. Hij diende de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis en zette vervolgens in het verslag dat het om een natuurlijke dood ging. De Duitse arts verklaarde dat hij wel wilde stoppen met moorden, maar dat hij vervolgens toch weer naar de spuit greep. En het OV wordt gratis voor kinderen tot en met 11 jaar. Ja, hartstikke leuk natuurlijk, maar de landelijke korting voor ouderen wordt juist afgeschaft. Deze oudere man in Utrecht vindt het helemaal
1: kut. Omdat ik dacht, ik ben zelf 80 en dan ga ik het volle pond betalen.
4: En dat wil u niet, of dat kan u niet?
1: Ja, dat kan ik wel, maar dat wil ik niet.
0: Ja, het is wel de bedoeling dat het OV zo toegankelijker wordt voor gezinnen. Het weer vanavond overal droog, morgen is grijs. Later breekt vanuit het zuiden de zon door, wordt het maximaal 28 graden.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
7: Fresh en KM, zometeen door je speakers naar Party Next Door.

0: Fresh en KM, bare minimum door je speakers hier op Phonics.
1: Noordin en Chanel.
0: En ben jij een hip-hop liefhebber en moet je naar het festival Het Moment? Luister dan goed. We gaan namelijk 2 tickets weggeven voor Het Moment. Spoorzone Tilburg met onder andere Jonna Fraser, Illy, Kulas, Josilvio en Mr. Polska en natuurlijk Manny Moore.
2: En jij kan erbij zijn. We maken het heel simpel voor je. Iedere dag geven we jou een naam van een artiest op de line-up. Aan jou de taak om 1 van de tunes van die artiest zometeen af te maken. En vandaag is dat niemand minder dan Kulas.
0: Oeh, dus we gaan zometeen een tune van Kulas draaien. En jij moet daarvan de lyrics afmaken.
2: Ja, ben je een echte Kulas-fan, dan moet je nu je NPO Luisterapp erbij pakken. En dan moet je Het Moment in de NPO Luisterapp droppen.

0: Vandaag met Fench. Hij is 14 jaar, maar hij wil tickets willen voor zijn moeder Caroline. Ik vind dat zo leuk.
1: Ja, Fench, ben je er?
2: Ja hoor, ik ben er.
1: En hoezo denk je van, hey, ik gun mijn moeder gewoon even een leuke avond?
2: Omdat ze is hard aan het werken en ze verdient wel een leuk festival.
1: Ah, je bent een goede zoon, Fench, te horen.
2: Dankjewel.
1: Hoe is het met je muziekkennis?
2: Heel erg goed.
1: Ja, je bent zelfverzekerd. Daar hou ik ook altijd van als mensen gewoon zelfverzekerd met Chest hier komen praten. Als ik zeg Kulas, zeg je dan Enor, dat gaat helemaal goed komen?
2: Ja, dat wel.
1: Oké, ik ga je een tune van Kulas laten horen. Fench, let op, jij moet de tune afmaken. Doe jij dat goed, dan pak je tickets en dan kan je moeder gewoon naar een festival gaan. Ik moet zeggen, ik maak al... Ja, wat is het? 8-9 jaar radio, maar ik heb dit nog niet eerder meegemaakt. Ik vind het echt. Ik vind het echt leuk van je, man. Oké.
0: Okay, mama, moet je wel naar McDonald's meenemen als je wint, hè? Dat wil ik wel even.
2: Oké. Hij is helaas geen
0: McDonald's
2: type, maar een
0: sushi
2: type.
1: Dit zijn goals die ik later ook wil met mijn zoon. Dit zijn goals die ik ook. Hij houdt niet van McDonald's. Hij is meer een sushi type.
0: Gangster.
1: Oké. We gaan door. Oké, Fench, ben jij in de focus, bro?
2: Ja, denk ik wel.
1: Oké, denk aan die tempura die je zo meteen naar binnen gaat slikken. Kom op!

0: Guala de Team nog. De hart op Saab, Rietop. Kortescode, Dogma, jij bent niet eens mijn tijd meer.
1: Ja, hij ging daar aan het eind een beetje fout, maar we gaan hem wel goed kunnen, want in het begin was het gewoon... Sushi.
2: Tempura.
1: Tempura.
0: Ja.
1: Lekker. Dragonrolletje. Edamame boontjes. Komt helemaal goed. Hey, gefeliciteerd. En moeders, wie ga je meenemen?
3: Daar gaan we nog even op onderzoek uit.
1: Oké, op onderzoek. In ieder geval heel veel plezier. Je pakt 2 tickets voor het moment.
3: Dank. Ja.

Ja, is de pil echt even slecht als asbest? Vandaag gaan we samen met jou verder met Chanel's Wilde Weetjes. En vandaag duiken we in de wereld van asbest. Dat doen we naar muziek van Ronnie Flex en... Ba ba ba ba. Ba ba ba ba. Maximum.

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten? De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Is de pil even slecht als asbest? Wij onderzoeken het met jou naar muziek van Kevin en het is Ronnie Flex.

0: Of the stock.
1: Ja, we gaan even checken. Is de pil slecht? Even slecht als asbest.
2: Chanel, wilde weetjes.
1: Ja, een beetje tegen het einde van de show wordt praten wat moeilijker, maar normaal wilde weetjes. Deze week Chanel's wilde weetjes. Met de vraag of de pil even slecht is als asbest. Tenminste, dat onderzoeken we. Want ik vind het best wel een wilde take. Gisteren hadden Noorden en ik het even kort over de voor- en nadelen van het nemen van de pil. Maar vandaag gaan we dieper duiken in de wereld van asbest. Wat is het precies? Waarom is het zo even slecht als de pil? We vragen het aan Emiel, want hij is directeur van het instituut Asbestslachtoffers. Dus hij weet hier alles vanaf, Noorden.
3: Nou, je hoort het zo meteen dan. Ik ben heel benieuwd. Toch?
1: Toch, ja. Ik ben ook benieuwd, ja.

0: En is de pil even slecht als asbest?
1: Chanel, wilde weetjes.
0: Ja, dat onderzoeken we dus in Chanel's Wilde Weetjes. En vandaag wil ik eigenlijk weten, wat is asbest precies? Wat doet het precies? Is het even slecht als de pil? Nou, dit soort dingen kan je het beste vragen aan Emiel. Hij is directeur van het Instituut Asbestslachtoffers. Goedenavond.
2: Goedenavond. Hoi Chanel.
0: Hey Emiel, wat is asbest precies?
2: Ja, asbest, dat zijn eigenlijk stenen met haren. En het is eigenlijk iets wat in de natuur gewoon voorkomt. En het is een steen met hele taaie vezels. En dat werd gebruikt in duizenden producten, omdat het nauwelijks slijt, heel brandwerend is en goedkoop.
0: Oké, maar waarom is dat dan slecht voor me?
2: Het is slecht omdat je het inademt en het zijn een soort spelden met weerhaken. Dus je kunt ze wel inademen, maar niet meer uitademen. En wat er dan vervolgens gebeurt, is dat die spelden gaan in je lijf, in je longen prikken, waardoor daar ontstekingen ontstaan. En als dat maar heel lang duurt, dan kan er op die plekken ook kanker ontstaan. Dus dan kun je dus kanker krijgen van asbest.
0: Wow.
3: Ja, hoeveel slachtoffers zijn er gevallen door asbest?
2: Jaarlijks vallen er 100.000 mensen sterven er aan asbest.
3: Is dat in Nederland?
2: In Nederland zijn dat er 1000 tot 2000 per jaar.
3: Zo, dat vind ik echt veel.
0: Dat is meer dan ik dacht, zeg maar.
3: Ik heb zeg maar zo'n filmpje op TikTok gezien. Heel gek, maar er was een man en die had een huis gekocht. En in de bovenste kamer van hem lag een soort van wol. En daar ging hij dus doorheen springen. En dat bleek dus asbest te zijn. En toen zag ik in een filmpje daarna inderdaad van die haakjes en die dingen. Want het heeft ook een lange incubatietijd. Je hebt toch niet gelijk er last van?
2: Klopt, het is echt een sluipmoordenaar. 20 tot 50 jaar nadat je bent blootgesteld, kun je er nog ziek van worden.
0: En wordt asbest dan nog gebruikt in dingen? Want je hoort het vaak in oudere woningen en zo.
2: Ja, in Nederland is het sinds 1993 verboden om nieuw asbest te gebruiken. Maar inderdaad, in oude huizen, daar zit het nog volop. Dus het werd echt in meer dan 3500 producten werd het gebruikt vroeger. Dus je kunt het nog op heel veel plekken tegenkomen.
3: Maar destijds wisten ze niet dat het zo slecht en gevaarlijk was.
2: Klopt, dat was destijds niet bekend. En op een gegeven moment was het wel bekend. Maar toen werd er nog heel lang een discussie gevoerd of nou alle soorten van asbest wel of niet gevaarlijk waren. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de discussie over de sigaret of die metfilter wel of niet onveilig is. En uiteindelijk blijkt gewoon dat alle soorten asbest gevaarlijk zijn.
0: Oké, maar het wordt dus vergeleken met de pil. Wat is jouw gedachte hierover?
2: Ja, ik heb gisteren jullie uitzending teruggeluisterd en toen ging het heel lang over voordelen en nadelen van de pil. Nou, de voordelen van asbest, die zijn er niet. Er zijn echt alleen maar nadelen.
3: Ja, dat je je woning misschien goedkoop kan
0: isoleren of
2: worden. Ja, goedkoop is duurkoop. Want als je het met je leven moet bekopen, dan is het wel heel erg duur.
0: Ja, ik moet zeggen, toen we dit zagen, vond ik dit al een hele debiele beredenering. Weet je, de pil is even slecht als asbest. Maar jij zegt nu eigenlijk, dit is gewoon niet vergelijkbaar.
2: Nee, inderdaad. Van asbest, daar zijn echt alleen maar nadelen van. En wat ik ook nog een verschil vind, hè. Kijk, bij de pil, daar kun je voor kiezen of je hem wel of niet neemt. Dat is een eigen keuze, om het zo maar te zeggen. En bij asbest, daar worden mensen aan blootgesteld, vaak ook zonder dat ze het weten. Dus dat is nog, vind ik nog weer erger dan dat je bewust een keuze maakt om wel of niet de pil te nemen.
0: Oké, Emiel, dankjewel voor je tijd. En als je meer info wilt over asbest en hoe gevaarlijk het is, check dan asbestslachtoffers.nl.
2: Dank jullie wel, fijne uitzending.

0: NASA, Frenna, door je speakers hier op Phonics en...
1: Noordin.
0: Zometeen hoor je Lassa... Wat zit je er omheen te praten?
1: Noordin, je bent zo laks al de hele show. Je bent de hele show afgeleid. Last minute. Ik moet je de hele tijd van alles remind. Ik word een beetje gek van
0: maar
1: jou.
0: Mensen die in de auto zitten horen dat toch niet? Dus wat gooi je me hier
1: maar
0: een beetje
1: ik hier in de studio word echt zeg maar helemaal misselijk van hoe langzaam het hier gaat. Dus ik... Denk dat ik het beter kan dan jou morgen.
0: Nou, is goed, weet je, begin daar gewoon. Je bedoelt over dat schuiven en dat scherp zijn.
1: Nee, de show is voorbij. Nee, de show is voorbij.
2: Ga lekker naar huis.
1: Nou, is goed, Noordin.
2: Jij denkt dat je het beter kan. Goedemorgen, jongens.
1: Nou, Noordin die gaat naar huis. Morgen hoop ik dat hij ook langs. Een drama queen. Ongesteld, hè? Ik heb een maandverband voor je, als je wil. Zometeen de blok met Naomi. Die heeft ook wel een maandverband voor je, peuter. How do you guys have so much?

0: pechje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro.

0: flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
1: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
5: It's complicated met Jay
6: en Mahi.

0: phoenix.nl.
1: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
2: Phonics Afro.
1: Luister op phoenix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
1: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
0: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer, vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week het moment. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister app.
4: Naomi.
5: Oh, wat gezellig. Je bent weer ingetuned bij de blok. Dit is Russian Raw, Alejandro en Wizkid.

0: Goedenavond. Je bent weer ingetuned bij
1: De Blok.
0: De show met verhalen uit jouw stadje. Ja, en vanavond hoor je wat de beste kokoswater is. Maar eerst. Vandaag was ik bij de psycholoog. Nou ja, dat moet ik jou er natuurlijk even over vertellen. Dus ik ging wat over mezelf lullen, aan mezelf werken. Super belangrijk is dat natuurlijk. En ik zit daar dus voor mijn ADHD. Nou, dat heb ik, dat weet ik al een tijd. Maar ik dacht, weet je, ik wil toch best wel wat handvaten, zodat ik gewoon minder last ervan heb. Nou, want ik loop aan tegen onrust, oftewel ik ben gewoon teringdruk in mijn hoofd. Ik kan wat moeilijk focussen en plannen en soms heb ik gewoon ja, wat domme impulsiviteit. Oftewel echt de ADHD classics. Nou, waarschijnlijk ken je het, want steeds meer mensen hebben ADHD. Nou, er zijn er ook mensen die zeggen van ja, iedereen heeft het tegenwoordig, al die labels. En die zeggen dat ADHD eigenlijk gewoon als excuus gebruikt wordt voor bijvoorbeeld te laat zijn of voor bijvoorbeeld chaotisch zijn. Ja, ik vind dat toch wel een moeilijke uitspraak. Ik denk toch wel van ja, maar ik heb er echt last van. Maar tegelijkertijd, als iemand gewoon vervelende dingen doet, kan je niet zeggen het komt door mijn ADHD. Dus ik vind het wat ingewikkeld. En tegenwoordig, al die labels. En die zeggen dat ADHD eigenlijk gewoon als excuus gebruikt wordt voor bijvoorbeeld te laat zijn of voor bijvoorbeeld chaotisch zijn. Ja, ik vind dat toch wel een moeilijke uitspraak. Ik denk toch wel van ja, maar ik heb er echt last van. Maar tegelijkertijd, als iemand gewoon vervelende dingen doet, kan je niet zeggen het komt door mijn ADHD. Dus ik vind het wat ingewikkeld. En daarom heb ik het er graag met

0: gaat lekker. ADHD wordt te vaak als een excuus gebruikt. Ja of nee? Dat vroeg ik net aan jou. Je kon me laten weten in de NPO Luister-app. Susie deed dat en zegt, oké, stel iemand is blind en loopt tegen de muur. Ga je dan zeggen, diegene gebruikt gewoon zijn blindheid als excuus om niet op te letten? Nee toch, het is gewoon een stoornis. Je hersenen werken letterlijk anders dan die van de meeste mensen. Ja, I fully agree. Nou, Tommy is het daar waarschijnlijk niet mee eens, want die laat weten in de NPO Luister-app. Sommige mensen doen echt alsof ze ADHD hebben en denken dat het oké is om door mensen heen te praten. Ik ga hier denk ik niet op reageren, want anders word ik boos op Tommy. Mira die zegt, ik denk dat ik ook ADHD heb, want ik vind plannen ook moeilijk. Ja, zou misschien kunnen, maar weet je, ADHD is niet... Het is niet zo als je plannen moeilijk vindt of als je een beetje druk bent dat je dat meteen hebt. Daarom zeg ik altijd, ga niet zelf diagnosticeren. Daarvoor kan je gewoon diagnose aanvragen. Dat een arts het voor je doet, dat een psychiater het voor je doet. Want ja, een kenmerk, dat hebben we allemaal wel. En Tatjana die reageerde ook in de app. Hele goede avond, Tatjana.
1: Hoi.
0: Hi. Hey, jij hebt zelf ook ADHD, zei je, maar voor mannen en vrouwen werkt het anders. Leg eens uit.
1: Nou, bij mannen is het meer de hyperactiviteit en bij vrouwen is het meer de afwezigheid intern van de chaos, dat je dingen vergeet.
0: Ja.
1: Ja, echt de problemen en zo, het probleemgedrag, dat zit meer intern dan dat het uit bij vrouwen.
0: Ja, ik herken dat zelf op zich ook best wel. Hey, en wat doe jij eraan? Zit je aan de medicatie? Wat gebruik je?
1: Nou, vroeger zat ik wel aan de medicatie, had ik Ritalin en Concerta.
0: Mm-hmm.
1: Maar tegenwoordig is het een beetje natuurlijker medicatie, zelfmedicatie en rook ik gewoon een jointje.
0: Lekker, helpt dat?
1: Ja, dan heb ik in plaats van 5000 prikkels, heb ik er nog maar 500 over.
0: Hele goeie. Ja, ik doe het zelf al een hele tijd zonder medicatie. En ik zit nu toch wel te denken, ja, moet ik iets proberen? Maar ik vind het toch wel wat spannend, die echte pillen. Snap je dat?
1: Ja, dat weet ik. Want in het begin dan word je gewoon echt een zombie.
0: Ja, och. Ja, dat wil je natuurlijk ook gewoon niet hebben.
1: Nee.
0: Hey, en je zei ook, mensen zeggen vaak van, wat ben je druk? Je hebt ADHD, maar ADHD is ook zoveel meer dan druk zijn. Dat zei je net eigenlijk ook. Is dat iets waar je tegenaan loopt? Dat mensen denken dat het er anders uitziet dan het eigenlijk is?
1: Ja, want heel veel mensen denken alleen maar dat het gaat om drukheid en dat je overal doorheen praat zoals die vorige mevrouw.
0: Ja.
1: Maar het is zoveel meer dan dat. Het is, hoe leg je dat uit? als je bijvoorbeeld, ken je uitzonen, ken je dat?
0: Ja, zeker.
1: Nou, dan zit je gewoon eigenlijk in een soort gevangenis in je hoofd.
0: Hm.
1: Bijvoorbeeld, ik zou bijvoorbeeld de afwas moeten doen en ik wil de afwas heel graag doen, maar in mijn hoofd zit ik de hele tijd tegen mezelf te zeggen, doe die afwas nu.
0: Ja.
1: Maar ik heb gewoon die paralysis of zo, die verlamming in mijn lichaam.
0: Ik herken die zorg dat je een soort van bevriest of zo, dat je gewoon vast zit.
1: Ja, je wil gewoon, je zegt tegen jezelf, je moet, maar het komt je niet uit.
0: Ja. Thanks for sharing, Tatjana. Ik denk dat het heel belangrijk is om hier gewoon een open gesprek over te hebben. Dat we allemaal weten van ADHD is een serieus ding.
1: Ja.
0: Dit is gewoon een heel erg serieus ding. So thank you very much. Een hele fijne avond.
1: Ja, jij ook.
0: Dankjewel. Bye.

Party on the Block van Frenna, Odio en Wizkid. Ja, je hoort het goed. Frenna ging weer international en niet zomaar. Want de samenwerking met Odio en Wizkid is wel echt heel erg dik. Ja, geweldige featuring. En over featurings gesproken, dit is Broederliefde en K.A. met...

0: featuring Lil Kleine. Even te dronken.
1: Funny.
0: Your city, your sound.
2: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zocht en een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Dik is JSB en Lil Kleine met Even te dronken.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Wanneer jij over straat loopt, denk je dan wel eens na over de namen van de straten? Ja, in alle eerlijkheid, ik doe dat zelf niet zoveel. Ja, ik weet toevallig wel dat mijn straat vernoemd is naar een mannelijke dichter. Nou, en heel veel straten zijn dus vernoemd naar mannen. En de Dolomina's dachten, ja, dat moet echt anders. Dus nu komen er in Utrecht en omgeving meer straatnamen die vernoemd zijn naar vrouwen om het zo iets meer recht te trekken. Ja, en wat de bewoners daarvan vinden, dat vroeg RTV Utrecht aan. Ze luisteren maar mee.
3: Mannen overheersen al zoveel.
4: En dat vinden de Dolomina's in Zeist ook. Volgens hen zijn er al genoeg wegen naar mannen vernoemd en wordt het tijd dat ook vrouwen een straatnaambordje krijgen.
5: Vind ik prima. We mag wel met meer evenwicht zijn.
3: Ja, goed idee. Ja.
6: Er is op heel veel gebied tekort aan bekendheid van wat vrouwen allemaal kunnen en wat ze allemaal betekend hebben in het verleden. Er wordt gewoon veel te weinig aandacht aan besteed.
4: In de Beeld zijn ze het daar deels mee eens. De gemeenteraad besloot dat nieuwe straten voortaan de naam van een vrouw krijgen. Zo kreeg een nieuwe straat in Beeldhoven de naam van
7: Jacoba van Tongeren, een verzetsheldin die duizenden mensen heeft laten onderduiken, dus ook heel veel levens heeft gered.
4: Toch is niet iedereen enthousiast. Sommige mensen vinden dat de commissie die de gemeente adviseert over straatnamen zelf vrij moet kunnen bepalen welke namen ze kiest.
8: Het maakt mij echt niet uit of het mannen of vrouwen namen zijn. Echt niet.
4: Maar volgens de wethouder zijn vrouwelijke straatnamen wel belangrijk.
7: Belangrijk voor vrouwen en meiden om te zien dat hun voormoeders ook bijzondere prestaties hebben geleverd. En dat is vaak gewoon onderbelicht in geschiedenis.
9: Phoenix op de blok.
10: Utrecht.
11: Ja, surprise.
10: Wat? Surprise, die is het.

0: On the Block, dit was Secrets.
1: On the Block met Naomi.
0: Community is echt alles. Ja, en zometeen spreek ik met de oprichter van een community. Ik vind dit echt super hartverwarmend. Jij waarschijnlijk ook, maar dat merk je zometeen na Noah Ronnie Flex met Damage.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Yo, this is Tribal Kush in the building. Basel Fest is coming. The first Basel Festival ever. Kiba, Tribal Kush, Caliboy and many more.
2: Kiba, how ya man? So?
1: 1st and 2nd of August, Sparmode, the van. Get your last tickets now.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan.

0: Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hermanos!

0: Vragen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

phoenix.nl. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meld Misdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meld Misdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Naomi.
4: Ja, ik ben nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen Jack Harlow met Loving on Me. Maar eerst Jade, het is Controlando.

0: Hang on me van Jack Harlow. Phonics on the block. The next generation aunties en uncles. Ja, zo noemen ze zichzelf ook wel bij de Amsterdamse community Ethereal Africans. Ja, waarbij samenkomen met leeftijdsgenoten die dezelfde Afrikaanse achtergrond delen het doel is. Neshma is een van de oprichters en die heb ik aan de telefoon. Een hele goede avond, Neshma.
1: Hi, goedenavond.
0: Goedenavond. Hey, Ethereal Africans, wat betekent dat?
1: Ethereal Africans betekent precies wat die naam zegt. Het is Afrikanen die bij elkaar komen. Mm-hmm. Het is een woordgrap naar EA, dus East African specifiek. Maar East Africans alleen klinkt een beetje, you know. Dus daar hebben we Ethereal van gemaakt. En ook een beetje een link naar alle Afrikanen. Maar uiteindelijk wel voor de Oost-Afrikanen centraal.
0: En waarom dan de Oost-Afrikanen sinds centraal?
1: Omdat wij dat nodig hadden. We zijn bij elkaar gekomen een tijdje terug. En we merkten met een klein groepje dat we bij elkaar kwamen en gingen praten en connecten. En een soort van gevoel van thuis bij elkaar vonden.
0: Ja.
1: En heel snel werd een heel klein groepje best wel een heel groot groepje. En vandaar zijn we allemaal dingen gaan doen van barbecues, poetry events. En hoe meer we dat meer zijn gaan doen, hoe meer we merkten dat wij dit specifiek nodig hebben. En dat wij ook elkaar nodig hebben daarin.
0: Ja, wat nice, je zegt.
1: En connecten en een soort van gevoel van thuis bij elkaar vonden.
0: Ja.
1: En heel snel werd een heel klein groepje best wel een heel groot groepje. En vandaar zijn we allemaal dingen gaan doen van barbecues, poetry events. En hoe meer we dat meer zijn gaan doen, hoe meer we merkten dat wij dit specifiek nodig hebben. En dat wij ook elkaar nodig hebben daarin.
0: Ja, wat nice. Je zegt al, je begon klein met een WhatsApp

0: heel veel nagedacht over die vraag met z'n allen, wanneer we bij elkaar kwamen. Mm-hmm. En wat we merkten is dat wij allemaal een gevoel hebben van, we zoeken een huis. We zoeken een soort van home away from home.
1: Yeah.
0: We zijn de diaspora die hier is geboren en getogen of naartoe is verhuisd. En uiteindelijk merkten we dat we allemaal karaktertrekken delen, eten delen, muziek delen, manier van het leven inzien, filosofie delen en plezier delen.
1: Ja.
0: En hoe meer we bij elkaar kwamen, hoe meer we merkten hoe makkelijk het allemaal ons afging. En hoe we elkaar eigenlijk in elkaar zagen, iedere keer weer.
1: Mooi, dus dan kan je ook echt jezelf zijn met elkaar.
0: Ja, ja, precies. Ja.
1: Heel mooi. Heb je een voorbeeld van een connectie die je hebt gemaakt via Turco Africans, dat je denkt, ja, dat is echt heel erg mooi?
0: Ik heb er heel veel gemaakt en ik merk een beetje dat een paar mensen ook echt mijn familieleden beginnen aan te voelen. Maar met een van de eerste mensen waarmee ik dit ben begonnen, met Melissa, is een leuke anekdote dat we elkaar heel kort leerden kennen. We kennen elkaar misschien een week en ik ging naar Kenia in diezelfde periode.
1: Ja.
0: En ze geeft aan, je mag bij mij in mijn woning van mijn vader, van mijn familie, je kan daar blijven.
1: Wow.
0: En ik met mijn Nederlandse hoofd denk, oké, wat gaat dat kosten? Laat je heel vaak zitten. En zij zegt, nee, wat denk jij? Dat is gewoon, je bent een van ons, je bent familie. Je bent daar, zoals ik er ook zou kunnen zijn, zeg maar. Mm. En vanaf toen zijn we gewoon, ja, familie ook. En ja, dat is dan een van de eerste mensen waar het eigenlijk allemaal is begonnen.
1: Geweldig, dat is echt familie, dat is echt community.
0: Ja.
1: Jullie hebben hele leuke plannen voor de toekomst.
0: Mm-hmm.
1: Wat gaan jullie allemaal nog meer organiseren?
0: Wat gaan we niet organiseren? We willen zoveel. En iedereen ook binnen de community. Mensen zijn zo getalenteerd. We hebben DJ's, we hebben muzikanten. We hebben artiesten in de bredere zin. We hebben allemaal mensen die allemaal dingen kunnen. En ook die met elkaar willen delen.
1: Mm.
0: We willen gameavonden organiseren. We willen feesten organiseren. We willen verhalenavonden organiseren. We willen af en toe gewoon samenkomen. En wel dat intieme behouden.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan ook met de Instagram, zeg maar, ook voor de buitenwereld ook dingen organiseren. Maar we willen wel dat punt, dat ons doel om toch wel dat stukje thuis bij elkaar te kunnen vinden en dat gevoel te behouden, willen we wel erin houden, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar we gaan alles doen. We gaan alles doen.
1: Nice.
0: Ja.
1: Hey, super tof. Neshma van Ethereal Africans. Ik vind het geweldig wat jullie hebben neergezet. Waar kunnen mensen meer info vinden?
0: Ethereal Africans als Instagram handle. Mm-hmm. Als je dat volgt, dan posten we daar alles op. En daar ga je ook alles uiteindelijk vinden.
1: Dankjewel. Hele fijne avond.
0: Dankjewel. Doei.

0: Hier bij Phonix, dit was On Chill. Artist of the Week. Maandag werd niemand minder dan Jani gekozen tot onze nieuwe Artist of the Week. En dat betekent dat jij hem elke dag voorbij gaat horen komen hier aan de Blak. Ja, en morgen komt hij langs voor een live sessie van zijn track Niks te maken en voor een interview. Nou, ik heb er zin in. En nu alvast voor je speakers, Jani met Niks te maken.
1: Yo, mijn naam is Jani en dit is mijn tune genaamd Niks te maken.
2: Ik hoef niks te maken.

love Naomi. I'm living the happy single life. Maar af en toe mis ik toch wel even een bad bitch die tegen me schreeuwt. Kun je het even lekker een wet ass pussy van Cardi of zo erin?

0: rennen door je speakers hier aan de blok bij Phoenix. En je hoorde hem met Star Live. Ja, en het WK is in volle gang. Dus ik heb hier een fantastische, exclusieve Phoenix mini-voetbal liggen die helemaal van jou kan zijn. Maar daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. Ja, weet je, die krijg je niet zomaar mee. Ik heb namelijk jouw hulp nodig, want mijn muziekcomputer is nogal aan het trippen. Dus ik heb alleen nog maar de lyrics van alle nummers en mijn melodie is weg. Dus jij moet mij hierbij gaan helpen. Zometeen hoor jij een stukje van een tekst van een bekende Phoenix tune. En dan moet jij mij vertellen welke titel en welke artiest ik zoek. Als je hem goed raadt, dan win jij die voetbal. Dus we gaan even testen hoe scherp jij bent. Luister goed.
1: Ik zeg jou hoe het is. Jij was mijn type chick. Ik was jouw viezerik. Jij was mijn baby. Heb mijn geschiedenis. Ik ben geen goeie Rick. Come again. Maar dat maakt niet uit, alsnog wil jij.
0: Welke zou dit nou zijn? Heb jij een idee? Laat het me weten in de NPO Luister-app. Want dan win jij die geweldige Phoenix voetbal. Dus drop het goede antwoord in de NPO Luister-app.

0: Star. Hier aan de blok bij Phanix. En je hoorde er met Where Do We Go. Ja, en mijn muziekcomputer is nog steeds een beetje stuk. En daarom had ik jouw hulp nodig. Ik was namelijk op zoek naar een tune waar ik alleen nog maar een heel klein stukje lyrics van had. En ik ga het je even nog één keer laten horen. Luister goed.
1: Ik zeg jou hoe het is. Jij was mijn type chick. Ik was jouw viezerik. Jij was mijn baby. Heb mijn geschiedenis. Ik ben geen goeie Rick. Come again. Maar dat maakt niet uit, alsnog wil jij.
0: Ja, de NPO-luisteraar die stroomde vol. Erjana, Mike, Mokinos, Q, Bix, Marvin, Santjana, Jenny hadden het allemaal goed, maar waren net te laat. En degene die het snelst was, heb ik nu aan de lijn. Hallo, Nanda.
2: Hey.
0: Wat leuk dat je weer luistert.
2: Ja, yes, ik luister altijd, hè.
0: Oh, wat gezellig. Ja, maar dan ben je ook heel goed in het spel, denk ik.
2: Ik denk het wel.
0: Ja, want wat was de tune die ik zocht?
2: Dat was My Love van Frenna.
0: Ja! My love. Ja, dat is natuurlijk hartstikke goed, Nanda.
2: Ja.
0: Was ook best makkelijk, toch?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, misschien moet ik het moeilijker maken.
2: Nee, doe maar niet.
0: Oké, nou, ik moet zeggen, ik weet bijna zeker dat je deze ook weet. Nu leg ik nog best wel wat druk op je, maar ik heb vertrouwen in jou. Ben je ready?
2: Ja, zeker.
0: Oké, let's go.
1: Waarom moet je altijd schreeuwen? Je piepstem irriteert Ems, Mino Lab Ding. Je schreeuwt vandaag alsof ik gisteren in je kont ging. Als je in mijn oor schreeuwt, zeg ik, hou je mond dicht.
0: Ja. Heb je een idee?
2: Ja, het is een hele fijne tekst. Dat is Mino Lab Ding van Broederliefde.
0: Ja!

0: Oh, Nanda, wat goed. Zei je nou net een hele fijne tekst?
1: Ja, het is echt een hele fijne tekst. Als je het zo draait, dan hoor je ook letterlijk wat ze zeggen. Want als je het liedje afspeelt, dan hoor je niet exact wat ze zeggen.
0: Klopt inderdaad. Zeg maar, ze zeggen, wij moeten niet schil. Maar Bloedliefde schilt echt zelf tand toe hard.
1: Sowieso.
0: Hé, hey, Nanda, je hebt het geweldig gedaan. Jij kreeg natuurlijk die Fanix mini-voetbal. Dus ja, lekker voetballen jij.
1: Ja, sowieso.
0: Oké, fijne avond.
1: Dankjewel.

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug naar de plek waar het voor hen

Dit was Punta Cana hier aan de blok bij Phoenix. Hey, het is lekker en heel erg goed voor je. Wat het is, dat hoor je zo meteen. Maar eerst The Weeknd met Earned It.

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
3: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Funnyx Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Funnyx Afro. Luister op funnyx.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: phoenix.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: De DJ Fernando. Number love and number respect.
3: Yeah. Beelzoek naar...

0: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
1: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
2: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
3: Kijk op kwf.nl/voorwie.
4: KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de Eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luisterapp.
3: Naomi.
4: Nu on the block, Distinct en Morat.

0: met Meteoriet. Phoenix on the block. Wanneer iemand bij jou over de vloer komt, dan vraag je: wat wil je drinken? Nou, hele grote kans dat ze zeggen: water graag. Noem het saai, maar het komt omdat we steeds bewuster zijn van wat we consumeren. Ja, en dat ook kokoswater goed voor je is, dat is bekend, maar niet elk kokoswater is hetzelfde. Dan iemand die ons daar meer over kan vertellen is Brian. Een hele goede avond.
1: Een hele goede avond, Naomi.
0: Hey, als het aan jou ligt, mogen mensen zich nog een stuk bewuster worden van wat ze eten of drinken. En waarom is dat dan?
1: Ja, iedereen is deze tijd bezig met health. Iedereen om me heen, vroeger was het: we gaan op stap, we gaan daar naartoe, we gaan hier naartoe, we gaan naar festivals. Nu overal waar je ergens hoort, zeg je ook, al gaan ze naar de festivals, zeg ze: nou, wat is er te drinken? Nou, cola, 7-Up. Iedereen is echt bezig met health, met gezonde alternatieven. Vroeger was het alleen maar frisdrank, nu laat iedereen die frisdrank staan. Het is alleen maar tegenwoordig koffie, coconut water, alternatieven met electrolytes. Iedereen is op zoek naar healthy drankjes.
0: Ja, en je noemde het net al, kokoswater. Samen met je vrouw heb je Elang kokoswater opgericht. Iets wat jullie al je hele leven dronken, maar je miste het hier in Nederland. Vertel.
1: Ja, we vonden de smaak vaak tegenvallen. Ene was te bitter, ander had weer een nasmaak. Ander was weer, dachten we, eindelijk 100% kokosnootwater. En dan op het eind kleine lettertjes uit concentraat. Toen dachten we, ja, weet je, we moeten gewoon zelf op zoek gaan naar de beste kokosnootwater. En die moeten we gewoon lanceren hier in Nederland. En zo is Elan ontstaan.
0: Ja, en jullie zijn zeker op zoek gegaan in India, Brazilië, Dubai. Jullie zijn echt overal geweest, lijkt het.
1: Ja, we zijn naar Dubai gereisd. Want kokoswater uit heel de wereld komt uit concentraat. Toen dachten we, ja, weet je, we moeten gewoon zelf op zoek gaan naar de beste kokosnootwater. En die moeten we gewoon lanceren hier in Nederland. En zo is Elan ontstaan.
0: Ja, en jullie zijn zeker op zoek gegaan in India, Brazilië, Dubai. Jullie zijn echt overal geweest, lijkt het.
1: Ja, we zijn naar Dubai gereisd. Want kokoswater uit heel de wereld komt daar samen.
0: Ah. En daar

0: vonden dat past gewoon echt bij ons. Die laten hem wat langer in de boom, waardoor die wat voller van smaak wordt. We hebben dat elke dag gekapt, totdat we dachten, ja, dit is het wat wij lekker vinden en waar wij achter staan.
1: Wat een effort!
0: Ze krijgen meer zon en is het kokoswater wat voller en zachter qua smaak.
1: Ik ben heel benieuwd. Kijk, Brian, ik ga je heel eerlijk zeggen, ik vind het dus niet lekker, maar hoe jij het nu vertelt, niet jullie hè, even dat het duidelijk is. Ik vind gewoon kokoswater in general niet lekker, maar hoe jij het vertelt, ben ik eigenlijk nu best wel benieuwd, want misschien ga ik dit wel nice vinden.
0: Ja, we horen het echt heel vaak. Ik hou het eigenlijk niet van kokoswater, maar deze vind ik wel lekker. Dat is voor ons echt, echt super mooie compliment om dat te horen.
1: Ja, super groot compliment. Het is ook insane hoe snel jullie groeien. Is het nog een beetje bij te houden?
0: Gewoon bijna niet meer. We staan in 3 maanden meer dan 150 verkooppunten. AD. In gesprek met zoveel partijen. Is echt niet normaal. En iedereen is ook super positief. Dus je bent ook positief bezig. Elke dag ben je met good vibe alleen maar bezig. Dat is super fijn om te horen.
1: Nee, super sick. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga sowieso Elan kokoswater drinken. Ik zou zeggen heel veel succes. En ga zo door. Waar kunnen mensen meer info vinden?
0: Drinkelan.com, op onze Instagram en op onze socials. Ja, en we staan in de supermarkten, de Plus supermarkten, we staan bij sportzaken, en we staan bij de Pilates Studio 222, Pilates Studio East. Ja, elke dag komen er 2-3 zaken bij waar we staan.
1: Nou, dan kunnen we er gewoon niet omheen. Dan gaan we het lekker proeven. Brian, dankjewel, een hele fijne avond.
0: Thank you, bye-bye.

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: Boef Media, Christian D. en die Quenza hoorden hier aan de blok met flexen. En dan nu Spanker, Kevin en Jonna Fraser bij FunX met Villa.
1: Ik heb 1-2, jullie tellen niet mee. Ik maak foto's met fans en ik ben op tv. Ja, get money, get money, get money. Want dat is alles.

0: breaking news.
1: Your city update.
2: Je sigaret op straat gooien, dat is echt asociaal. Ja, en toch doen heel veel mensen het. Ja, want wanneer je op straat loopt, dan zie je er gewoon echt zoveel liggen. Nou, Raymond die dacht, laat me even vragen of mensen daarvoor uitkomen. En ze vroegen op straat, wat doe jij met je gerookte sigaret?
3: Hoe lang rook je al?
4: 20 jaar.
5: Bijna 3 jaar.
4: Voorstel, wanneer is het nou?
6: 3-4 jaar.
5: Na het roken, wat doe jij met je filter?
6: Meestal gooi ik hem of in een prullenbak of met zand of zoiets. Maar ergens onder, zodat hij niet meer zichtbaar is.
7: Meestal gooi ik het wel gewoon op de grond. Ja.
5: Ik probeer het zo min mogelijk te doen en ik probeer het wel echt in de grote te gooien of echt in een asbak. Komt echt zelden voor.
4: Omdat ik ooit in Noorwegen ben geweest en daar was het zo schoon op straat dat ik dacht, het is echt belachelijk dat we dat doen. Dus ik heb altijd een asbakje in mijn tas.
8: I grew up in China and that's just what everyone does.
9: In China everyone throws their cigarettes on the ground.
8: Yeah.
9: Do you never think about the environment?
8: No, I definitely do think about the environment, especially if I'm with friends. But it's more of an afterthought, not the first thing I think about.
9: Does it ever stop you from tossing your cigarettes on the floor?
8: Maybe sometimes. I feel like if I'm walking and smoking and there's people behind me, then I feel a little bit ashamed.
10: Ik had het sigaretje vast en toen gooi ik het wel gewoon in de prullenbak. Dus ik weet wel dat het gewoon beter is om dat te doen, maar ik doe het niet altijd.
5: Heb je nog iets te zeggen aan alle rokers die het wel op straat gooien?
4: Koop een asbakje. Het is een paar eurotjes bij de tabakshop. Het geeft ook een goed gevoel.
8: Quit smoking. It's bad for you.

0: bij Phonics on the Block. En dan hoorden ze met Hot Up Town.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, en waarschijnlijk denk jij nu, oh Phonics, Naomi, wat ben je weer lekker goede tunes aan het draaien. Dankjewel, ik weet het. Maar misschien mis je net dat ene nummer. Lucky you, dit is namelijk jouw moment. Het is request tijd. Dat betekent dat jij kan bepalen wat er hier aan de blok bij Phonics gedraaid wordt. Dus waar heb je zin in? Welke artiest wil je horen? Welke tune wil jij gewoon nu door je speakers horen? Laat het me weten in de NPO Luister app. En wie weet draai ik zometeen wel wat jij horen wil. Maar eerst Fresh NKM met Per.

0: The Block bij Fun X.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, het is nog steeds request-tijd. Het moment waarop jij bepaalt wat er hier aan de blak gedraaid wordt. Elke avond weer kan je mij een berichtje sturen in de NPO Luisterapp. En vanavond deed Diallo dat, want hij zei dit.
2: Boef, Sofian zou lekker zijn.

met Stilo. Hey, wat nou als je vrouw zwanger is en je twijfelt of de baby van jou is? Ja, wat doe je dan? Ja, denk daar maar even over na. We gaan het er zo meteen over.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Funx en Funx Gemist. Zien we je daar?
3: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via Funnix.nl/nieuws.
2: It's complicated met Jay
3: en Mahi.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer, vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Naomi.
4: Jij bent nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen is het Little Vincent. Maar eerst Bilal Wahib.

Het moment is aangebroken waarop wij de Phoenix Fam advies aan elkaar geven. Dus heb jij zelf een dilemma? Stuur dan een berichtje in de NPO Luister app. En dan beoordelen wij samen of iets lid is of juist echt helemaal shit. Oftewel, is het lid of is het? En vandaag met Daniel uit Den Haag. Hij zegt, hi Naomi, mijn vriendin is zwanger, dus wij verwachten ons eerste kindje. Ik voel me echt blessed dat ik papa word en ik kan niet wachten mijn kind in mijn armen te hebben. Nu is er één probleem. Een paar maanden geleden hadden mijn vriendin en ik even een break. We zagen elkaar nog wel en hadden ook wel seks, maar we waren officieel niet samen. Ik vraag me daarom wel af of de baby echt van mij is. Zij zegt dat ze geen seks heeft gehad met andere mannen, maar ik kan er gewoon niet helemaal op vertrouwen. Daarom wil ik, wanneer de baby er is, een DNA-test laten doen. Maar mijn vriendin vindt die vraag schandalig en zegt dat ik haar gewoon moet vertrouwen. Nou, Daniel vraagt zich daarom af, is het lid of is het om een DNA-test te laten doen om zeker te weten dat de baby van jou is? Daniel. Nou, ten eerste gefeliciteerd. Wat heftig. Dan ga je van een break naar een baby samen. Heftig lijkt me dat. Ik hoop ook best wel leuk. Ik vind het heel erg moeilijk. Want kijk, als ik zelf in de relatie zou zitten en ik zou dan zwanger worden. En dan vervolgens gaat mijn partner zeggen van ja, maar ik weet niet zeker of die van mij is. Dan zou ik ook denken, waarom vertrouw je mij niet? Jullie hebben wel een break gehad. Ik vind het heel erg moeilijk. Ja, is het lid? Is het shit? Ik weet het niet. Ja, once again, ik weet het niet. Dus jij mag het voor mij bepalen. Laat me weten in de NPO Luister app. Is het lid of is het? Om een DNA-test te laten doen. Om zeker te weten dat de baby van jou is.

0: Daniels vriendin is zwanger geworden terwijl hij en zij een break van de relatie hadden. Ze zagen elkaar en ze hadden wel seks, maar Daniel twijfelt toch of het zijn kind is. Hij wil het, zodra de baby er is, zeker weten. En Daniel vraagt zich daarom af, is het lid of is het shit, om een DNA-test te laten doen om zeker te weten dat de baby van jou is. Ja, ik voel het een beetje moeilijk, moet ik zeggen. En daarom dacht ik, weet je, ik schakel gewoon jouw hulp in. Jij gaat dit samen met mij bepalen. Dus je kon het laten weten in de NPO Luister-app. Ja, en Yves die zegt, test, test, test doen. Je kan je familie zomaar blij maken en jaren later is het er niet. Als het van hem is, dan moet je wel alles dragen, maar de man heeft recht op zijn zekerheid. Oké, duidelijk. Ja, Lisa is er niet mee eens. Die zegt, super shit. Ze zegt aan Daniels meid, girl, hij moet je gewoon vertrouwen. Ja, Roy die zit een beetje in het midden. Die zegt, het is niet lid, het is geen shit. Het is je recht. Dus pak die baby mama aan na de zwangerschap en zet druk. Hoogstens een paar vervelende en verhitte discussies en awkward moments tussen jullie twee. Maar het is het meer dan waard om de kans te krijgen een echte papa te worden voor de kleine. Mooie woorden. Ik ben toch wel benieuwd wat je bedoelt met pak die baby mama aan. Dat heb je toch al gedaan? Ik ben heel erg benieuwd. Hey, Bradley, wat vind jij?
1: Ja, kijk, ik snap die vriendin van hem ook wel. Want ja. Tuurlijk, je bent een beetje... Of ja, je denkt van, tuurlijk, ik heb alleen met jou seks gehad.
0: Ja.
1: Maar je moet ook begrijpen, er zat gewoon een break tussen. Dus hij kan het niet zeker weten. En je moet hem ook gewoon dat... Die, ja, je moet het hem gunnen om het echt 100% zeker te weten.
0: Dat is waar inderdaad. Ja, dus eigenlijk is het gewoon best... Jij zegt gewoon toch die test doen, want dan weet je het maar zeker.
1: Ja, en stel je voor, je vriendin doet ook echt van, nee, je gaat het niet doen. Dan zou ik juist denken van, die is niet van mij.
0: Dan klopt er iets niet.
1: Want als het wel van mij is, dan kunnen we toch gewoon testen, dan is het klaar.
0: Klopt. Ja, ik denk wel, als ik die vraag zou krijgen in zo'n situatie, het zou mij best wel kwetsen. Ik zou wel denken van, wat denk je nou?
1: Ja, maar andersom zou je dan, zou je ook wel willen, ja.
0: Kan niet andersom.
1: Ja.

0: voor, jij was de man.
1: Ja.
0: Dan zou je ook zekerheid willen hebben van hij is echt van mij, toch?
1: Ja, maar ik kan me ook niet voorstellen dat ik in een relatie zou zitten en zelfs een kind zou krijgen met iemand die ik niet vertrouw. Maar tegelijkertijd, soms zie je docu's dat mensen er 20 jaar pas daarna achter komen. Dat is toch wel echt een nachtmerrie. Dus je wilt het gewoon zeker weten.
0: Daar vechten ze de hele tijd om van, is het wel mijn kind of niet?
1: Oh my god, inderdaad. Dus Daniel, eigenlijk, als je dit doet, doe het op beeld. Dan kunnen wij meegenieten, nee.
0: Vlog het alsjeblieft.
1: Dat is echt een grap, maar laat wel even weten wat je TikTok is. En Mohammed zegt ook, ik zou een DNA-test doen. Ja, ik denk echt dat het hartstikke duidelijk is. Yves zegt weer, dit zijn van die dingen. Straks hoor je man draait door, vrouw doet wat aan. Dan is het weer de man. Oef, het wordt nu een beetje grimmig, dus ik denk inderdaad, als we gewoon alles onder elkaar tellen, dan is de conclusie hartstikke duidelijk. Een DNA-test doen is dus gewoon lid. Dan weet je zeker dat de baby van jou is. De situatie is kut, maar de Phoenix Fam zegt, ja, we moeten het eerlijk weten. Dus is het lid of is het? Ja, wij zeggen hartstikke lid.

0: Tommy.
1: Sinds 1 juli is het minimumloon weer omhoog gegaan. Maar met hoeveel eigenlijk? En wat ga jij doen met die extra centen? Nou, onze reporter Bradley ging dat checken in Rotterdam en zo ging dat.
2: Ik denk met het extra zou ik eerder proberen meer te sparen, ja. Of misschien investeren proberen, ja.
1: Heel slim. Nou, meer hoor je zometeen.

0: met Bradley.
1: Ik denk met het extra zou ik eerder proberen meer te sparen, ja. Of misschien investeren proberen, ja.
2: Het minimumloon gaat omhoog. Niet met superveel, maar elk klein beetje telt. Dus ik vroeg me gelijk af, weet de jeugd dat eigenlijk, dat het omhoog gaat? En weten ze ook misschien met hoeveel? En wat gaan ze er dan uiteindelijk mee doen met dat extra geld? Nou, met al die vragen ging ik Rotterdam. Het minimumloon gaat omhoog. Wat vind je daarvan?
3: Ik vind het beter. Dat is wel voor meer aantrekkelijkheid om te werken.
2: Ja, heb je een baan nu?
3: Nee, op dit moment niet. Maar ik ga wel weer werken als ik ga naar school ga.
4: Goed, ja, ik wil ook meer gaan verdienen.
5: Ja, ik denk dat een hoger minimumloon altijd beter is dan ja, een lagere. Maar ja, voor mij denk ik dat het ietsjes meer...
6: Ja, echt lekker, man. Gewoon lekker meer verdienen, meer geld, you know. Get us your money.
2: Weet je eigenlijk wat het minimale uurloon is nu?
3: Nee.
5: Dus algemeen, want ik weet van mij, omdat ik 19 ben, was het eerst 8,80 of zo, 83, en nu is het 8,99.
6: Nou, niet exact hoeveel, maar ik dacht wel met een, ja, een paar cent. Ik had het op NOS gezien. En volgens mij was het rond de 14 cent.
3: 14 cent toch?
2: Wat ga je met al dat extra geld doen?
6: Weet je wat het is? Kijk, ik hou echt super veel van fashion. En ik hou ervan om elke keer wanneer ik het geld krijg gelijk uit te geven. Dus ik vind sparen soms wel een beetje lastig. Dus wat ik zou doen is ja gewoon ja, exclusive pieces of zo halen. Dat vind ik wel leuk om te doen.
7: Yuzu chops, man. Ik zeg eerlijk, ja, eten, man. Ook andere dingen, maar dat kan ik niet zomaar zeggen.
2: Wil je de top 3 geven?
7: Top 3?
2: Eten op 1, man.
7: Eten op 1, 2 kleding, 3 ik denk gewoon sparen, man.
8: Sparen.
2: Alles?
8: Ja, helft sparen en de rest, ja, je weet toch?
3: Ik denk gewoon, ja, het is niet... Misschien zorgt dat voor een paar meer eurotjes, maar ik denk gewoon uitgeven of... Ja, misschien naar eten of zo, ijsje, ik weet niet.
2: Kun je de top 3 noemen? Wat ga je allemaal doen daarmee?
3: Eten, daarna misschien ja, kleding. Ik denk niet dat het zoveel geld zal zijn. Maar en dan misschien als laatste wel spa.

0: On the Block met Naomi.
1: Het is bijna 11 uur en dat betekent het einde van de blok op deze mooie woensdagavond. Het was weer hartstikke gezellig, maar geen zorgen, ik laat je natuurlijk niet alleen achter. Nee, Phanix Vibe staat voor je klaar en ik check je morgen weer.
2: Doei, draai. Het was een hell of a night, maar ze heeft niks verteld. Shady can the codes, don't kiss and tell.
3: Yes, and then we went to that club and that club was super bacana.
4: Jacques Chirac.
5: Oké, okay, Shady.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Yo, this is Tribal Kush in the building. Basel Fest is coming. The first Basel Festival ever. Kiba, Tribal Kush, Caliboy, and many more.
4: Kiba, how ya man?
3: First and 2nd of August, Sparmode, the van. Get your last tickets now.
5: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
7: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
8: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
7: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
8: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
7: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
8: Handig?
7: Ja, van de Belastingdienst.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zou reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
2: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Yo, this is Tribal Kush in the building. Basel Fest is coming. The first Basel Festival ever. Kiba, Tribal Kush, Caliboy and many more.
4: Kiba, how ya man?
3: First and 2nd of August, Sparmode, the van. Get your last tickets now.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: en maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de staat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Als ik klaar ben heb je pas tijd. Slikt je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Je ook was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, is geen wonder.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de Eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.